bij 3FM en Fly Away. En hoeveel risico durf jij te nemen voor je favoriete liedje? Nou, kom zo bij je terug, want terwijl de ene nachtdienst heeft, hangt iemand anders de laatste trein probeert te halen. Je kan even met me appen via de NPO Luister. Dat vind ik hartstikke gezellig. Zo zie ik dat Lindy een huis heeft gekocht. Super spannend om in te richten. Nou, jeetje, wat lekker, Lindy. Gefeliciteerd. En Thomas komt net terug van een tentfeest. En gaat nog even een klein borreltje doen thuis. Heb je de NPO Luister? Pak hem er ook even bij, want ik wil een spelletje met je spelen. Russisch Roulette Request. Dat betekent dat ik of jouw absoluut favoriete tune ga draaien, of René.

0: Harry Styles, American Girls bij 3FM. Met zometeen misschien op de radio, maar misschien ook niet, René Leblanc. If I tell you that I love you,
1: forever you'll be mine. Russisch roulette request.
0: We spelen het allerspannendste spelletje van de nacht, Russisch roulette request. Ik heb een playlist gemaakt, daar staat 9 keer een request in en 1 keer René Leblanc met If I Tell You. Gaan we zo shuffelen en hopen op de request. En die komt in dit geval van Bob. Bob, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Voor het allereerst op de radio.
2: Niet voor het allereerst op de radio.
0: Oh, dat dacht ik. Oké, okay. Vaker. Nee, je hebt al ervaring. Oké, okay. Dat is fijn.
2: Ja.
0: Hey, hoe ga je vannacht?
2: Ja, hartstikke lekker, man.
0: Wat ben je
2: aan het doen? Ik ben net thuis. Ik ben even een afzakkertje aan het draaien.
0: Oh, lekker zeg. Een jonko.
2: Een lekker jonkootje, juist.
0: Oh, lekker. Doe je dat vaker?
2: Ja, voordat ik naar bed ga.
0: Oh ja, lekker. Ja, ik doe dat zelf niet heel vaak. Behalve op festivals doe ik dat. Want ik vind slapen in een tent zo kut dat ik dan wel een beetje wiet kan gebruiken dan. Maar verder.
2: Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
0: Wat heb je gedaan vanavond?
2: Ik heb een date gehad vanavond.
0: Nee!
2: Ja, zeker, zeker.
0: Hoe was het?
2: Ja, fantastisch. Dat was de vierde, dus dan weet je natuurlijk al een beetje hoe de volgende keer in de stil zit.
0: En wat hebben jullie gedaan?
2: We hebben eerst pizza gebakken.
0: Leuk.
2: En daarna zijn we film gaan kijken.
0: Oh, het was bij jou thuis of bij haar thuis? Of bij hem?
2: Nee, bij haar thuis.
0: Bij haar.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Wat, en nou ja, date 4, dat is, hè?
2: Of, ja, dat gaat de goede kant op.
0: Of niet?
2: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Sorry,
2: ja.
0: Ik ben op zoek naar juice, maar ik durf ook gewoon niet heel concreet te vragen. Maar.
2: Is gebeurd.
0: Hoppakee, ja, lekker. Oké, fijn. En zit er dan meer potentie in, zie je dan, date 5 zie je dan ook wel zitten, denk ik?
2: Ja, die is zelfs wel gepland, joh.
0: Oh. Wat leuk zeg.
2: Het gaat helemaal de goede kant op. Ja, je zou eens moeten zien zitten, joh.
0: Ah, maar ja, het is wel gewoon. Als je gewoon in die fase bent, zeg maar, dan. Ja, heb je dan ook dat je nu gelijk denkt van. Ah, ik heb gewoon weer zin om je weer te zien?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Oh, leuk.
2: Ja.
0: Wat vind je leuk aan haar? Wat maakt haar aantrekkelijk?
2: Nee, nou, dit is een hele mooie vrouw om te zien.
0: Ja.
2: Ze zit goed bij de emoties, ze weet wat ze wil, ze weet zeker ook wat ze niet wil. We klikken op heel veel vlakken. Het is lang geleden dat zo gevoeld heeft.
0: Ah, ik vind het leuk om te horen, Bob. Fijn dat je zo'n mooie date hebt gehad. En ik gun je alle liefde van de wereld.
2: Ja, dankjewel, man.
0: Wanneer is date 5?
2: Zondag. Moederdag hier
0: even. Oh, leuk zeg. Nou, ik zit, mocht je zondag weer naar 3FM luisteren, dan zit ik hier ook te toeteren. Laat even weten hoe het is geweest.
2: Helemaal goed,
0: ben
2: man.
0: Ik heel benieuwd. Hey, ik bel je ook niet voor niks, want je hebt ook een track aangevraagd van The Haunted Youth.
2: Klopt.
0: Het nieuwe werk. Wat vind je van The Haunted Youth?
2: Ja, het is een bijzondere band ook weer, hè. Het heeft een aparte sound. Het is lekker eigenaardig. Het is, het voelt allemaal heel depressief, terwijl het niet altijd heel depressief is.
0: Ja. Ja.
2: En dat is top.
0: Voor mij is dit ook The Haunted Youth echt perfect om gewoon in de nacht te luisteren. Die muziek is gemaakt in de nacht als je in de auto zit en gewoon lekker aan het karren bent.
2: Ja.
0: Hey, ik hoop dat we hem gaan draaien. Het blijft wel Russisch roulette request, dus het kan zijn dat het René Leblanc gaat worden.
2: Ja.
0: Ik ga voor jou aftellen in 3, 2, 1. Ah, dat is fijn. Hey, het is de nieuwe Haunted Youth. Dankjewel, Bob, en een fijne avond.
2: Hey, graag gedaan.

0: als je in de auto zit en gewoon lekker aan het karren bent.
1: Ja.
0: Hey, ik hoop dat we hem gaan draaien. Het blijft wel Russisch roulette request, dus het kan zijn dat het René Leblanc gaat worden.
1: Ja.
0: Ik ga voor jou aftellen in 3, 2, 1. Ah, dat is fijn. Hey, het is de nieuwe Haunted Views. Dankjewel Bob en een fijne avond.
1: Hey, graag gedaan.

0: 3FM en daarvoor nieuwe muziek van The Haunted Youth. Het is tijd voor de allerbeste, allerfijnste track van dit moment. De nieuwe 3FM Mega-hit is voor Noah Kahan. Dit is American Cars.
1: 3FM. Mega-hit. Noah Kahan. American Cars.
2: 3FM Mega-hit.

dit is je officiële reminder. Aanstaande zondag is het moederdag. Ik hoor je al denken, kut. Niks geregeld, geen tijd meer om iets te fixen. Geen zorgen, want zondagochtend op 3FM krijg je de eerste hulp bij moederdag cadeautjes. Want voor Owie ga ik onderweg en ga ik allemaal moederdag cadeautjes wegbrengen bij mensen die het vergeten zijn. Dus zondag vanaf 7 uur de radio aanzetten en dan ga ik even lekker je moeder verwennen. Dat vind ik vies. Ik bedoel het lief.

Tyler, the Creator bij 3FM. En daarvoor hadden we het even over Moederdag. Maar tussen de bloemen en ontbijtjes vergeten we soms één groep. Want ja, niet iedereen stuurt zondag nog een berichtje naar zijn moeder. Mijn ouders hebben ook geen moeder meer. Maar ja, ook op jonge leeftijd kun je je moeder verliezen. Hele nare gedachte. Ik wil daar eigenlijk niet eens aan denken. Maar ja, voor sommige mensen is het wel de realiteit. En ja, ik kan me voorstellen dat zo'n dag dat iedereen naar zijn moeder gaat. En je hoort op de radio over Moederdag. En op tv zie je het. Ja, dat kan best wel heftig zijn. Het is best wel heel erg in your face. Je wordt gewoon de hele dag geconfronteerd met het feit dat je geen moeder meer hebt. En ik weet niet hoe dat is. Ik wil het ook helemaal niet weten hoe het is. Ik kan me voorstellen dat zo'n zondag gewoon echt een kutdag is. Dus laten we zondag niet alleen aan onze moeders denken, maar ook aan de mensen die geen moeder meer hebben. Dus stuur even een appje naar die persoon. Ik denk dat dat heel fijn is voor diegene. Dus niet alleen Moederdag, maar ook mensen zonder Moederdag.

0: Elton John. En I'm Still Standing bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, liefdesliedjes doen vaak alsof alles vanzelf gaat. Hè? Alsof de liefde alleen maar mooier wordt jaar na jaar.

Maar precies daar gaat de nieuwe van Vrouwtje niet over. Nee, ze heeft een nieuwe track uit Jaar na Jaar. Die klinkt zonnig, bijna alsof de zomer al begonnen is. Maar ondertussen zingt ze juist over hoe ingewikkeld de liefde wel niet kan zijn. En ja, misschien komt het daarom juist zo hard binnen. Het is de nieuwe van Vrouwtje en die is...

0: De Arctic Monkeys bij 3FM. Hey Arnoud, goeienacht.
1: Goeienacht Jasper.
0: Je kijkt een beetje op tegen zondag, hè?
1: Ja, ik kijk er best wel tegenop. Hoe dichterbij het komt, hoe meer ik er tegenop ga zien eventjes, ja.
0: Ja, want je bent al een tijdje dat je echt denkt van, ah, fuck.
1: Ja. In het begin dacht ik van, het valt nog wel mee, maar het komt steeds dichterbij en dan wordt het toch wel lastig.
0: Ja, want het is de eerste keer dat je moederdag viert zonder dat je moeder er is.
1: Zonder dat mijn moeder er is, ja.
0: Wat heftig. En ja, hoe ga je daarmee om dan?
1: Ja, moeilijk. Kijk, ik heb gelukkig nog mijn schoonmoeder en mm-hmm. mijn vrouw is dan ook moeder. Dus ja, ik moet wel door, laat ik het zo zeggen. Voor de mensen om me heen moet je wel even meegaan. Maar
0: het is wel, je denkt ook wel van ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik heb liefst dat die dag zo snel mogelijk voorbij is.
1: Het liefst zou ik de hele dag op bed blijven liggen waarschijnlijk, ja. Maar dat kan even niet, ja.
0: Wat deed je normaal gesproken op zo'n dag dan?
1: Ja, normaal is het, ga je inderdaad naar je eigen moeder, naar je schoonmoeder. En dan even, ja, gewoon een leuke dag van maken meestal.
0: Ja. En als je nu een fijne herinnering aan je moeder moet ophalen, wat voor vrouw was het?
1: Ze was wel redelijk streng, maar wel altijd rechtvaardig. Mm-hmm. En ze heeft me altijd iedereen in de waarde gelaten.
0: Ja.
1: Hoe ze daar zelf ook over dacht. Ja. Maar ze liet wel altijd iedereen in de waarde.
0: Ja. Hey, het is ongetwijfeld ook weer een mooie dag om even aan je moeder te denken natuurlijk. Ook hoe vervelend het ook is. En ja, wat ik ook net al zei, hoe in your face het ook gewoon is. Hè, de hele tijd reclames van moederdag en... Ik kan me voorstellen dat je daar al even helemaal klaar mee bent. En dat je hoopt dat het allemaal gewoon zo meteen voorbij is.
1: Maar
0: ik ga je heel veel sterkte wensen aankomende zondag.
1: Ja, dankjewel.
0: En het is gewoon kloten. Het hoort bij het leven, maar het is gewoon kloten, man.
1: Ja, het is inderdaad kloten. Maar ja, goed. Ja. Iedereen moet er op een gegeven moment vroeg of laat mee dealen, denk ik.
0: Dus. Ja, absoluut. Ja. En ik denk, het is gewoon mooi hoe je over je moeder praat. Dat is, ik denk dat ze dat sowieso heel erg waardeert.
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Ja. En heel veel sterkte.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doeg.
1: Doei.

0: hoor je muziek van Olivia Dean, Billie Eilish en een track uit het oosten. Wat het is, hoor je na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Ja, hoe score je nou een zomerhit? Je hebt er 3 ingrediënten voor nodig. En wat het is, hoor je de muziek van...

met zometeen de zomerhit van Another. Ja, ze hebben drie dingen nodig om een perfecte track te maken. Elkaar, een studio en paddo's. Ja, ze gebruiken dus drugs om creatiever te worden. En ergens in die trip ontstaat dan muziek. En ja, ik hoor je al denken van, waar haal ik dat spul? Nou, geloof het of niet. Maar ze zijn er dus bezig om hun eigen paddo-druppels op de markt uit te brengen.

0: 20 deelfietsen in de sloot. En als er iets met je is, dan staat er gewoon altijd iemand voor je deur. Nolburgschap noemen we dat. Voor elkaar klaarstaan zonder dat je het hoeft te vragen. Ja, ik woon er niet meer, maar elke keer als ik terugrijd richting dat verre oosten, ja, voelt het alsof ik weer even ademhaal.
1: Hij maakt dan toch geluid al vandaan een woef woef.
0: En daarom is deze zo fijn. Een liedje over dat verre oosten. Oh nee, dit is... dit is heel stom. Ik ga niet nu deze hele emotionele verhaal vertellen en het verkeerde nummer draaien. Deze bedoel ik. Goedemorgen, Jasper. Ik wilde bij de hoedenplank gaan draaien, nee. Hey, een liedje over dat verre oosten. Opgezwollen hoor je nu.

0: komen, Rienkamp.
1: Hi Rien, met Jasper van 3FM.
0: Jasper.
1: Hey.
0: We zijn nog niet in de uitzending, maar...
1: misschien.
0: Bijna.
1: Hey Rien, je zit in een spelletje. Zeg je niets, dan wil je iets.
0: Oké.
1: Ja, dan moet je dus niks zeggen.
0: Oh.

overleeft het. Dus wil je dat bandje winnen? Het is echt super makkelijk. Je gaat naar 3fm.nl. Je geeft jou en je beste vriend op. Je hebt nog maar een paar uur. Dus tot vandaag 5 uur heb je om aan te melden. 5 uur vanmiddag. Dus ga snel naar 3fm.nl. En dan zie je haar misschien ook wel op Lowlands. Dit is Lord.

Mausmits, Niall Horan, Drive Safe bij 3FM. Hey, de uitzending zet ik nu even op een pauzeknop. En ik druk weer op de startknop als iemand in heeft gebeld via 09091336. Want ik wil even weten van je welk liedje je wil horen. En de eerste beller die wint, die mag een liedje aanvragen. Dus je kan even bellen naar 09091336. En als er niemand belt, ja, dan gewoon een kwartier niks, denk ik. Dus je kan even bellen 09091336 als je een liedje op de radio wil horen. Laat maar weten. Ik wacht hoor. 09091336. Wil je iets horen op de radio, dan moet je nu bellen. Want anders hoor je gewoon nu een kwartier gewoon niks. Zou ik eens eten vanavond? Misschien halloumi of zo? Misschien wel lekker een rap met halloumi en...

0: Bob? Of is er gewoon oprecht niemand die aan het luisteren is? Want dan zit ik hier sowieso voor Jan met tekort achter de hoofd. Het is wel een beetje awkward, hè? Dat er niemand belt. Ah, kijk. Goeiedag, 3FM. Hallo, 3FM.
1: Hallo, Magda.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Magda.
0: Kan ik iets voor je doen? Wil je iets horen?
1: Wil je het niet? Soms goed energie muziek. Heb je
0: een idee? Heb je een beetje een fijne avond?
1: Vandaag, ik kom terug naar mijn thuis. From the Lady Night.
0: Oeh, Lady Night, dat is lekker. En hoe ziet de Lady Night uit dan?
1: Soms vriendinnen komen in, precies. Ik was een kwartiertje.
0: Waar kom jij vandaan? Want je hebt een beetje een accent, toch?
1: Mijn Nederlands is niet zo goed. Ik kom uit Polen.
0: Oh, uit Polen, oké. En woon je hier in Nederland?
1: Wat?
0: Je woont hier in Nederland?
1: Ja, ik woon in Nederland.
0: Oké. Okay. Hey, ik ga je een fijne avond wensen.
1: Ja, bedankt.
0: Slaap lekker straks. Doei. Hey, 3FM, goeienacht. Met wie spreek ik?
2: Hey, goeienacht. Ik spreek met Lars.
0: Lars, kan ik iets voor je betekenen?
2: Ja, kan je iets draaien van Radiohead?
0: Ja, dat kan. Wat voor Radiohead? Gezellig. Maakt het uit of niet?
2: Eigenlijk niet. Nee, maakt me eigenlijk niet uit.
0: Oké. Dan ga ik iets voor Radiohead. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben onderweg naar Italië, dus ik zit in de auto.
0: Wat lekker, man. Je gaat op vakantie.
2: Ja, lekker hoor.
0: Heerlijk. Oh, wat fijn. Oké, nou dan ga ik Radiohead voor je draaien. Is Karma Police goed?
2: Ja, heel goed. Super.
0: Fijn. Oké, veel plezier op vakantie in Italië.
2: Thank you. Yo.
0: Oké, doeg.
2: Ciao.
0: Oké, toch blij dat er wel iemand luistert. Ik was even bang dat hier echt, dat er gewoon niemand is. Je weet het niet, hè? Het is toch nacht. Fijn. Het is 3FM met dus nu speciaal voor Lars. Radiohead. Karma Police.

Rasta, New Religion bij 3FM. Een hele goede nacht, of moet ik al zeggen goeiemorgen? Ik heb eigenlijk geen idee. Het maakt niet uit. Maar zometeen zit Jelle Hofeng voor je klaar met de allermeeste muziek van heel de wereld. Onder andere Juste en Jack Style, Miga en ook die dansklap van Milky en Malgrab komt eraan. Sluit hem even af met de Imagine Dragons. Radioactive voor nu bij 3FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM
1: NTR. Jelle Hofbeek. Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Dat is de allermeeste en de allerbeste muziek van Nederland. Zometeen Milky en Mallgrab, Just The Way You Are, na Volstaan.

0: 3FM waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle, op de plek van Anand Verboom. Die heeft nog even een weekje vakantie. Ik las dat in Myanmar mijnwerkers een robijn van 2,2 kilo zo'n 11.000 karaat hebben opgegraven. Nou, dat is dan dus weer echt miljoenen en miljoenen euro's waard. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar kleinere stenen gaan voor een paar miljoen. Dus je kan ervan uitgaan dat dit voor vele miljoenen weggaat. En dan wordt er weer helemaal zo'n nieuwsartikel over geschreven. Helemaal bombari, helemaal groot nieuws. Ik vind dat dus niet zo bijzonder, hè? Nee, ik bedoel, ik kwam van de week nog meerdere 8 kilo verpakkingen robijn tegen in de Sligo.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent.

Donkey en Mulgrave, Just The Way You Are op 3FM. Hey, ben je ook wel eens flink in de maling genomen door je maten? Alex Warren dus wel. Hij begon aan een van de laatste nummers van zijn allerlaatste show van zijn Europese tour. Totdat ineens zijn microfoon werd uitgezet door zijn team. En de band een compleet ander nummer inzette. Dat klonk ongeveer zo.

gewoon heft in eigen handen. En die besloot dat Dancing Queen van ABBA gewoon nog iets lekkerder ging die avond. Van je vrienden moet je het hebben, zeggen ze dan toch? Nou, dat blijkt nu maar weer.

Alex Warren, you're the Fever Dream op 3FM. Een hele goede morgen. Het is Jelle op de plek van Anan. En ik heb de allermeeste muziek van Nederland voor je meegenomen. Zometeen de 1975 ook Ace of Base na de nieuwe Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij.

0: Ace of Base op 3FM en All That She Wants. Hey, wat doe jij waar je heel slecht in bent, maar wat je stiekem wel heel leuk vindt?
1: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Bij mij is dat dus solo naar concerten gaan. Ja, en padellen. Maar laten we het voor nu even hebben over in je eentje naar concerten gaan. Daar heb ik net even iets meer over te vertellen. Ik was gisteravond, of eigenlijk afgelopen avond, nog in mijn eentje naar een concert. En toen ben ik er weer achter gekomen hoe slecht ik erin ben. Ik krijg dan echt van vrienden dit soort spraakberichten als ze in hun eentje naar een concert zijn geweest.
2: Iedereen was aardig. Ik heb het van begin tot het eind helemaal naar mijn zin gehad. Ik heb allemaal leuke mensen ontmoet. Ik heb nummers uitgewisseld. Ik ben uitgenodigd voor feesten.
0: En ik snap dat niet. Dan heb je mij. Ik doe mijn oortjes in tegen het harde geluid. Ik wil mijn gehoor beschermen. Ik pak mijn telefoon erbij. Sterker nog, wat ik je nu vertel heb ik bij dat concert, terwijl ik stond te wachten tot de main act begon, op papier gezet. Bedacht dat ik dit ging vertellen. Hoe doen mensen dit? Echt hoe? Alsjeblieft, help een jongen uit de brand. Hoe zijn mensen zo sociaal dat ze door een vriendengroep worden Ah, ik kom niet op het woord, wat irritant. Zo. Hoe noem je dat ook weer? Geadopteerd, dat woord zocht ik. Hoe doen mensen dat ze door een vriendengroep worden geadopteerd bij een concert? De gouden tip mag je sturen via de NPO Luister-app als je die hebt. Dit is de 1975 voor je.

0: Shanna Spyro op 3FM en Die on This Hill. Ik hou dus heel erg van solo naar concerten gaan. En raad eens waar ik niet goed in ben. Juist, solo naar concerten gaan. Vertelde ik je net. En ik dacht, nou, misschien dat er wel mensen zijn met de gouden tip. Ronnie die stuurt, ik zou je graag willen helpen, maar ik ben nog nooit alleen naar een concert geweest. Nou goed, daar schiet ik niet zo mee op. Maar er komt ook een spraakberichtje binnen van Robin. En ik moet zeggen, die zet me toch wel aardig op mijn plek.
1: Ja, Jelle, je zegt het zelf al, socializen. Maar ja, als je daar met je oordopjes in staat en dom op je telefoon zit te kijken tot aan de meenek. Ja, je moet natuurlijk wel praten met mensen, hè. En, troostje? Bij vrouwen gaat het een stuk makkelijker af dan bij mannen.
0: Kijk, Robin, het klopt wel wat je zegt. Het gaat trouwens om concertoordopjes en niet om AirPods of zo waar ik mee in sta. Maar voor iemand wiens beroep praten is hier, vind ik praten dus heel eng. Misschien heb ik het probleem gelokaliseerd. Ja.

0: Heads Will Roll in de 8-track remix op 3FM. Hey, hij zingt in het Engels, klinkt Amerikaans en woont in Berlijn. Maar het leuke is, hij is gewoon Nederlands. Ik heb het over Jim Gardner. Ja, hij is gewoon Nederlands en hij heeft dus ook duidelijk gemaakt dat hij ooit weer terug wil naar zijn roots, namelijk het Brabantse Berkel Enschot.
1: En dan denk ik aan Brabant, want Brabant nog ligt.
0: Hij droomt niet van mega grote optredens. Nee, het enige wat hij eigenlijk wil is lekker op het podium staan in zijn oude vertrouwde woonplaats. Vroeger stond hij daar zelf in het publiek, dus dat zou het cirkeltje rondmaken. Zoals ze zeggen, you can take the boy out of the city, but the city not out of the boy. Jim Gardner hoor je zo meteen.

3FM met Missy Elliott, Get Your Freak On. Ik ga een mooi gedicht voor je voordragen, oké? Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. En het nummer Azizam van Ed Sheeran is roze. Ja, jij verwachtte dat ik ging rijmen natuurlijk, maar dat doe ik niet. Nee, Ed Sheeran die vindt het fijn om zijn albums te rangschikken op kleur. En die staan dan voor verschillende tijdsperiodes in zijn leven. Zijn eerste album was groen, het album van Shape of You was blauw. En het album van Azizam, zijn allernieuwste album, die is dus roze. Toen ben ik gaan nadenken, wat zou dat dan kunnen zijn, hè? Waarom roze? Ik kan eigenlijk maar één theorie bedenken. Ik denk dat hij gewoon mega verliefd was toen hij dit nummer maakte. Azizam betekent namelijk...

0: Olivia Rodrigo, Drop That, ook One Republic.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofbeek.
0: Ik heb een nieuw nummer voor je meegenomen waar ik fan van ben. Ik hoop jou ook te kunnen overtuigen. Ook Kygo, Save My Love, onderweg naar One Republic. Dit is Runaway.

die ticketoorlog voor haar een beetje kunnen overleven. Wat was dat, zeg? Ik heb echt in tijden niet meer zo hard moeten strijden voor tickets. 6500 mensen voor me in de rij, bij alle vier de shows. En het moment dat ik aan de beurt was, was het concert alweer stijf uitverkocht. Niet normaal. Goedemorgen, het is 3FM. Mijn naam is Jelle, op de plek van Anand Verboom. En ik heb de allermeeste en allerbeste muziek van Nederland voor je meegenomen. Zometeen 21 Pilots, Heathens en een nieuwe tune van Cameron Whitcomb, waar ik echt fan van ben. Ik hoop jou te kunnen overtuigen. Na Kygo's.

0: 21 Pilots, 3FM, you're the heathens. Hey, ken jij deze man eigenlijk nog? Cameron Whitcomb. Heb jij laatst nog wat van hem gehoord? Nee? Nee, ik dus ook veel te weinig.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Tenminste, als je het hebt over de radio dan. Want hij maakt zulke fijne muziek. Hij heeft een nieuwe uit en die heb ik speciaal voor jou meegenomen. En ik kan je vertellen, als je dit luistert terwijl je net wakker bent, hiervan kun je alleen maar vrolijk wakker worden. Als je nou nog aan het werk bent, hier ga je gewoon super lekker op werken. Dat vertel ik je alvast. De gitaar die hierin zit, dat maakt het namelijk gelijk 5 graden warmer dan dat het is. Die gevoelstemperatuur gaat even lekker stijgen. Ik kan niet zo goed omschrijven wat er gebeurt als je dit nummer aanzet. Dus ik kan het maar beter gewoon laten horen en het je laten ervaren. Nieuwe muziek op 3FM. Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.

Robert Miles op 3FM, Children. Zou jij een dubbel leven kunnen leiden? Een extreem veel voorbeeld hoor, maar zeggen tegen je ouders dat je studeert, terwijl je vervolgens lekker zit te chillen op je kamer in de stad, en iedereen maar vertellen ondertussen hoe goed het gaat met je studie, hè? Joe Carey die heeft niet zoiets ergs gedaan, maar wel iets wat dus heel erg in het straatje past van het hebben van een dubbel leven. Hij speelde in de serie Stranger Things, maar vond het stiekem ook heel leuk om muziek te maken. Nou, dus bedacht hij de undercovernaam Joe, D-J-O, om in anonimiteit nummers uit te kunnen brengen. Dat ik me dan afvraag, is er ooit iemand naar hem toegekomen om te zeggen... Oh, moet je horen? Ik heb nu zo'n goed nummer ontdekt, dat hij dan zijn eigen nummer te horen krijgt. Zonder dat diegene weet dat Joe Carey en Joe dezelfde persoon zijn. Dan zou je het wel heel goed hebben gedaan.

All the way back op 3FM, je hoorde I need a dollar. Een hele goede morgen, jullie luisteren naar 3FM. Mijn naam is Jelle op de plek van Anan Verboom. En ik heb eigenlijk een hele belangrijke vraag voor je. Hoe ga jij deze vroege zaterdagochtend? En, misschien nog wel belangrijker, wat kan ik voor je draaien? Wat wil je horen als jij nu de playlist van 3FM zou mogen bepalen? Laat even voor je horen via de NPO Luister.

hoor je bij 3FM. Ik ben wel benieuwd wat jij doet als je momenteel luistert. Ik bedoel, het is zaterdagochtend. Dat is voor mij altijd een moment om lekker uit te slapen als ik niet hier sta. Maar jij bent al of nog wakker, nu om 6:10. En eigenlijk de nog veel belangrijkere vraag is, wat wil je horen? Wat maakt jouw zaterdagochtend net wat leuker? Kelly die stuurt dat ze net terug is van vakantie en vandaag haar eerste werkdag weer heeft. De ochtendkranten zijn net binnen, dus tijd om op pad te gaan. En of ik de Studio Killers wil draaien en met O to the Bouncer.

0: Macklemore, je hoorde Kent Hodges.
1: Over een minuut of drie ga ik een track voor je draaien. Die is geschreven tijdens het drinken van warme koppen thee, ijspegels aan het raam en het dragen van mega dikke truien. Nou, dan moet je toch behoorlijk creatief zijn als je een track bouwt die je doet denken aan de geur van zonnebrand

Jordan Magnetic. Zou jij een lange afstandsrelatie kunnen hebben? Stel je voor, hè, jij woont in Nederland en jouw grote liefde die woont in Australië. Aan de andere kant van de wereld. Dat moet toch een en al frustratie opleveren? Dat tijdsverschil, elkaar niet kunnen zien, belangrijke momenten van elkaar missen. Simple Plan en Natasha Bedingfield die hebben dat gevoel dus weten te vertalen naar een nummer. Dat is deze, Jetlag op 3FM.

0: tip voor een sixpack als je niet van sport houdt. Krijg je ze meteen gewoon gratis hier.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog.

0: natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
16: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: 3FM NTR. Jelle Hofvenk. Goedemorgen, lekker opstarten doe je met 3FM zometeen.

0: 3FM.
1: 3FM.
0: Jelle Hoffink. Een hele goede morgen. Het is Jelle hier op de plek van Anan Verboom. Die is nog heerlijk een weekje van zijn vakantie aan het genieten. Nou, gelukkig ben jij er op deze vroege zaterdagochtend bij. En je mag me altijd een berichtje sturen via de NPO Luister app. Ik vind het altijd leuk om te lezen dat je er bent. En om te lezen ja, wat je doet, waarom je al wakker bent zo vroeg. Sjoerd die laat weten dat hij op weg is naar Frankrijk voor een fietsvakantie een weekje. Nou, heel veel plezier. Joke die heeft een nieuwe pup en die zat voor de deur te piepen. Dus die zit nu gezellig met hem op de bank rustig wakker te worden. En Anton die is onderweg met de vrachtwagen om 4 kuub snippers af te leveren in Hoorn. Als je gezellig wil kletsen mag je natuurlijk ook altijd bellen. 0909

Hou jij, net als ik, niet van de sportschool, maar wil je wel heel graag een sixpack? Sarah Larsen, die heeft dus de gouden tip voor je. Zij vindt trainen, hardlopen en sporten maar overhyped, niks aan, is saai. En zij vindt dus dat je gewoon moet doen wat je leuk vindt. Is in haar geval dus heel veel lachen en dan komen die blokjes vanzelf. Goed idee, toch? Sarah Larsen hoor je zometeen na de Black Keys, Lonely Boy, nu op.

0: 3FM met Justin Timberlake. What goes around comes around, hoorde je. Ik heb de opmerking gevonden die je nooit tegen mannen moet zeggen.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Ik was dus nooit zo onzeker over mijn uiterlijk.

haarlijn, zo, waar mijn haarlijn niet meer zit. Ik ben elke dag aan het spoelen of die haarlijn niet al verplaatst is. Ik wil even weten of ik de enige ben, of ik helemaal gek aan het worden ben, of dat dit gewoon de grootste onzekerheid onder mannen is. Kom maar alsjeblieft mee door via de NPO Luister-app. Heb ik nu de mega-hit voor je van Noah Kahan. 3FM.

mijn moeder de woorden heeft uitgesproken. Goh, jij begint ook wel een beetje inhammen te krijgen. Voel ik dus elke keer aan mijn voorhoofd. Om te kijken hoe ver die inhammen inmiddels gegroeid zijn. En ik wilde toch even weten, ben ik nou de enige? Of hebben meer mannen in Nederland dit? En is dat gewoon een hele gevaarlijke uitspraak om te doen? Michelle die zegt, grappig dat je erover begint. Ik zei dit laatst ook tegen mijn vriend. En hij overweegt nu serieus een tripje naar een haartransplantatiekliniek in Turkije. Oeps. Michelle, kijk nou uit wat je doet. Kijk nou uit wat je doet. Frans die zegt wel, je moet gewoon trots zijn op wat je hebt, jongen. Niemand is perfect, laat je moeder lekker lullen. Ja, maar niks negatiefs over mijn moeder. Dat sowieso, maar ja. Ja, het is gewoon, nou, dat voelen. Ja, ik weet het niet. Ruben die zegt wel, en dat vind ik nou toch wel fijn. Omdat jij zo eerlijk bent, zal ik het ook toegeven.

denk ik. Of ik laat het lekker gebeuren. Zoals... Nee, dit is een heel slecht bruggetje. Dit ga ik niet doen. Ik wilde zeggen of ik laat het gewoon gebeuren. Net als Tame Impala. Want die maakte er een nummer over. Let it happen. Het slaat helemaal nergens op. Mijn haarlijn ook niet, dus dat is

het scheelde dus niet veel of dit nummer was nooit zo groot geweest. Jason Derulo die kwam er maar niet uit welk nummer de single moest worden van zijn album. Nou, zijn label die koos toen voor deze. Jason die ging akkoord, want hij kon niet heel veel anders. En een wereldhit werd geboren. Jason Derulo, 1-2-1-Me, hoorde je op 3FM. En dit is

0: Avicii, Runway op 3FM. Zometeen hier de weekendochtendshow met Obi. Toflo, Stay High voor je onderweg. Ook Shanna Spyro. 3FM.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
11: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl. Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
20: Hey, goedemorgen. Het is 7 uur precies. De weekendochtendshow van 3FM staat op het punt van beginnen na het laatste nieuws.
21: Annette Schut met het NOS Journaal.
4: Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
9: Ster. Obeling. Alles voor kampeergeluk.
21: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
9: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
22: Alles voor kampeergeluk.
23: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
24: Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
25: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
28: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
29: Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
30: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
31: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
29: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
32: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
33: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
34: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
2: Yo, goedemorgen. Het is 6 minuten over 7. Je bent bij de weekendochtendshow van 3FM met de meeste muziek. Sienna Spyro komt eraan zometeen. Nieuw liedje. Na Tove Lo, Stay High.

goed liedje, hè? Wat je net hoorde van Sierra Spyros, ten nieuwste. Material Lover. Heel goed. Was er van onder de indruk. God, hé. Is het 13 minuten over 7? Voel ik me nu al nutteloos. Irritant. Ik zie een berichtje van Liedewij verschijnen. Dat stuurt ze via de NPO Luister-app. En ze zegt... Obi, goedemorgen. Ik ben aan het klaarmaken voor 42 kilometer wandelen vandaag. Oi, oi, oi. Het is geen 42 kilometer hardlopen, laten we dat voorop stellen. Maar nog steeds, ik doe het je niet na. Dus, succes vandaag, Liedewij. En wat ben ik blij dat ik jou niet ben, maar ik voel me daardoor wel een beetje nutteloos in de vroege ochtend. Maar dat is oké. Ik kan die rol best wel opnemen. Hoe ga jij? Je bent wakker geworden op zaterdag 9 mei. Het is vandaag de dag van de trekvogel. Gefeliciteerd aan mijn collega André Zoudijk. Heb je eerst een bakje koffie al gehad? Of, mij zit er nog niet in. Het koffiezetapparaat is nog niet eens aangesloten. Gaan we zo maar eens even doen. Mijn naam is Obi. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Ik ga ervoor zorgen dat je heerlijk opstart. Met zometeen Summer, Justin Bieber, Gracie Abrams, Bruno Mars en Ray Willen.

0: Just the Jack Style, turn the lights off voor 3FM.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Het is 9 minuten voor 7:30. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Wat een heerlijke ochtend, hé. Ik zat even uit het raam van de studio van 3FM te kijken. Het ziet er fantastisch uit. Misschien ben je ook wel heel erg lekker wakker geworden. Omdat je vanavond naar Chef Special gaat in het Amsterdamse Bos. Leuk om daar een optreden te kijken. Je hebt alleen geen bereik. Dat is wel echt vet irritant. Ik heb daar ooit een keer, dat is wel goed verhaal. Ik had ooit een keer een soort halve blind date gehad met een luisteraar van 3FM. En zij dacht dat ik niet meer kwam omdat ik mijn telefoon niet opnam. Als je Odido hebt, kun je daar niet bellen. Zeg er maar even bij. Hey, misschien ben je ook wel lekker wakker geworden omdat je een ongelooflijk lekker weekend voor de boeg hebt. Dat snap ik. Het wordt vandaag rond de 21 graden. Het zonnetje gaat lekker schijnen. En dat is, ja, het is nu al volop bezig. Ik ga denk ik mijn oude autootjes even tevoorschijn toveren. Afstoffen en een heerlijk rondje rijden. Vandaag ook de promotieplay-offs in de Eredivisie. Willem II tegen RKC Waalwijk om 16:30. En Almere City tegen de Graafschap om 18:00. Dus als je de televisie aanzet, heb je ook nog eens een hele goede dag vandaag. En 3FM is bij je met de meeste muziek. Mijn naam is Obi. Leuk om met je op te staan. Empire of the Sun komt eraan. We are the people. Gracie Abrams hoor je zo meteen. That's so true. En ook Justin Bieber. Onderweg naar The Man of the Moment. Dit is Somber en Potential bij

Dat is wel echt vet irritant. Ik heb daar ooit een keer, dat is wel goed verhaal, ik had ooit een keer een soort halve blind date gehad met een luisteraar van 3FM. En zij dacht dat ik niet meer kwam omdat ik mijn telefoon niet opnam. Als je Odido hebt, kun je daar niet bellen. Zeg er maar even bij. Hey, misschien ben je ook wel lekker wakker geworden omdat je een ongelooflijk lekker weekend voor de boeg hebt. Dat snap ik. Het wordt vandaag rond de 21 graden. Het zonnetje gaat lekker schijnen. En dat is, ja, het is nu al volop bezig. Ik ga denk ik mijn oude autootjes even tevoorschijn toveren. Afstoffen en een heerlijk rondje rijden. Vandaag ook de promotieplay-offs in de Eredivisie. Willem 2 tegen RKC Waalwijk om 16:30. En Almere City tegen de Graafschap om 8:00. Dus als je de televisie aanzet, heb je ook nog eens een hele goede dag vandaag. En 3FM is bij je met de meeste muziek. Mijn naam is Obi. Leuk om met je op te staan. Empire of the Sun komt eraan. We are the people. Gracie Abrams hoor je zo meteen. That's so true. En ook Justin Bieber. Onderweg naar The Man of the Moment. Dit is Somber en Potential.

om 16:30. En Almere City tegen de Graafschap om 18:00. Dus als je de televisie aanzet, heb je ook nog eens een hele goede dag vandaag. En 3FM is bij je met de meeste muziek. Mijn naam is Obi. Leuk om met je op te staan. Empire of the Sun komt eraan. We Are the People. Gracie Abrams hoor je zo meteen. That's So True. En ook Justin Bieber. Onderweg naar The Man of the Moment. Dit is Somber en Potential.

Tracy Abrams, That's So True bij 3FM begint nu toch wel echt dichtbij te komen. Hè? Nog minder dan 2 maanden en dan is hij in het Amsterdamse 5 nachten lang. Meneertje Bruno Mars. Wat zou hij gaan doen in die week? Kleine koffieshop aantikken? Bootje varen in Giethoorn? Het zou toch krankzinnig zijn als je hem ineens tegenkomt op straat? Of nou ja, ik denk eigenlijk niet dat je hem ziet. Hij is 1,60 meter. Met alle lange Nederlandse mensen is dat alsof er een kleuter rondwandelt. Bij de keukenhof verdwijnt hij tussen de tulpen. Op 3FM trouwens niet. Je hoort hem naar Empire of the Sun en We Are the People. Bruno Mars.

dacht, ik zoek even dat ene overhemd van hem op. Als hij naar Nederland komt, ik ga naar zijn optreden van Bruno Mars. Ik dacht, dan kan ik ook in zo'n cool Versace-shirt gaan lopen. €1184,59. Ik sluif over. Goedemorgen, Bruno Mars hoorde je. I just might be 3FM. Het is 8:50, je bent bij de ochtendshow. Mijn naam is Obi. Gezellig dat we samen wakker worden. Ik heb denk ik gisteren de vondst van mijn leven gedaan. Ik heb bij een paar mensen getoetst, die waren ook heel enthousiast hierover. Ik was de afgelopen weken op zoek naar een salontafel, maar die ding is duur. Holy shit. Beetje een mooie salontafel die niet van karton is en zeg maar na een half jaar uit elkaar tieft. En die kost gewoon meerdere honderden euro's. En ik ben maar een simpele discjockey in het weekend van 3FM. Daar heb ik niet liggen. Dus ik dacht, ik moet even naar een betere oplossing kijken. En ik was op Marktplaats al een beetje aan het zoeken. Ik kon het niet helemaal vinden. En toen gisteren kwam ik terug van werk. Ik loop mijn straat in. En wat staat daar op de hoek waar altijd iedereen al zijn kutzooi neergooit? Een supermooie salontafel. Het was echt een soort halleluja moment. Ik kijk hem in zijn ogen aan. En denk, jij bent van mij. Pak hem direct op, sleep hem mee naar binnen. Zet hem in de woonkamer. Hij staat ook echt mooi. Hij heeft alleen een beetje waterkringen erop en zo. Maar goed, dat is prima. Dat schuren we wel een keertje op. Ik maak me alleen nu een beetje zorgen. Wat is het addertje? Wat kan hier nou mis mee zijn? Zit er schurft in dat ding? Heeft hij houtworm? Heb ik dadelijk termieten in huis? Wat zou nou een reden zijn om zo'n ding zomaar op straat te zetten? Of heb ik per ongeluk iemand salontafel van de verhuizing meegenomen die gewoon even op de hoekje stond? En heb ik zo meteen de maffia voor de deur staan? Nou, dat zul je zo hebben. Swedish House Mafia.

Raven Lené bij 3FM en Love Minutes. Komende zomer, dan is het zover. Eindelijk stapt Tante Taylor in het huwelijksbootje met haar grote liefde Travis Kelce. En voor de grote dag van Taylor Swift wordt uiteraard niet zuinig gedaan met een klein achterafzaaltje in de Bruine Kroeg. Het was op zich al wel bekend dat ze voor de festiviteiten van de eigen bruiloft na de plechtigheid een compleet eiland had afgehuurd. Sterker nog, dat eiland was volgens mij al aan iemand anders verhuurd. En toen heeft Taylor Swift gezegd, ik geef jou het dubbele. En toen konden die andere mensen natuurlijk opbokken. maar nu gaan ook de geruchten dat ze voor de vrijgezellenfeest ook niet zuinig aan gaan doen. Of zeg maar gerust vrijgezellenweek. Ze wil voor al haar familie en vrienden een complete luxe VIP-ervaring optuigen. Inclusief privévliegtuigen, luxe villa's en een compleet team dat alle gasten volledig in de watten legt. Quanta Costa, hou je vast, $10 miljoen. Is toch zonde dat ze drie keer extra van kunnen tanken.

Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en

0: Mark. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hap je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hap je spitsuur, hap je dag!
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest... en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Zes bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
12: Ik wil uit!
11: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
13: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
14: Hoi, back, man.
11: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
15: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
18: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
20: 3FM.
21: Het is 1 minuut over 8. Zo met de muziek van Alex Horn. Ook Robin komt eraan with Every Heartbeat.
22: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
12: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
12: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
23: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn.
25: Rapper Donnie weet wel hoe.
24: Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
26: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
27: Even overlaten.
28: Ik ben aan het streamen.
27: Sorry.
28: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
27: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

3FM en With Every Heartbeat. Goedemorgen, het is 11 minuten over 8. Je bent bij 3FM, de meeste muziek van heel Nederland heb ik voor je. Met zometeen House of Pain, Pommelien, Thijs en Mo, het midden komt eraan. En we moeten het even met elkaar hebben over aliens. Nee, ik heb geen aluminium hoedje opgezet, geen zorgen. Maar ze blijken echt gezien te zijn in Nederland. Wel een hele poos geleden. Leg ik dadelijk allemaal je uit. Eerst hoor je de nieuwste van Kensington, die heet Living Poor.

3FM. Het is 17 minuten over 8. Wat lekker dat je 3FM aan het staan. Dank je wel daarvoor. Ik vind het fijn om met je op te staan. Dat doen we met de meeste muziek van heel Nederland. Imagine Dragons hoor je zo meteen. Joe komt eraan. End of Beginning. En ook Calvin Harris hoor je dadelijk nog. Groot nieuws vanochtend van de Amerikaanse overheid. Ze hebben geheime documenten vrijgegeven over UFO's. Was op bevel van Donald Trump. Hij wilde een beetje de aandacht afleiden van zijn eigen falen. En toen dacht hij, weet je wat ik ga doen? Alle documenten die we hebben over UFO's, die zijn vanaf nu for the people. Zit Nederland ook tussen? Blijkt zo te zijn dat we in Nederland in 1948 een waarneming hebben gehad. Ik heb dat document er even bij gepakt. Unidentified aircraft. Het is van een Amerikaanse groep die hem hebben gezien aan de westkust van Nederland. 30.000 voet. Zit er verder nog iets tussen? Ja, ze zeggen dit ding was zo snel. Eigenlijk in principe zou het niet menselijk mogelijk kunnen zijn dat iemand zo snel gaat. Maar 1948, zo snel dat de Amerikanen denken dat niet mogelijk is. Volgens mij is dat gewoon iemand op een gezellig fiets geweest met tegenwind. Ja, hallo, we zijn wel gewoon Nederland. UFO's, fuck off. Hey, vandaag wel echt een lekkere dag voor de boeg qua sport. De play-offs van de Eredivisie, Willem II tegen RKC om 4:30. Sorry, 4:30 en de

bedweterig, Justin Bieber kapseltje. Ik was dat. Ik was het kind met de djembe. En ik ben ook zeker niet de enige. Hitmachine Koongs, die kreeg een djembe van zijn net iets te spiriwiri tante, die op zelfontdekkingsvakantie was geweest naar Senegal. En hij vond daar helemaal zijn passie in. Die trommel was zijn beste maat. En ook gelijk het startschot van zijn muziekcarrière, die volledig van...

0: Joe, End of Beginning bij 3FM. Ja, dit was zo'n raar concept, maar volgens mij kent iedereen het. Die rare hype rondom, je hoort ze, djembe's op de basisschool.
1: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Ja, die houten trommels uit West-Afrika. Ja, dikke kans dat jij daar ook zo in kende. Zo'n ongelooflijk bedweterig, irritant kind dat dan djembe-les nam. Eigenlijk alle kinderen stiekem wel een beetje jaloers, maar je eindeloze takkenherrie op de open podiumavond, verschrikkelijk. Ik had er ook een op school, het was een beetje een raar knulletje. Had een nerdy bril,

Calvin Harris en Clementine Douglas, Blessings, hoorde je bij 3FM. Goedemorgen. Het is 7 minuten over 8:30. Ik kijk naar buiten en ik heb gelijk het gevoel alsof ik in een film speel. Het is zo mooi. De zon schijnt fantastisch. De lucht is strak blauw en we hebben een heerlijke dag voor de boeg. 21, 22 graden. Dat is ongeveer wat er voorspeld is. Prima, doen we het mee. En zaterdag is altijd een lekkere dag. Veel kansen om te doen waar je zelf zin in hebt. Even naar de markt toe, dat is natuurlijk vandaag. Eventjes zorgen dat je je wandeltje in de pocket hebt. Misschien nog even met de kinderen op pad. Ik snap het. En ik wil je graag muzikaal gezien goed voorzien van het allerbeste dat je vanochtend kunt krijgen. En op zo'n ochtend als vanochtend is er één band waar ik echt direct heel erg blij van word. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Daar ben ik in principe een klein beetje verliefd op. Ga ik heel eerlijk toegeven. Hun naam is Spacey Jane, komen uit Australië. Maken fantastische, lieve gitaarmuziek die super dromerig wegvalt op zaterdagochtend. Ik denk dat jij dit ook fantastisch.

te gelogen. Valt fantastisch vanochtend. Mijn lievelingsband van de afgelopen tijd. En ik denk nog lang hierna ook. Dat Australische Spacey Jane en Do You Really Love Her bij 3FM. Ik heb zometeen trouwens grootmoederdagnieuws voor je. Hoor je naar Somjeu en eerst Dua Lipa. Dit is We're Good.

morgen is het moederdag. Maar als je nu nog geen cadeau hebt, is de kans groot dat je misgrijpt. Alle winkels zijn leeg. En dat mag niet, want moeders verdienen wel wat leuks. Dus morgenochtend vanaf 7 uur op 3FM en deze ochtendshow de Moederdag Hulplijn. Wij regelen een heel goed cadeau, bezorgen het thuis. En je moeder krijgt een dikke pakket van 3FM DJ Jasper. Gelijk een nieuwe stiefvader, lekker.

0: is echt nog een beetje vroeg. Sam Venner, Olivia Dean hoorde je Rami in met 3FM. Ik probeerde net mijn koptelefoon te pakken. Toen zat ik ineens vol met mijn vingers in de cappuccino. Goedemorgen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Obi. Met onder andere...

0: Beleef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donnie weet wel hoe. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
6: 3FM. Het is precies 9 uur, zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel, met erin voor jou te winnen gratis boodschappen.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: 3FM.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
12: Ik heb school afgetrapt.
13: Hoe ga je ouders dit vertellen?
12: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
14: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
15: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
16: Ik doe toch mijn fucking best!
11: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
17: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh yeah.
18: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Nu bij Dirk, Unica's jong belegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
8: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
6: Ja, een hele goede morgen. Het is 3 minuten over 9. Zometeen een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel. Met erin jouw kans op gratis boodschappen.

heerlijk dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Je bent bij de Weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. Gezellig om samen met je wakker te worden. En als je al een poosje wakker bent, om samen met jou goed aan de dag te beginnen. De meeste muziek van heel Nederland voor je. Oscar en Wolf zometeen. Direct komt eraan. Jelly Roll en ook Avicii ga ik voor je draaien. En zometeen ook gelijk een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Kijk, op het moment dat je de supermarkt uitloopt, onthoud je dan een beetje wat je eigenlijk betaald hebt voor alles. Want dat zou je zomaar ineens gratis boodschappen kunnen opleveren op 3FM. Ik heb mijn eigen boodschappentas helemaal volgegooid met allemaal lekkers. Dat is voor jou het enige wat je hoeft te doen, is van 3 producten uit de supermarkt fatsoenlijk inschatten of de prijs die ik je geef hoger of lager ligt dan de prijs in de supermarkt. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Een hele Jumbo watermeloen. Denk je dat dat meer of minder kost dan 5 euro? Meer of minder dan 5 euro, een hele watermeloen. Ja, meer, 6 euro. De

0: Eurythmics en Sweet Dreams bij 3FM. 10 voor half 10, vaste prik op de zaterdag en zondagochtend op je radio.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Yes! Op het moment dat je de supermarkt uitloopt, moet je wel een beetje onthouden wat je eigenlijk hebt uitgegeven. Kan je namelijk gratis boodschappen opleveren. Hou de NPO Luisterapp in de aanslag. Gaan we eerst even naar Stan. Goedemorgen, Stan.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in Obi's boodschappenspel.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Heb je een lekkere ochtend so far?
2: Ja, zeker. We zijn aan het werk, hè.
0: Wat ben je aan het doen dan?
2: Ja, we zijn hier op het kantoorveld bij elkaar aan het zetten. We werken bij een plantenkwekerij.
0: Ja?
2: We zijn hier met 4 jongeren en we planten uit elkaar aan het zetten.
0: Planten in elkaar aan het zetten? Ik heb daar...
2: Nou, uit elkaar.
0: Uit elkaar. Oké, prima. Ik heb daar verder helemaal geen vragen over. Stan, ik heb voor jou 3 supermarktproducten en 3 prijskaartjes. Je moet even tussen het werken door proberen te raden. Ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Als je dat goed hebt, dan mag je het product hebben. Zit je ernaast, dan gaat die linea recta naar iemand met vlugge vingers en de NPO luisteren. Als je ze allemaal goed hebt, dan stuur ik in 1 keer een volle tas boodschappen naar je toe. En dan vul je je hele voorraadkast aan.
2: Dat zou mooi zijn natuurlijk.
0: Dat hoop ik in ieder geval wel voor je.
2: Nee, jongen, daar gaan we.
0: Eerste product, Jumbo Basmati rijst. 1 kilo. Is dat meer of minder dan 3 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed.
2: Hupsakee.
0: 2,19 euro. Product nummer 2. Jumbo Kano's met roomboter. Dat gaat dus niet om de boot, maar om die... dat zijn koeken. Minder of meer dan 1,50 euro?
2: Ik zou zeggen meer.
0: Meer is goed. Volle boodschappentas. Je kan ervoor gaan. Oké, Stan, de Swiffer Duster Plumo set. Dat is zo'n stofding op zo'n plastic handvat. En deze set is dus de handvat en 3 navullingen. Is dat meer of minder dan 6 euro?
2: Stan,
0: kom op, jongen.
2: Ik ga voor meer.
0: Wat zei je?
2: Meer.
0: Meer is niet goed. Stan, het was minder.
2: Oei.
0: Ja.
2: 4,99
0: was het juiste antwoord. Maar helemaal geen slechte score, jongen. Je krijgt van mij in ieder geval lekkere koeken en basmati rijst. Geniet ervan.
2: Dat is mooi.
0: Werk ze vandaag.
2: Yo, dankjewel.
0: Hoi.

bij 3FM. Binnen nu en 3 minuten hoor je Avicii, Addicted to You. Als artiest zijnde kan ik me voorstellen dat de momenten dat je het meest trots bent toch de momenten zijn dat je voor een uitverkochte arena staat te spelen of dat je misschien voor het eerst een nummer 1 hit scoort. Maar die momenten stellen voor Jelly Roll eigenlijk helemaal niks voor. Hij ziet eruit als alle leden van alle motorclubs in 1 persoon gestopt. En hij deelde laatst een schattige post op de socials dat hij ongekend trots was op zijn dochter, omdat ze prom queen was geworden op haar eindejaarsfeest van school. Vind ik toch wel frappant. Die jury keilang in overleg. Maar ze hadden spontaan het eindrapport klaarstaan toen ze een ex-crimineel papa Jelly Roll zagen binnenkomen. Aha, je hoort hem nu op 3FM. Dit is I'm Good.

0: Harry Styles en American Girls bij 3FM. Ik kan me dat nog best wel goed herinneren. Ja.
1: De Weekend Ochtendshow.
0: Maanden terug was half Europa echt bereid om met elkaar een kooigevecht aan te gaan voor de kans om überhaupt een ticket te kopen voor Harry Styles. En nu is die hype een beetje ingestort, lijkt het. Bodemprijzen, dat is waarvoor je ze nu terugvindt op Ticketswap. Hij staat 10 keer in de arena. Nou, dat heeft hij allemaal stijf uitverkocht. Alleen die kaarten gaan nu echt voor een prikkie weg op Ticketswap en Ticketmaster. Dus ja, heel eerlijk, ik zou willen aanraden, haal ze gewoon. Want thuisblijven is duurder. Je kunt ondertussen voor een paar tientjes naar Harry Styles. Hoe lekker is dat? En goedemorgen, 3FM staat aan. Mijn naam is Obi. Ongelooflijk lekkere dag voor de boeg. Rond de 21 graden en lekker veel zon. En ook voetbal. Willem II tegen RKC Waalwijk om 4:30. En de Graafschap tegen Almere City om 8:00. En 3FM is bij je met de meeste muziek. Sabrina Carpenter hoor je binnen nu en een paar tellen. Ook Eminem komt eraan. Eerst Miga.
2: Meer Nederlands talent ontdekken.
3: Hi, dit is Miga en ik ben 3FM Talent.
2: We want

0: Dus?
1: Dus hef je glas, want Ramon weet wat bij je weekend past.
0: Zo meteen vanaf 10 uur te horen op 3FM met de meeste muziek van heel de wereld.
2: Zeker, ja.
0: Af en toe ook wel eens gezegd van heel het universum.
2: Ja, klopt. Maar dat kunnen we niet helemaal bewijzen. Dus ja, ik ben natuurlijk zo'n
0: Je bent een beetje voorzichtig ermee. Ja, ik snap het. Ja,
2: journalistieke achtergrond.
0: Ja.
2: Ik heb een keer de krant gelezen.
0: Ja. Bij de krant als achtergrond op je laptop.
2: Ja,
0: dat
2: precies.
0: Is het. Ja.
2: Ja, dakloze krant. Was heel leuk. Afijn. Waar waren we?
0: Maar naast Radio DJ met 3FM geeft hij ook graag mijn advies aan de rest van Nederland.
2: Zeker.
0: Zodat je lekker gaat drinken op deze fantastische, mooie zaterdag.
2: Het is niet normaal vandaag, hè. 25 graden zeggen
0: dat
2: ze.
0: Is niet waar.
2: 26?
0: 32?
2: Ja. 49 graden. Het wordt gewoon Spanje vandaag in Nederland. Ja. En daarom is mijn wijnadvies vandaag lekker Spaanse wijn. Gewoon lekker een Verdejo.
0: Oh.
2: Hoppakee, korte broek aan, lekkere Verdejo. En genieten echt een beetje tropisch.
0: Ik weet niet wat ik hier hoor, korte broek aan.
2: Geen idee, ook. Ik heb net gegoogeld wat het is. Ananas smaakje, ja, zo lekker fris. Een beetje persen kan het ook hebben. Ja, gele fruit, hartstikke lekker. En het leuke is, je hebt hem al voor onder de 100 euro.
0: Oh. Nou,
2: kun je die voor laten liggen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line, get ready for greatness.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
9: 3FM. In de Benelux, de allermeeste muziek van de wereld, krijg je hier natuurlijk met zometeen Topic en ook Guns N' Roses.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. IFM Verkeer van de ANWB. 2 files die opvallen op dit moment. De A2 Den Bosch, Utrecht voor knooppunt Everdingen. Dan heb je 20 minuten vertraging. De A27 Gorkum Utrecht voor Nieuwegein. 15 minuten door wegwerkzaamheden op de A2.
2: 3FM.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Obelink, alles voor kampeergeluk.
15: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
14: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
16: Alles voor kampeergeluk.
17: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
18: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
17: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
19: Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
20: Zin in een koffietje?
19: Ja, lekker.
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Je voelt je thuis, waar je touwen echt wegstreekt.
23: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart. In De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
26: Opgelost. Autotaalglas.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
27: 3FM. Ramon Verkoeien.
9: Good morning, good morning. Wakker worden op een heerlijke lentedag met een verse koffie en natuurlijk de muziek van 3FM. Taylor Swift, Guns N' Roses voor je ook zo meteen. En eerst Topic Fireboy. Dit is Buddy.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
1: 3FM
0: op zaterdagochtend.
2: Ramon Verkoeien.
0: Ja, volgende maand treden ze twee keer op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Leuk, ja, voor als je gaat, heel veel plezier alvast, hè. Goedemorgen, dit is 3FM, zaterdagochtend. Leuk dat je luistert. Pak de factor 50 er maar vast bij, hè, want bijna overal schijnt de zon vandaag. Wordt echt een perfecte, ja, lente-slash-zomerdag uit de wind. Op sommige plekken kan het vandaag zelfs 25 graden worden. Oeh la la, daarom zometeen Heatwaves en eerst Taylor Swift. I had a dream.

nieuws, Bruno Mars. Risk It All hoor je op 3FM, daarvoor Glass Animals en Heatwaves. Zometeen Disco Lines van No Broke Boys. Maar eerst een liedje dat zijn bestaan te danken heeft aan kartoffeln und Fleisch. Jaar geleden traden de Killers namelijk op bij een Duits festival. En terwijl ze backstage aan het eten waren, ontstond daar opeens het idee... Ja, het idee voor een nieuw liedje. Zanger Brandon heeft nog even snel de kartoffeln te laat opgegeten. En toen begon hij met schrijven.

beste manier om 3FM te luisteren en ook om contact te hebben met de studio. Lucas is aan het studeren voor zijn eindexamen. Marije die helpt haar beste vriendinnen met verhuizen. Waarom vind ik dat zo dapper dat je dat doet? Ik zeg altijd nee. Ja, ik ben er niet zo heel sterk. En Daniel is belangrijke toekomstplannen aan het maken. Namelijk welk terras hij vanmiddag moet gaan zitten. Heel goed. 3FM draait de meeste muziek met Nothing But Thieves zometeen. En eerst is dit Fats & Spies.

0: 3FM met zometeen de dame die vanavond in een uitverkochte Ziggo Dome staat, Olivia Dien. En binnen een paar seconden weet je het kenteken van de zus van Noah Kahan.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, sinds hij een paar jaar geleden doorbrak met Stick Season gaat het heel lekker met Noah Kahan. Eind dit jaar staat hij twee keer in de Ziggo Dome in Amsterdam en vorige week kwam zijn nieuwe album uit. Een van de liedjes op het album is een ode aan zijn zus. Zij is namelijk degene die precies op het juiste moment aankomt rijden om problemen op te lossen. En daarom bezingt Noah Kahan in zijn nieuwe liedje haar auto. Ja, en zelfs haar kenteken. We bezorgden deze week ook de
1: 3FM.
2: Noah Kahan, American Cars.
1: 3FM, nee.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Welkom bij de
8: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.

0: helemaal oe.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: 3FM. Niet lekker van je zaterdag. 3FM draait de allerfijnste muziek. De Swedish House Mafia Summer. En ook een opvallende van Gym Class Heroes. Daar naar het nieuws van 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel, dan 3FM Verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen in Nederland op dit moment. De A2, Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. Daar heb je 24 minuten vertraging. Dan de A12, Arnhem-Den Haag voor Oude Rijn, 11 minuten. En de langste file die is 22 minuten lang op dit moment. Nee, dat is niet de langste, is de 1 na langste. Op de A27, Gorkum-Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je dus 22 minuten vertraging. 3FM.
4: Sta op met de gezelligste ochtendshow Jan Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Hamster!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
6: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
5: Boeie!
6: Hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
5: Doei!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Amster!
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: 3FM. Ramon Verkoeien.
5: Het zonnetje lacht, de lucht is blauw. Lekkere muziek, kom maar gauw. Zo'n liedje uit de Zero's die je al heel lang niet meer hoort.

0: 3FM natuurlijk. En Jort Summer, Homewrecker en daarvoor de Swedish House Mafia 7. 3FM. Zometeen Maneskin en ook Robin S.
1: Ramon Verkoeien.
0: Maar er wordt natuurlijk ook lekker gesport vandaag in de Nederlandse voetbal. 2 wedstrijden. In strijd om promotie naar de Eredivisie. Willem II, RKC, De Graafschap tegen Almere. Ook in Engeland een mooie wedstrijd vandaag. Liverpool speelt namelijk tegen Chelsea. En wielerliefhebbers kijken uit naar de 2e etappe van Giro d'Italia. En die gaat vandaag door Bulgarije. Heel logisch natuurlijk. Dit is 3FM, meeste muziek in je weekend. Ken je deze nog? Gym Class Heroes.

0: verkiezingen. Raampje open met Robin S. Show Me Love bij 3FM. Maneskin daarvoor.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Zometeen Nelly Furtado, maar eerst muziek van de viral sensatie die misschien wel de kortste concerten ooit gaan geven. Ja. De muziek van Temper City gaat de hele wereld over en daarom hebben ze deze week dan ook hun eerste concert aangekondigd. Ze komen onder andere naar Londen, Milaan ook. Is alleen een klein probleempje. Ze hebben pas één liedje uit. Maar goed, hey, dat liedje is zo lekker, zou je prima 10 keer achter elkaar kunnen spelen. Self-aware, hartstikke nieuw bij 3FM, Temper City.

Bij 3FM daarvoor de Bauza Magnetic. Hey, hoe gaat het met de cadeaustress? Morgen is het namelijk moederdag. Ja, misschien heb je helemaal geen zin om vandaag in de rij te staan voor doucheschuim. Terwijl de zon zeker lekker schijnt, ga je liever op het terras zitten natuurlijk. Nou, goed nieuws, 3FM-collega Obi heeft een oplossing voor je. Hij fixt namelijk last minute jouw moederdag cadeau. Enig wat je moet doen, morgen de radio vanaf 7 uur 's ochtends op 3FM zetten. Dan fixt Obi alles voor een goede moederdag. 3FM meeste muziek, Olivia Rodrigo zo. En eerst Martin Solveig.

FM, Alex Warren, Ordinary. Hey, dit is even een belangrijk moment. Let even heel goed op, want wil jij naar Douwpop? Naar Best Kept Secret, ook naar Pinkpop. Down the Rabbit Hole, Awakenings. De Zwarte Cross, Ziget in Hongarije of Lowlands, hè? Allemaal? Dan is dit je allerlaatste kans om je aan te melden voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Wil je naar deze 8 topfestivals? Kan alleen vandaag nog. Moet je aanmelden voor 5 uur? Doe dat via 3FM.nl.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: De wereldorde verandert in razend tempo.
8: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
9: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
11: Ah, nee hè. Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Hamster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terraschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
13: Boeie.
14: Hak, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
13: Doei!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster!
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En... mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart... de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Classic.
18: 3FM.
10: 12 uur in de Benelux. De allermeeste muziek van de wereld krijgen hier de Weeknd en Kendrick Lamar en ook Miles Smith zometeen. Eerst het nieuws van 12 uur.
19: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van €30 miljoen voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dan 3 van verkeer van de ANWB. Met op dit moment 3 files langer dan een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag voor knooppunt Oude Rijn heb je 22 minuten vertraging. A27 Gorkum-Utrecht voor knooppunt Lunetten 22. En de A76 Geleen-Aco voor de Duitse grens 21 minuten.
17: 3FM.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
22: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
25: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
26: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
27: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
30: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
31: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
32: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
31: Aldi.
30: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
31: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia.

0: Weeknd, Kendrick Lamar, Pray For Me bij 3FM en Miles Smith ervoor na horen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Heb je vanavond donkere plannen? Viezerik. Hey, ergens met je vrienden in een duistere club staan of misschien gewoon lekker thuis bier drinken. De bank bij een huisfeestje. Let dan even op, want dit is een gigantisch nieuwe clubrammer waar overal op gedanst kan worden. Bebe Rexha kreeg toestemming van Fateless om een nieuwe versie te maken van hun track Insomnia. Dit is het resultaat. New Religion, nieuw bij

0: deze zonnige dag. Sunroof en de Rasmus daarvoor in de Shadows.
1: 3FM. Ramon Verkoeien.
0: Hey, heb je de NPO luister-app al? Die heb je zo meteen nodig om mee te spelen met de sloomste mens. Dan win je een zak kroephoek naar keuze. Leuk. Download hem alvast voor zometeen. Verder komen er ook berichten binnen. Kira, die stuurt bijvoorbeeld. Ik ga zo meteen de stad in voor een moederdag cadeau. Eline, die luistert even met de kantine van het tuincentrum. Nu pauze, zometeen weer aan het werk. En Floris, die zegt, ja, ik wil heel graag Justin horen. En Jack Staals, Jack Staal met Turn the Lights Off. Ja, die komt eraan zo meteen voor je. Eerst Bente, dit is Hoogtevrees.

0: Dansen is gratis.
1: Juste, hoor je, Jack Style en Turn the Lights Off bij 3FM. Zometeen de nieuwste Teddy Swims. En ook Kensington hoor je zometeen.
2: De slomste mens.
1: Maar eerst doen we het lekker rustig aan. Want het is weekend. We ontspannen, we onthaasten en we spelen de slomste mens. Waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws is vertraagd. Aan jou, ja, de opdracht eigenlijk om heel goed op te letten. Wie denk je dat er hier vertraagd is? Als je het weet, win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Want probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Dat is niet te doen. Let heel goed op. Wie hoor je hier vertraagd? Als je het weet, stuur meteen het antwoord naar de NPO-luisterapp.
3: Een armadillo. There are 21 species in the Americas.
1: Nog langzamer.
3: This one is the large hairy.
1: Wie hoor je hier?
3: Armadillo. After dark, he heads out into the surrounding past.
1: Het is een legende deze week, hè? Ongelooflijk. Wie hoor je vertraagd? Wie is de slomste mens? Als je het antwoord weet, stuur het meteen naar de NPO luisterapp. Dan ben je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Lang niet gek. Stuur het door naar de NPO luisterapp. De slomste mens.

0: Jam nieuwste Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Zometeen hoor je Galantis. En ook Prince komt eraan. When Doves Cry. Ja, echt al die liedjes. Ze klinken net even wat lekkerder met een zonnetje erbij.
1: De slomste mens.
0: Maar ondertussen zitten wij in de grande finale van de slomste mens, waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws is vertraagd. En jou te vragen natuurlijk om te raden wie wij vertraagd hebben. Dit is de opgave voor vandaag.
2: There are 21 species in the Americas. This one is the large hairy armadillo.
1: De slomste mens.
0: En die grande finale spelen met Chris, 33 jaar uit Maarhezen. Hi Chris.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Hoe gaat het met je?
3: Ja, lekker. Lekker in het zonnetje.
0: Ach, het is een goede dag vandaag. En morgen is het ook weer bewolkt. Dus we moeten er vandaag echt alles uithalen, Chris.
3: Ja, niks anders dan dat.
0: Heerlijk. Hey, jij bent van de paarden, hoorde ik.
3: Ja, dat klopt. Ja. We hebben er twee. En die verzorgen we elke zoveel tijd.
0: Het is heel duur toch om paarden te hebben?
3: Ja en nee. Het is net zo duur als je het zelf maakt.
0: Dus hoe hou je het goedkoop?
3: Weten waar je de voorraad haalt.
0: Dat is
3: en de juiste stalling, dat helpt ook veel.
0: Dat is ook nog, je moet de paarden natuurlijk ergens opslaan, toch? Ja. Ja, hoe zeg je dat? Die zet ze ergens neer.
3: Ja, het is niet een achtertuin.
0: Nee, in een loods. Nee, precies, hoe doe je dat? In een wei. Maar je moet ergens een plek huren.
3: Nee, we hebben een stalletje.
0: Echt aan huis ook?
3: Nee, helaas niet. We moeten wel een klein kwartiertje ervoor rijden. Maar ze staan daar.
0: Hoe belangrijk zijn paarden voor jou, Chris?
3: Voor mij op dit moment echt het ontzettende verademing. Want ik word er gewoon rustig van. En het zorgt ervoor dat je niks anders doet dan kijken naar het paard en het spiegelt je gewoon heel sterk. Het is echt een reflectie van hoe je je voelt. En het is heel rustgevend.
0: Paarden reageren ook heel erg op je energie, toch? Of niet? Dus als jij gestrest bent, dan voelen ze dat direct, hè?
3: Ja, precies. Dus dan weet ik ook gelijk van, oh, wacht even. Ik ben ontzettend gestrest dat die reageert op mij. Ik moet even ademhalen.
0: Ach, ik vind dat zo magisch, joh. Die paarden, dat is niet normaal. Dat is, ook als je ze ziet, ze zijn zo indrukwekkend en groot.
3: Bijzonder, ja.
0: Ja, ik word er ook wel eens, want als ze bij mij in de buurt staan of zo, ik loop ergens buiten en ik zie een paard, vind ik altijd leuk om naartoe te lopen. Maar ze zijn ook wel een beetje, ja, ik weet nog niet of ik ben er niet bang voor, maar het is wel heel indrukwekkend, vind ik.
3: Ja, altijd. Het is een soort vibratie die ze afgeven of zo. Ja, niet te zweverig te worden, maar dat.
0: Ja, nou dat. Nou, supermooi. Hoe heet die paarden?
3: Maggie en Saartje.
0: Mooi, mooie namen. Nou, ik wou zeggen, ja, doe ze de groeten.
3: Ja, dat zal ik doen.
0: Nou, en ondertussen zit je in de grande finale van de Slomste Mens. Over natuur gesproken. Wie hebben we vandaag vertraagd?
3: Niemand minder dan Sir David Attenborough.
0: Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
2: This one is the large hairy armadillo.
0: Ja, maar dit is ook een soort meditatie om naar te luisteren, toch? Hey?
3: Niks anders dan dat, inderdaad.
0: Wat een stem, ja. Heb je veel gekeken naar Planet Earth en dat soort natuurdocumentaires die maakte?
3: Ja, best wel, ja. Ik heb er heel veel gezien.
0: Ja, mooi, hè? Nou, hij is afgelopen week 100 jaar geworden.
3: En dat is gevierd, ja.
0: Heb je dat ook gevierd of niet?
3: Nee, ik heb het niet gevierd. Ik heb het meegekregen dat hij een heel feest is gegeven voor hem.
0: Nou ja. Hey, het levert jou op een zak groepen naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Zeg het maar, welke wil je hebben?
3: Cassave graag.
0: Komt je kant op.

0: alles klinkt lekkerder met een zonnetje erbij. Prince When Doves Cry en Galantis ervoor, Runaway.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Even de drie belangrijkste nieuwtjes van deze week in het Brabantse Berkel Enschot met je doornemen. Ja. Daar is deze week een man aangehouden die een bestelbus in brand stak. Iemand heeft een complete gesloopte badkamer genoemd in het natuurgebied. Maar het belangrijkste Berkel Enschot nieuws. De muzikale trots trad deze week op in de 3FM Livebox. Jim

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
3: Ik wil uit!
2: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
4: Je moet blij zijn dat die deur er tussen zit.
5: Hou je bek, man.
2: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
7: 3FM.
8: Maai gaat verrast zijn door hetgene wat ik nu ga zeggen.
9: Wat dan?
8: Ik heb er zin in vandaag.
9: Ja, ik ook. Is het een verrassing? Heb je er normaal nooit zin in?
8: Ah, je kent me toch. Shannon Spyro komt eraan met Material Lover, ook Post Malone en Circles. Eerst gaan we naar het nieuws van 1 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM.
12: Ster. Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
15: Ik ben van school afgetrapt.
16: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
15: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
17: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
18: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
19: Ik doe toch mijn fucking best!
14: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
20: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
7: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
19: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
21: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
22: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
23: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
24: 3FM. Mark en Mai.
8: En wat was jouw zaterdagmiddag lunch, Mai, voorbij?
25: Een cracker met kaas en komkommer.
8: Hartstikke mooi. Ik had een croissantje met daarin

0: Nee.
1: Of nou, wat voor excuus die dan
0: ook. Nee, het was, hij moest werken aan zijn album.
1: Nou, uiteindelijk is de realiteit uitgelekt. Er heeft niemand kaarten gekocht voor die concerttour. Omdat, ja, €140 voor staanplaatsen. Daar moet je wel echt heel veel zin in hebben in deze economie.
0: Nou, moet ik ook wel zeggen, het was een soort van combinatiedeal met Jelly Roll, toch?
1: Jazeker, ja. Jelly Roll. Jelly Roll is een beetje een artiest voor mensen die wel een tatoeage van hun kinderen hebben, maar niet de voogdij.

0: de zomerhit van 2026.
1: Oh.
0: Ja, zeker. Dat is per definitie gewoon, daar valt ook geen discussie meer over te voeren. Die heb ik vandaag voor je. En ik heb mijn vriendin gisteren aan het huilen gezien.
1: Oh?
0: Ja, maar dat komt allemaal later.
1: Oh my god.
0: Oh, ja.
1: Even iets anders. The Devil Wears Prada 2 behaalt het ene na het andere record in de bioscoop. En voor de film hebben ze verschillende artiesten opgetrommeld om speciaal een nummer te maken. Zoals de ex-mega-hit Lady Gaga en Doechii. Je hoort hem over een kleine 15 minuten. Maar wie ze ook hebben gevraagd is niemand minder dan Sienna Spyro. Nou kennen we Sienna vooral van de zware ballads. Maar op haar nieuwe single Material Lover hoor je precies waarom ze wordt vergeleken met Amy Winehouse. En eerlijk, als je dit hoort, hoor je meteen waarom je zin krijgt in de zomer. Als een warm zomerbriesje op de fiets. Dit is de nieuws van Sienna Spyro met Material Lover.
2: Mark en Mai, CFM.

0: Martin Garrix met Smile.
1: Afgelopen week ben ik bij een ontzettend bijzonder optreden geweest. Dat was in, nou, vrienden van ons inmiddels. Dat is in Paart Den Haag.
2: Oh, wat leuk!
1: En het gaat eens een keertje niet over het concert voor kleinere mensen.
2: Nee.
1: Het was een concert van iemand die ik toch wel echt al jarenlang volg. Waar ik ontzettend fan van ben. Die ik ook één keertje hier heb mogen ontmoeten. Omdat hij een sessie deed in de show die ik destijds nog met Ramon maakte. Nou, toen waren we allebei echt...
2: Starstruck.
1: Treurige fanboys waren, kan ik je zeggen. Ja, we hadden allebei een beetje zo'n zweet onder de kin. En we zaten een beetje zo trillend vragen te stellen. Omdat ik het gewoon een hele goede artiest vind. En dat is namelijk Thomas Azier. En Thomas Azier die had een paar weken geleden had hij een unieke luistersessie in een kerk in Amsterdam. En daar was ik, denk per abuis, was ik daar ook voor uitgenodigd. En ik dacht, nou, deze fout ga ik niet herstellen. Ik ga niet bellen, ik ga er gewoon heen. En toen heb ik dus ook onder het genot van een venkelsalami... Hij had ook goed voor eten gezorgd, die Thomas. Hebben geluisterd naar zijn nieuwe muziek. En toen vertelde hij, ik ga binnenkort een heel bijzonder optreden doen in Paart Den Haag. Want Paart Den Haag heeft daar namelijk ook een soort van... bijvoorbeeld van de week ook met Wies hebben ze dat gedaan. Zij hebben daar een 360 degrees show. Dat houdt in, dan komt er dus een podium midden in de zaal. En omdat het natuurlijk ook... Het is geen Ziggo Dome, dus het is best wel intiem. En je hebt dus eigenlijk een soort 360 graden mogelijkheid om dat podium te staan. Super bijzonder. Zeker aangezien hij ook allemaal synthesizers op het podium heeft. Dus je kan precies zien hoe het is aangesloten. En een aantal projecties op een muur en zo. Het is echt super mooi. Alleen het probleem natuurlijk wel is, kijk, bij een podium weet je over het algemeen. Daar is de artiest. Hier is de zaal. We zien het wel. En mijn vriendin die zegt, ja, waar moeten we nou staan? Want ik wil natuurlijk wel goed zicht hebben op Thomas. En hij heeft 6 bandleden om hem heen. Ook met violen, met saxofoons en zo. Dus toen kwam natuurlijk ook, hè. Toen kwam mijn persoonlijke expertise even aan bod. Ik zeg, schat. Hé, hey, we gaan de zaal even analyseren. Kijk, daar is een microfoon met dat. Daar staat een saxofoon. Dat is dat. Zus en zo. Bla, bla, bla. En toen hebben we besloten, hier gaan we staan. Mijn vriendin vroeg nog, is dit wel de plek waar we Thomas het beste kunnen zien? Ik zeg, geloof me, schat. Je kent me toch. Ik ga al naar concerten sinds 2003. Ik heb heel veel meegemaakt met 3FM op festivals. Dit is de spot. En wij staan. En de artiesten komen op. En ze wisselen een beetje. En we hebben een uur lang naar de rug van de trompetist gekeken. Ja, een uur lang naar de rug van de trompetist. En hij heeft een schitterende rug. Hij heeft ook een prachtig jasje. Ik denk dat ik nog even ga appen. Van wat voor jasje heb jij gekocht? Want die wil ik ook. Maar dat was echt erg. Ja, dus ik keek nog naar mijn vriendin. En die keek mij aan.
2: Heb je Thomas nog gezien?
1: Ik heb Thomas zeker gezien. Ja, ja, zeker. Het had ook een dubbelganger kunnen zijn, hoor. Trouwens, weet ik niet. Dus dit heb ik uiteraard nog even gehoord in de auto. Maar goed, ik heb er vrede mee. Dit is...

0: CFM met de Spin Doctors op zaterdagmiddag. Dit is Two Princess, of dat was eigenlijk Two Princess in de verleden tijd, want hij is klaar. Zometeen de script. En superheroes, ook hoor je Sam Fender en Olivia Dean, die vanavond in de Ziggo Dome staan.
1: Ja, maar eerst even dit. Ja, het was even spannend of Lady Gaga deze week op de rode loper van het Met Gala in New York zou verschijnen. Gaga is namelijk al 7 jaar afwezig op de belangrijkste modeparty van de wereld. En normaal stond ze eigenlijk altijd op de gastenlijst. En nu al helemaal zou je denken dat ze er dan is vanwege

0: natuurlijk alleen maar over Vogue en, en dat soort dingen. Dus,
1: ik steek even mijn vinger omhoog. Maar nou, vertel. Wat is het Met Gala eigenlijk?
0: Het Met Gala is eigenlijk een soort van modefeestje. Dat is georganiseerd door Anna Wintour. Ook wel de hoofdredacteur van Vogue. En dat is eigenlijk het moment. Er is altijd een thema. En dan nodigen ze alle grote artiesten, acteurs, iedereen uit om op dat modefeest te komen en hun mooiste modecreatie te laten zien aan de rest van de wereld.
1: Want dat is ook wat Mumford & Sons maakt, toch? Vogue?
0: Ja, als nummer. Maar niet, maar niet het blad. Sorry. Het modeblad.
1: Ik moest het grapje even maken voor mezelf.
0: Modeblad.
1: Indie Vogue. Ja, oké. Ja, prima. En, Lady Gaga, ze was er dus niet bij.
0: Nee, ze was er niet bij. En Lady Gaga is natuurlijk, als je zegt mode, dan zeg je ook Lady Gaga. Dus het feit dat ze er niet was, was gewoon super vervelend en verdrietig voor alle Little Monsters.
1: Ja, maar hoe lekker dat je het zo voor elkaar hebt als Lady Gaga. Dat zou ik ook willen hebben. Dat je gewoon, zeg maar, dat je vriendengroep er al zo enorm vanuit gaat dat je toch op de bank blijft zitten. Dat de slingers en de toeters eruit worden gehaald als je wel een keer komt opdagen.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Is toch een hele mooie toestand die ze voor zichzelf heeft gecreëerd.
0: Mooi. Dit is Lady Gaga en Doechii met

0: ieder snippertje aan informatie, ieder klein fotootje op social media wat te maken heeft met de nieuwe Batman. Ik consumeer het. Echt. Ik kijk het 20 keer. Ik analyseer het. Ik kijk dan weer op YouTube. Is er nog meer nieuws over de nieuwe Batman? Maar nog steeds niet. Maar Robert Pattinson, de acteur als Batman. Ik vond die van een paar jaar geleden echt geweldig.
1: Is hij Batman?
0: Hij is Batman. Oh, Robert Pattinson.
1: Kan, maar ik heb hem liever met pak uit.
0: Ja, maar dat is. Je moet wel beseffen dat in gevechten met schurken dat gewoon heel onpraktisch is.
1: Dat is heel onpraktisch. Ik snap hem. Maar ik heb toch wel dat ik denk, dan haal maar gewoon je masker af.
0: Hey, schat, is dat je Batman Boomerang of is dat weer? Ja, goed, oké. Laten we doorgaan. Superheroes hoor je van de script over de gezet. Vandaar dat ik het over Batman had. Ik denk, leg nog even uit voor de passant. Ik had het over superheroes, maar ik had niks te melden over de script. Want
1: we gaan naar Superwoman. Olivia Dean is momenteel bezig met haar Art of Loving Tour, waar ze vanavond trouwens ook in de Ziggo Dome staat. Shit, ik moet nog een maand wachten, want ze komt nog een keer terug. Maar ja, in juni komt ze nog terug, dan ga ik. Oh. Helaas dus niet vanavond. Maar afgelopen week stond ze nog in Engeland, haar thuisland. En tijdens het nummer Rain Me In kreeg Olivia een bijzondere verrassing. Want Sam Fender verscheen onverwachts op het podium om samen dus live het nummer voor haar fans te zingen. En ja, die beelden gingen dus allemaal massaal viraal op social media. Echt onwijs, gewoon een FOMO-moment.
0: Was ik er maar bij.
1: Ja, ik dacht gewoon vooral, oh shit, was ik maar een Brit. Was ik maar een Brit, woon ik maar gewoon daar.
0: Economie is niet goed hoor, daar. Moet je niet doen.
1: Niet?
0: Nee, okay, moet je niet doen, joh.
1: Vanavond dus.
0: Al die invoerrechten, als je een keertje een korte broek wil bestellen, joh, uit Frankrijk of zo, dat betaalt de partij invoerrecht, die wil geen Brit zijn, echt niet.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Ik vind dat toch wel vet. Maar goed, vanavond staat ze dus in de Ziggo Dome. Al acht ik wel de kans klein dat Sam Fender dan op het podium komt. Nou, gelukkig hebben we gewoon de plaat. Hun banger. Hun grote hit van dit moment. 10 weken al op nummer 1 in Engeland. Dit is Sam Fender en

0: Fender en Olivia Dean, Rainy en Sam Fender. Olivia Dean natuurlijk, de vrouw die vanavond in de Ziggo Dome staat. We hadden het er net over. Sam Fender kwam als guest appearance, als surprise.
1: Logisch.
0: Bij de show in Londen. En Mai zei net, ach ja, dat is dan toch balen dat je geen Brit bent, dat je daar niet bij bent. Maar vanavond dus in de Ziggo Dome. En Mai heeft een theorie. Ik wil even zeggen, het is vandaag 13:50 zaterdag. Ik heb ook voor het bewijs, heb ik hier zo de krant, de Telegraaf. Je ziet het, zaterdag.
1: Kwaliteitskrant ook, ongekend.
0: Nou, dat is niet helemaal zo. Even kijken, hier zo ook het AD van de zaterdag. We hebben hier alle kranten van de zaterdag om te kunnen bewijzen, ook in beeld, dat we dit zeggen op de zaterdagmiddag. Mai, jij hebt wat te melden.
1: Ik heb een theorie. Rainian is momenteel een hit. Overal, ook in Nederland.
0: Ja.
1: En daarvoor hebben we natuurlijk Sam Fender nodig. Maar ja, ik kan me voorstellen dat Olivia Dean natuurlijk denkt van ja, Sam, dat kan ik hem natuurlijk niet aandoen om helemaal naar de Ziggo Dome te laten komen.
0: Voor 3 minuten, ja.
1: Precies. En toen dacht ik, is er niet een artiest hier in Nederland die misschien een zelfsoort geluid heeft als Sam Fender?
0: Exact, die niet Jeroen van der Boom is.
1: Die ook met een gitaar kan spelen. Die ook tatoeages... Nee, hij heeft geen tatoeages. Die tatoeages heeft.
0: Ja. Jij denkt dat vanavond bij Olivia Dean op het podium
1: Douwe Bob, de Sam Fender, is van de avond. Dat ze dus
0: dat
1: samen
0: doen.
1: En ik heb net even in het tourschema van Douwe Bob gekeken.
0: Ja.
1: Hij moet morgen optreden, maar niet vanavond. Dus vandaag is nog helemaal leeg.
0: Dames en heren, hier hebben wij Nostramaidus. Nostramaidus. Yo Minda, of hoe je ook wil noemen, inderdaad.
1: Ja.
0: You heard it here first. En als het niet zo is, dan knippen we dit uit de uitzending en heeft dit nooit plaatsgevonden. Net als die knop uit Men in Black. Let's get

0: Vanaf de start. Kevin en Roxy Dekker bij 3FM met nieuwe muziek. Als je Kevin een paar jaar geleden had verteld dat hij Michael Jackson zou verslaan. Wat? En Kevin, jij staat binnenkort, sta jij gewoon in een lijst met Michael Jackson en jij staat hoger. Dan had hij waarschijnlijk voor gek verklaard en was waarschijnlijk moonwalkend aan de horizon verdwenen. Maar het is toch echt zo, Kevin staat enorm hoog in alle hitlijsten met deze track met Roxy Dekker. Je hebt mij, en dat terwijl ook in de hitlijsten Michael Jackson weer is teruggekeerd. Met Hou Je Vast. Human Nature, Smooth Criminal, Dirty Diana, oh. They Don't Care About Us, You Rock My World, Billie Jean and The Way You Make Me Feel.
1: En hoe komt dat?
0: Allemaal door die film van Michael.
1: Ja, maar ik hoor daar wel echt hele slechte verhalen over.
0: Het schijnt echt een verschrikking
1: te zijn. Ja. Dus ik ben wel blij dat de muziek dan weer een tweede leven krijgt. Dat begrijp ik dan wel weer. Maar misschien zijn er mensen wel overtuigd. Maar...
0: Ja, ik vind altijd, als je zo'n film maakt en zeg maar de familie heeft laatste zeggenschap over hoe dat... Ja. Dat was bij Bohemian Rhapsody ook. Dan gaan er alle verhalen over Freddie Mercury die met hele grote schalen met drugs en dwergen en zo allemaal in. En dat,
1: kleine mensen.
0: Dat hebben ze er ook allemaal uitgeknipt natuurlijk. Omdat ze dachten, het moet een soort family-friendly ding worden. Dus nou goed, door de film Michael heeft Michael Jackson dus veel succes. Maar Kevin staat een stuk hoger. Nou, is er overigens ook, heb ik nog, weet ik toevallig, een hele goede film uit 2011. Is er een film die heet We Need to Talk.

brandje of is het een groot brandje? Nou, kom je lekker aan je trekken straks. Heerlijk, hè? Hantavirus. Ramos en Ed loopt helemaal uit de Hantavirus. Dat vond ik een hele mooie. Ik jat hem.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
6: Stihl, sterk werk.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer.
6: Stihl, sterk werk.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: 3FM. Meteen hoor je Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Ook The Fray, How to Save a Life. Goed opletten dus.
11: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
14: Ster.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
16: 6 bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
17: Ik wil uit!
16: Stylist Mike de Boer, influencer. influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
3: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
17: Hoi, Beckman.
16: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
18: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
23: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.

0: Confessions 2. En daarmee kreeg ze dus de hulp van Sabrina Carpenter. Ook producer Stuart Price, dat is het brein achter Madonna's iconische album uit 2005, Confessions. Is wel nieuw van de partij en ja, we moeten er nog even op wachten. Ik vind het altijd wel bijzonder. Of lastig eigenlijk dat je dan, je hebt dan lightning in a bottle en dan probeer je dat opnieuw te vangen. Lijkt me heel moeilijk, maar aan de andere kant...
1: Vaak zeggen ze gewoon wel van, je moet dat niet doen. Ja. Want je ziet het ook bij films. Als je dus 20 jaar later een zeg maar nieuwe versie maakt, het is nooit beter dan de eerste versie.
0: Maar Godfather 2, zeggen heel veel mensen, is beter dan Godfather 1. Dus het kan wel.
1: Ja, maar dat is wel in een reeks wat al, zeg maar... Dat is gewoon een meer verhaallijn. Maar bijvoorbeeld, The Devil Wears Prada is nu een film wat nu draait. Nou, de eerste was echt fantastisch. En de tweede is ook wel goed. Maar er is toch een klein beetje kritiek hier en daar.
0: Nou, maar hij staat bovenaan, hoor. In de
1: zeker weten, ja.
0: Maar vooral omdat ik 300 tickets heb gekocht, natuurlijk. dan hoor je ook gewoon hier de Frey en How to Save a Life. Dames en heren, even opperste concentratie. Ja. Ik heb hier een fantastisch 3FM concertpakket. En dan vraag je natuurlijk af, wat zit daar dan in? Daar zitten goodies in om jouw concertervaring beter te maken. Niet een krukje, voor als je klein bent, helaas, maar wel andere leuke dingen. Zoals oordoppen bijvoorbeeld. Als je denkt, oh, ik wil nog ook eventueel gewoon radio kunnen luisteren de volgende dag en niet met tinnitus in mijn oren zitten. We hebben bijvoorbeeld een linnen tas, een tote bag, ook wel door hippe mensen genoemd. Er zit een keycord in, een 3FM mokje zit erin en andere goodies die je concert naar een nieuwe ervaring. Want dat mokje mag je waarschijnlijk niet gebruiken, die moet je achterlaten, maar dat is leuk voor thuis. Stuur nu je naam naar de NPO Luisterapp en maak kans op dat prachtige pakket. Na onder meer Tame McRae Sportscar, Alice DJ, Better Off Alone en nu Somber. Dit is 12 to 12.

0: Tate McRae en Sportscar. Vorige week nog Formule 1 gehad en nu weer 3 weken wachten. De ontreddingsverschijnselen worden steeds heftiger, maar ik heb gisteren 4 condooms in de fik gestoken in de huiskamer, zodat het lekker ruikt naar verbrand rubber.
1: Vandaag Balk, je luistert naar 3FM, je luistert naar Mark en Mai om precies te zijn. Ja. Ik zei het al, we spelen vandaag Balk, het spel waarbij je moet gokken wanneer we een bepaald bedrag bereiken aan de kassa.
0: Ja, het werkt zo. Wij noemen een streefbedrag en noemen daarna 1 voor 1 boodschappen op die op de band worden geplaatst.
1: Ja. Denk jij dat we precies op dat bedrag zitten of er overheen? Dan roep je keihard... Balk! Heb je gelijk, dan win je dus een 3FM verrassingspakket.
0: Dat boodschappenbalkje natuurlijk. En, ja. Maar roep je te vroeg of is je tegenstander sneller... dan krijg je een prachtige willekeurige quote... van niemand minder dan Jan-Peter Balken. En we hebben 2 kandidaten. Aan de ene kant Len. Hallo Len.
2: Hallo.
1: Hi Len, jij hebt voor het laatst een frikandelbroodje gekocht.
2: Ja, klopt. In mijn tussenuur.
0: Hoe was die? Was die lekker?
2: Heerlijk.
0: Ja, goed zo. Ja, en aan de andere kant hebben wij Nick. Die heeft voor het laatst een blikje energiedrank gekocht. Nou, jullie samen zijn de ideale puber, zou ik zeggen. Hallo, Nick.
3: Hoi.
1: Hi, Nick.
0: Oké, jongens. Het streefbedrag is 213... Ja, schrik niet.

0: €213,30. Maar we gaan allemaal spullen kopen voor het strand. Want het is mooi weer, snap je? Dus als je denkt, we zijn bij €213, dan roep je heel hard... Balk! Even oefenen met z'n allen. 3, 2, 1...
1: Balk!
0: Hartstikke perfect. Goed. Oké, dan gaan we beginnen. Spullen voor het strand. En nogmaals, het streefbedrag is €213,30.
2: Komt-ie. Strandbal.
0: Een blauwe strandtas.
2: Een strandlaken. Met microvezel bloemenpatroontje.
0: Een beachbalset.
2: Een zonneparasol van 2 meter.
0: Een luxe lichtbed. 2 persoons.
2: Zachte slippers.
0: Een hele grote koeltas van een luxe merk.
2: Opvouwbare waaier.
1: Balk.
2: Oeh, dat is volgens mij
0: Dat was Nick. Volgens mij.
2: Klopt dat, Nick?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
2: Jij zei na opvouwbare waaier, balk.
1: Ja.
0: Na Nick. De opvouwbare waaier moest er helaas nog een dameszonnebril van €20... en een fles zonnebrand factor 50 voorbij komen van €20. En dan pas waren we bij de 213.
1: Ah, verdorie.
2: Dus je was net te vroeg, Nick.
0: Ja, je zat €35 ervoor, helaas.
1: Ja, dat is balen.
0: Dat is balen. Ja,
2: maar Len, je hebt gewoon praktisch niks gezegd, maar je wint alsnog een verrassingspakket.
0: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
2: En Nick, jij krijgt natuurlijk nog een willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende.
0: Ik ben hem weer vergeten te knippen.
2: Jezus, Mark.
0: Oké, wacht, dan komt-ie. Wacht, hier komt-ie.
3: Een succes.
0: Ja. Komt-ie.
2: Dit is Femke Halsema.
0: Ja, nee, maar wacht, nu komt Jan-Peter.
4: Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met elkaar.
3: Voorzitter, ik zal het optimistisch uitleggen.
0: Oh, dit was dus een willekeurig quote van Jan-Peter Balkenende die volgende keer mooi gaat knippen. Dankjewel, alsjeblieft, Nick.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ik niet, €213,30. Maar we gaan allemaal spullen kopen voor het strand. Want het is mooi weer, snap je? Dus als je denkt, we zijn bij €213, dan roep je heel hard... Balk! Even oefenen met z'n allen. 3, 2, 1...
1: Balk!
0: Hartstikke perfect. Goed. Oké, dan gaan we beginnen. Spullen voor het strand. En nogmaals, het streefbedrag is €213,30.
2: Komt-ie. Strandbal.
0: Een blauwe strandtas.
2: Een strandlaken. Met microvezel bloemenpatroontje.
0: Een beachbalset.
2: Een zonneparasol van 2 meter.
0: Een luxe lichtbed. 2 persoons.
2: Zachte slippers.
0: Een hele grote koeltas van een luxe merk.
2: Opvouwbare waaier.
1: Balk!
2: Oeh, dat is volgens mij
0: Dat was Nick,
2: Nick.
0: Volgens mij.
2: Klopt dat, Nick?
1: Ja, dat klopt.
2: Jij zei na opvouwbare waaier, balk.
1: Ja.

0: met microvezel bloemenpatroontje.
1: Een beachball set.
0: Een zonneparasol van 2 meter.
1: Een luxe lichtbed, 2 persoons.
0: Zachte slippers.
1: Een hele grote koeltas van een luxe merk.
0: Opvouwbare waaier.
2: Balk!
0: Oeh, dat is volgens mij
1: dat was Nick. Volgens mij.
0: Klopt dat, Nick?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Jij zei na opvouwbare waaier, balk.
2: Ja.
1: Na Nick. De opvouwbare waaier moest er helaas nog een dameszonnebril van 20 euro en een fles zonnebrand factor 50 voorbij komen van 20 euro. En dan pas waren we bij de 213.
2: Ah, verdorie.
0: Dus je was net te vroeg, Nick.
1: Ja, je zat 35 euro ervoor, helaas.
2: Ja, dat is balen.
1: Dat is balen. Ja,
0: maar Len, je hebt gewoon praktisch niks gezegd, maar je wint alsnog een verrassingspakket.
1: Gefeliciteerd!
2: Dankjewel!
0: En Nick, jij krijgt natuurlijk nog een willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende.
1: Ik ben hem weer vergeten te knippen.
0: Jezus, Mark.
1: Oké, wacht, dan komt-ie. Wacht, hier komt-ie.
3: En succes.
1: Ja. Komt-ie.
0: Dit is Femke Halsema.
1: Ja, nee, maar wacht, nu komt Jan-Peter.
4: Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met elkaar.
3: Voorzitter, ik zal het u precies uitleggen.
1: Oh, dit was dus een willekeurig quote van Jan-Peter Balkenende die ik volgende keer mooi ga knippen. Dankjewel, alsjeblieft, Nick.
2: Ja, dankjewel.
1: Dit was een nieuwe editie van Balk.

0: Justin Timberlake en Mirrors. Ik las dus de dag voor 1 april dit jaar. De dag voor 1 april las ik...
1: 30 maart dus. 31 maart zelfs, denk ik. Ja.
0: Nou, is zeker. Dat... Ja, dat is
1: 31 maart.
0: Ja, inderdaad. Ja, je hebt helemaal gelijk. Oh, de kalender. Je hebt hem gewoon in je hoofd. Dat is toch altijd met de knokkels, kan je dat doen, hè? Weet je dat, met de knokkels?
1: Heb je dat heb ik vroeger geleerd op de basisschool.
0: Januari, februari, maart, ja, de laag knokkel, je moet natuurlijk wel gewoon...
1: Maar je kan ook gewoon denken, maand na februari is altijd gewoon 31.
0: Hey. Oh ja, shit, ja, dat is waar. Oké, dus 30 maart. Nee, 31 is verkeerd. De dag van 1 april las ik iets. En toen wist ik dus 100% zeker van, dit is een 1 april grap. Dat kan niet anders. En ik heb het even het is helemaal vergeten om dat überhaupt te checken of het zo was. Maar dankzij Mirrors, dankjewel Justin, moest ik ineens weer aan denken. Er was dus een bericht als volgt. Een Amerikaanse start-up wil 50.000 megaspiegels in een baan om de aarde brengen die 's nachts tegen betaling zonlicht naar de aarde reflecteren. Die spiegels, gevarieerd van 20 tot 50 meter doorsnee, die moeten dan dus zonlicht weer kaatsen naar de aarde. Het bedrijf heet Reflect Orbital. En die wilden dus het nachtelijke zonlicht vervolgens verkopen aan overheden en bedrijven. Dan kon je dus voor $5.000 per uur, kan je zeggen, hey, kan je even die spiegel daar zo, helemaal in het universum, zou die even kunnen draaien, dan heb ik zonlicht in mijn tuin om 3 uur 's nachts. Die willen dus, snap je nou? Die zeggen dus, ja, dan kan je dus voor $5.000... kan je dus per uur een lichtstraal zo fel als een volle maan op elke gewenste plek krijgen.
1: Nee.
0: En ik dacht, dit is helemaal nep. Maar het is dus geen 1 april grap.
1: Nee.
0: Er zijn dus mensen nog gestoorder dan Elon Musk. Er zijn dus gewoon mensen die echt denken van, dit gaan we doen. Ik vind het wel grappig. Ze zijn er nog steeds mee bezig. Nou, ik zie Donald Trump hier wel in.
1: Ziet Jeff Bezos dit toevallig?
0: Nee, ook niet. Nee. Reflect Orbital kan ook een DJ zijn. Maar...
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dus we houden je op de hoogte over dit prachtige concept. Mirrors van Justin Timberlake dus. Dankjewel.
1: Cat'sEye gaat momenteel echt bizar hard. De meidengroep mixt K-pop met Amerikaanse pop. En scoort daar wereldwijd miljoenen fans mee. En volgens The Guardian, een hele serieuze krant, The Guardian.
0: Ik lees altijd Le Monde, maar dat moet jij achter.
1: Volgens The Guardian staan fans soms uren te wachten om de 6 meiden ook maar even te spotten ergens. Met leden uit de Filipijnen, Zuid-Korea, Zwitserland en de VS is Cat'sEye misschien wel de meest internationale go-group van het moment. En ondertussen gaan hun tracks ook helemaal viral op TikTok. En een van die tracks is...

0: Bonneux met Multicolor.
1: Ja, yeah, daarvoor Cat's Eye en Pinky Up. Op de achtergrond hoor je al de mannen van MGMT. En MGMT zijn de laatste jaren vooral heel erg actief als DJ-duo. Staan echt in de tofste zalen van New York tot Los Angeles. En dan denk je meteen, hallo, waarom is er geen Nederlands festival die ze boekt? Want je denkt, we zetten die twee helden eventjes om 3 uur 's nachts. Van een paar uurtjes de boel op zijn kop laten zetten. Ik weet overigens niet of ze heel goed draaien of niet, maar zowel, mooi meegenomen. En als ze slecht draaien, dan is het een keertje rustig in de Bravo op Lowlands. Dat is ook wel eens een keer mooi meegenomen. Ik zou zeggen, festivals, der lage landen verenig je. En boek de twee gasten van MGMT, want volgens mij kunnen die echt gewoon lekker draaien. Dit is Kids. En zo meteen hoor je Kygo, Save My Love. 3FM op zaterdagmiddag.

0: Bandje. Nog ietsje meer dan 2 uur, dan sluiten de aanmeldingen voor het Gouden Festivalbandje. Ja, het bandje wat je wil winnen, want met dat bandje kun je niet naar 1 festival. Nee, maar naar alle grote festivals. Toch, Mark?
1: Van Douwpop tot Best Kept Secret, naar Pinkpop, naar Down the Rabbit Hole, Awakenings, Zwarte Cross, Seagat met vervoer, Lowlands en Carnaval Festival in de Efteling.
0: Laatste is niet waar trouwens.
1: Nee, maar het is wel leuk.
0: In totaal zijn dat 26 dagen feest en meer dan 600 artiesten wat je dus kunt zien. Inclusief camping. En de winnaar krijgt dus ook nog eens zakgeld mee.
1: Nee.
0: Ja, het is echt waar.
1: Gewoon biergeld.
0: Ja, en het mooiste is, je gaat dus ook niet alleen. Het is een duo-actie. Dus meld je aan via 3FM.nl en maak kans op het 3FM Gouden Festivalbandje met je bestie.
1: Yeah. Dan is het tijd voor nieuw werk van Def. En dat vind ik mooi. Dat warmt mijn hart op.
0: Oh?
1: Jong eert oud. Een beginnend artiest als Def, die zijn petje afneemt voor de legendes die hem voor zijn gegaan. Dat siert hem, dat maakt hem mooi, dat maakt hem een fijn mens. Al sinds 2005 natuurlijk een begrip. En toen was Def net geboren. Hier is Def met zijn tribute aan Gordon, René, Jeroen, Jan en Gerard. Dit is Voor Mijn Toppers.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
2: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipsnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels 2 stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
2: Hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
2: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
2: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
3: Doei.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Amster.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
6: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donnie weet wel hoe. Kijk morgen naar De Mensenbie. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
16: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
17: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
18: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.

0: maak stacks, zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Obeling, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: 3FM.
7: Zometeen heb ik voor je de track die wat mij betreft de zomerplaat van 2026 is. En het is een keertje niet Spaanstalig. Dat is ook een keer fijn, toch? Harry Styles komt er ook aan met de American Girls en Calvin Harris.
8: Dit is het nieuws van 3 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden.
10: 3FM.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: De wereldorde verandert in razend tempo.
17: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
18: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo!
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie, olifant!
0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: Harry Styles met American Girls.
1: En dan hoorde je Calvin Harris en Feel So Close. Dit is 3FM. Kijk eens even naar buiten, waar je ook bent, tenzij je in een bunker bent. Succes daarmee. Het is prachtig weer buiten, de zon schijnt. De picknicktafels worden opgedekt.
0: Het is 19 graden hè, vandaag.
1: 19 graden, zo maar maak het dan niet zo negatief. Het is 21 graden als je een beetje fantasie erbij gebruikt. Als je in de zon gaat staan, dan voelt het echt wel eens meer dan 19 graden. 21 graden is het sowieso.
0: Maandag weer slecht.
1: En...
0: Luister, kijk, dat is zo'n vloek als je in het weekend werkt.
1: Ja, wij wel.
0: Dat in het weekend altijd lekker weer is, als iedereen vrij is, ja. Behalve wij.
1: En dan denk ik op maandag, dan lig ik een keer naar Zandvoort, dan is het lekker uitgestorven. En dan is het verdorie, dan is het
0: 10 graden.
1: Of er spoelt weer een potvis aan, of er is een tornado. Maar goed, in ieder geval, nogmaals, even reset. Denk aan de zomer. Ik heb voor jou de track die ik het beste vind passen bij de zomer van 2026. Het is geen Spaanse track, het is geen swingende track, het is geen zwoele track, maar het is een track van een poëet. Namelijk van Zeldzame. En dan moet je even zeggen...
0: Zo heet hij echt?
1: Ik moet even zeggen
0: ook
1: wie.
0: Wie?
1: Zeg eens nog eens wie.
0: Wie?
1: Zeldzame.
0: Hij heet Zeldzame.
1: En hij zit op het label Burning Fig. Burning Fig is het label van onder meer Pepijn Faber-Yeo van de Jeugdvertegen.
0: Oh, leuk.
1: Daar zit bijvoorbeeld Go To Gym zit daarop. Hang Youth zit daarop. Is gewoon...
0: IJsland, denk ik ook.
1: Een heel vet label. En nou, bijvoorbeeld zijn er dus ook gerenommeerde muziekjournalisten. Die hebben Zeldzame weten te uiten. Die hebben zich, hoe kunnen we deze jongen nou duiden? En een journalist van Dansende Beren uit België, die wist het van, ja, dat is een website, die wist het fantastisch samen te vatten. Die zegt: Zeldzame is een artiest die langzaam maar zeker een eigen plek opeist binnen de Nederlandse en Belgische underground. Zeldzame klinkt alsof hij in een Chesterfield bank hangt met een blunt tussen zijn vingers, pratend in half uitgesproken gedachten die weer kaatsen tegen de muur. En ik had het niet beter kunnen omschrijven. Dames en heren, ik wil u presenteren. Je gaat het leuk vinden of je gaat het walgelijk slecht vinden. Dit is, voor mij betreft, de zomerhit van 2026. Hier is Zeldzame en het prachtige treffende, poëtische 1 miljoen bier. En luister goed naar de tekst, hè, want er zit veel meer laag in dan je in eerste instantie denkt.

niemand is gierig. Ik fok niet met leems, dat vind ik onplezierig. Elke dag jarig, ik heb iets te vieren. Ik heb te vieren dat ik leef vandaag. Morgen weet ik niet, leven is vaag. Wat de planning is, leuk dat je het vraagt. Zwek even mooi als

0: Ja, dat is eigenlijk het enige wat deze track nog mist. Is dat hij nog even één keer dat refrein pakt van... miljoen biertjes. Iemand wijst me naar de barman, want ik wil 1 miljoen bier. Dat moet er nog even achteraan, dan ga ik zelf wel even knippen. Maar dit is... Oh, waarom staat die galm aan? Hallo. Dit is wat mij betreft de zomertrek van 2026. En ik ga zelf die edit wel even maken.
1: Ik had wel iets meer nog, zeg maar, hoe zeg je, ja, echt zo'n zomervibe song gehad. Maar dit is ook wel zo lekker.
0: Relax, man.
1: Als je echt heel veel hebt gezopen en je ligt even in het gras en je kijkt naar boven en alles begint te wiebelen en zo. En dan denk je... Ik wil 1 miljoen bier.
0: Ja. Hoe lekker is het als je dan onderuit gezakt zit? Dat je echt laveloos in die zon ligt. En dat iemand zegt, hey, wil iemand wat drinken? En dat jij dan zegt, ja man, 1 miljoen bier. Dat is toch top? Dat is toch geweldig?
1: Zeldzame dus.
0: Er zou ook misschien wel een beat onder mogen of zo. Ik weet het niet.
1: Nee, ik vind hem juist wel leuk zo.
0: Jij vindt hem goed zo? Oké, dat is goed. Misschien kan hij weer een keer live komen hier in de studio.
1: Ja, leuk.

0: 1, 2, 3, live in 4. Kensington, de allernieuwste. Ja, dit is 3FM op zaterdagmiddag. Mai,
1: ja?
0: Ik moet even wat kwijt. Mijn vriendin en ik die zijn in de maling genomen door een webshop. Althans, dat dachten we. Ja, zet je even schrap, Mai.
1: Heb je niet genoeg kassa gekeken?
0: Ik had het eigenlijk moeten weten. Ja. Ja. Kijk, tegenwoordig is dat best lastig. Weet je, want je googelt één keer Fistic en je krijgt meteen 100 advertenties in je algoritme met Fistics.
1: Ja,
0: je krijgt
1: truien
0: met Fistics. Je krijgt sokken met foto's van een Fistic. Je krijgt glowsticks advertenties voor op een rave in de vorm van een Fistic. En dat noemen ze dan Kapitein Igloo Sticks. Eén ding googelen en je bent meteen bij de pineut. En soms is het gewoon heel moeilijk om te zien. Dat vind ik dus echt, ook al ben ik dus 40. Ik zou beter moeten weten. Het is gewoon soms heel moeilijk om te zien of je niet wordt opgelicht met zo'n dropship ding uit China of zo. Of dat het gewoon een echte winkel in Nederland is. Ik heb zelfs een keer een trui gekocht bijvoorbeeld. Ik schaam me daar nog steeds voor. Mijn vriendin zei al, god, €13 voor een trui inclusief verzendkosten. Is dat niet wat laag? Nou, die kwam dus als kindermaat aan en in de verste verte leek die niet op de kleuren van de advertentie. Trui weggepleurd.
1: Ja.
0: Wij gaan dus verhuizen binnenkort. En we zitten dus al heel lang, dat is echt wel een beetje een soort van heet hangijzer de laatste tijd, de eethoek. Qua grootte, qua stijl, qua kleur, qua alles, qua alles. En daar zit, en mijn vriendin die zegt dus van, hey, ik heb iets gevonden. Dit is hem. Zij laat vervolgens een advertentie zien en een website zien. En je kon dus gewoon foto's echt in 360 graden kon je bekijken. En echt, eerlijk is eerlijk, prachtige stoelen. Mooie barkrukken vooraan het barretje. Website zag er goed uit. Geweldige ratings. En, jawel Mai, een adres voor een showroom. Niet drie of vier door het hele land.
1: Eén.
0: Maar één showroom in heel Nederland. Een elegante showroom in, mag jij raden, Vriezenveen. Vriezenveen, waar ligt het ook alweer, Mark?
1: Ja.
0: Lochem en Almelo.
1: Zo, dat is echt, het is niet om de hoek. Als je in Rotterdam woont.
0: Hey. Nee. Mijn vriendin zegt, ik heb een eethoek gezien. Dit moet hem zijn. Alle anderen vallen weg. Dit is hem. En het is in Vriezenveen, maar Lochem en Almelo. Ik check het eventjes gewoon puur onwetend op de bank met mijn hand in mijn broek. En ik kijk, het is vervolgens 2 uur en 20 minuten rijden vanaf Rotterdam. Maar ja, je wil er toch even op zitten. Je wil er toch even voelen. Want het is letterlijk maar één showroom in het hele land. Nou, ze stonden dus op voorraad, die dingen. Dus wij dachten, nou ja, prima, weet je wel. Het is op voorraad. Ook op Google stond gewoon, ze zijn open. Dus wij dachten, roadtrip, we gaan! En dan zit je dus in de auto. 2:20 Ons te verkneukelen, croissantje erbij, Starbucksje erbij, alles, weet je wel. En op een gegeven moment, wij nemen de afslag. En dan vind ik al gek, dan neem je de afslag en dan is het alsnog 28 minuten. Dus wij zeggen, oh, oké, weet je nou, weggetjes, riviertjes, boerderijtjes, ben je de pineut. En soms is het gewoon heel moeilijk om te zien. Dat vind ik dus echt, ook al ben ik dus 40, ik zou beter moeten weten. Het is gewoon soms heel moeilijk om te zien of je niet wordt opgelicht met zo'n dropship ding uit China of zo. Of dat het gewoon een echte winkel in Nederland is. Ik heb zelfs een keer een trui gekocht bijvoorbeeld. Ik schaam me daar nog steeds voor. Mijn vriendin zei al, god, €13 voor een trui inclusief verzendkosten. Is dat niet wat laag? Nou, die kwam dus als kindermaat aan en in de verste verte leek die niet op de kleuren van de advertentie. Trui weggepleurd.
1: Ja.
0: Wij gaan dus verhuizen binnenkort. En we zitten dus al heel lang, dat is echt wel een beetje een soort van heet hangijzer de laatste tijd, de eethoek. Qua grootte, qua stijl, qua kleur, qua alles, qua alles. En daar zit, en mijn vriendin die zegt dus van, hey, ik heb iets gevonden. Dit is hem. Zij laat vervolgens een advertentie zien en een website zien. En je kon dus gewoon foto's echt in 360 graden kon je bekijken. En echt, eerlijk is eerlijk, prachtige stoelen. Mooie barkrukken vooraan het barretje. Website zag er goed uit. Geweldige ratings. En, jawel Mai, een adres voor een showroom. Niet drie of vier door het hele land.
1: Eén.
0: Maar één showroom in heel Nederland. Een elegante showroom in

nieuw binnenkomer die je zo meteen gaat horen op 33. De meningen daarover zijn echt zwart-wit. En ik snap het wel, ik snap het wel. Ik zit ook in een bepaald kamp. De ene vindt het heiligschennis, echt, echt heiligschennis, dat er een cover is gemaakt van een tijdloze danceklassieker. En de ander kan dat moderne sausje wat er overheen gesmeerd is, maar eigenlijk wel goed waarderen. Die vindt dat dan weer leuk. En op dit moment zijn het toch wel de lovers die de overhand hebben gekregen op deze nieuwe plaat. Want nu op de lijst op 33 komt Bibi Rexha binnen met die Fetus cover. New Religion. Nou goed, ga je dus zometeen horen op 33.

Alexa met Fakeless. New Religion, nieuw binnen op nummer 33 van de verlanglijst. Heb jij erop gezet? Want jij bepaalt hoe deze lijst klinkt. Waar we verder gaan met nummer 32. En dat is weer een tune die, die eindeloos terug blijft keren op de verlanglijst. Nu staat hij er ook alweer 25 weken op. Het is een beetje, op een positieve manier, een beetje een muzikaal onkruid. Het is wel gewoon een hele goede plaats, maar hij blijft gewoon weer terugkomen. In 2024 dook deze tune opeens overal op, omdat het werd gebruikt bij een TikTok-trend, waarbij mensen dan gingen terugblikken op het jaar wat ze daarvoor hadden beleefd. En 2 jaar later kwam hij weer terug in de lijst, omdat het laatste seizoen van Stranger Things uitkwam. En voor iedereen die onder de steen heeft geleefd, daar speelt de beste man ook nog wel een bescheiden rolletje in. Sindsdien is ook regelmatig terug te vinden op de lijst. Je hoort hem ook veel op 3FM. En jij blijft hem leuk vinden, want hij staat nog steeds op de verlanglijst. Op plek 32 deze week. Het is Joe met End of Beginning.

Bella K op 31 met I Love It, I Love It, I Love It. Heb je er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn om groot artiest te zijn? Het lijkt me zo gek als je dan begint ergens op je zolderkamer, misschien dat je gaat optreden voor je ouders, en in een korte tijd breek je door tot een grote wereldster. Het is een beetje het geval bij Olivia Dean. Niet dat die een jaar geleden nog heel erg klein was. Helemaal niet. Toen was ze dat relevant. Maar toen stond ze nog als grote belofte in Paradiso Amsterdam. Maar vanavond speelt ze dus gewoon een plat uitverkocht Ziggo Dome af. Een hele hoop mensen die waren afgelopen week al kennelijk in de stemming voor het concert van vanavond. Want Olivia Dean die wint dus een aantal plekken vergeleken met vorige week. Ze klimt weer een stukje omhoog. Een plaat die dus ook al 25 weken op de verlanglijst staat, maar nog steeds een hele grote hit is. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love staat deze week op nummer 30.

29. En Dinner Party hoorde je. Om ervoor te zorgen dat je tijdens het stemmen op de verlanglijst nog een beetje door de bomen op bos kunt blijven zien, staat er altijd een lijst met platen voor je klaar waar je op kunt gaan stemmen. Dat zijn al de meest relevante platen van het moment. Die kun je allemaal vinden op 3fm.nl/verlanglijst natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat je daar altijd maar aan moet uit blijven kiezen. Jouw input is hartstikke welkom. Sterker nog, je kan altijd wel een vrije keuze indienen. En wie weet, als er dan genoeg andere mensen op diezelfde vrije keuze hebben gestemd, dan komt die gewoon op de verlanglijst te staan. En dat is exact wat er is gebeurd bij de volgende die we binnenkomen. Op nummer 28, Merel met haar plaat Baby. Want er waren een flinke lading Merel-fans die zich de afgelopen week hebben verenigd om zich hard te maken voor haar nieuwe plaat. Sterker nog, één van die fans heb ik eerder gesproken aan het begin van dit uur nog. Marlon was dat. Die heeft ook gestemd op deze plaat van Merel. Nou, met genoeg stemmen kom je natuurlijk op de verlanglijst te staan. En daarom vinden we Merel met Baby terug op nummer 28 van de verlanglijst.

van Somber op nummer 27. Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we verder met de verlanglijst. En die verklap ik alvast. Dat is de nummer, even kijken, dan moet ik wel even goed zeggen. De nummer 26 is dat. Dat is deze, die verklap ik alvast. Nieuws hoor je dus, de nummers 26 tot en met 13. Ook twee nieuwe binnenkomers en een voormalig nummer 1 hit uit het archief van de verlanglijst. Tot zometeen!

0: ZFM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar ksmit.nl.
9: De vlaglijst gaat zometeen verder bij 26. Sarah Larsen, Midnight Sun, maar eerst voor het nieuws van 5 uur.
10: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. 2 actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De 2 uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand, samen met bijna 200 andere activisten, in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Peter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt, bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog, met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Even de verkeerssituatie aangeboden door de vrienden van de ABB. Ik noem de 3 langste files van het moment. We beginnen daarvoor op de A15, Europoort Rotterdam, tussen Spijkenisse en Knooppunt Benelux. Ruim een uur door wegwerkzaamheden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Everdingen, ook door wegwerkzaamheden. Een uur vertraging. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is ook eens dicht. 40 minuten vertraging. Heb je je file niet gehoord? Dan is het goed nieuws. Het is korter dan 40 minuten. En sta je in de file? Succes. Zet de radio wat harder. Komt goede muziek aan.
0: 3FM.
1: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn.
3: Rapper Donnie weet wel hoe.
1: Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.

0: samen met Aurora. Nou, Tom en Aurora, dan krijg je Tomorrow. Summer Else, vorige week binnengekomen, nu dus op 25 van de verlanglijst. Daarvoor ook op 26 Sarah Larsson en Midnight Sun. Een hele goede middag, het is 3FM waar naar luistert. Elke zaterdagmiddag na 4 uur 's middags hoor je de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Dat is dan de verlanglijst. Dat is de toplijst die is samengesteld door jou en de rest van muziekliefhebber Nederland. Als je denkt, ik ben een muziekliefhebber, ik wil graag meebepalen hoe deze lijst klinkt, dan kun je dat doen. Ik wil je graag vragen dat te gaan doen. Want hoe meer mensen stemmen, des te democratischer de lijst klinkt. Kun je doen op 3fm.nl/verlanglijst. En dan dus op zaterdagmiddag vanaf 4 uur hoor je daar de uitkomst van. Hoe meer stemmen een plaat krijgt, des te hoger die op de lijst komt te staan, met op nummer 1 de plaat met de meeste stemmen. Vorige week was dat Alex Horn met Fever Dream. En of dat deze week weer zo is, dat ga je horen iets voor 7. Daarvoor hebben we nog 24 platen te gaan. Dus laten we maar gauw verder gaan. Lisette heeft gestemd op nummer 24 en zegt daarbij dat het talent van eigen bodem altijd een streepje voor verdient op haar stemlijst. En dus ook hoog in de verlanglijst thuis hoort wat haar betreft. Nou, dat is gelukt, want Miga staat op 24, 3FM Talent, Liar.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Miga en ik ben 3FM Talent.

hij zat er drie keer in deze week. Somber met Potential. Niet alleen dezelfde plaat Potential. Maar je hebt meer over gehoord met 12 to 12. En eens even kijken. Ja, dat had ik even moeten bedenken dan, hè. Nou goed, in ieder geval Somber staat veel in de lijst. We gaan snel verder, want je bent hier voor de muziek. En dit is een beetje, nou, toch een beetje de karamel zeezout onder de muziek. Het is een combinatie waarvan je misschien in eerste instantie denkt... hè? Oké, nou, gek. Maar het zal wel goed kunnen worden. Maar dit is ontzettend goed geworden. Het gaat om de samenwerking tussen Ray en filmmuzieklegende Hans Zimmer. Eentje waar onder andere Ricardo, Bente, Leroy, Sam en een hele hoop anderen op hebben gestemd. Op 21 deze week staat dus Ray met Hans Zimmer en Klik Klek Symfonie.

Smith, het Nilehorn op nummer 20. Drive Safe hoorde je op de verlanglijst. Het was even een tijdstil rondom Noah Kahan. In 2024 stond hij nog in Ziggo Dome. Dat was ook het moment dat Stick Season op 3FM helemaal plat werd gedraaid. Maar daarna was er eigenlijk weinig nieuwe muziek van de man te bekennen. Tot nu, want er is nieuwe muziek van Noah Kahan. Twee weken geleden een nieuw album heeft hij uitgebracht. En je wordt in het album als het ware meegenomen in zijn verleden. En je ziet hoe het verhaal van Noah Kahan, hoe hij Noah Kahan eigenlijk werd. Daar komt het op neer. Inclusief alle struggles die daarbij komen kijken. Of zoals hij dan mooi zelf zegt, de nummers

Het Nile Horan op nummer 20. Drive 7 hoorde je op de verlanglijst. Het was even een tijdstil rondom Noah Kahan. In 2024 stond hij nog in Ziggo Dome. Dat was ook een moment dat Stick Season op 3FM helemaal plat werd gedraaid. Maar daarna was er eigenlijk weinig nieuwe muziek van de man te bekennen. Tot nu, want er is nieuwe muziek van Noah Kahan. Twee weken geleden een nieuw album heeft hij uitgebracht. En je wordt in het album als het ware meegenomen in zijn verleden. En je ziet hoe het verhaal van Noah Kahan, hoe hij Noah Kahan eigenlijk werd. Daar komt het op neer. Inclusief alle struggles die daarbij komen kijken. Of zoals hij dan mooi zelf zegt, de nummers op het album zijn de woorden die ik zou zeggen als ik ze hardop uit zou durven mogen spreken. Denk daar maar eens even over na. American Car staat dus ook op dat album en hoor je deze week extra vaak op 3FM, want het is de mega-hit. Maar je hebt er ook fanatiek op gestemd, want hij komt op de verlanglijst binnen op nummer 19. Nieuw dus, Noah Kahan en American Car.

Warren op nummer 20. Drive Safe hoorde je op de verlanglijst. Het was even een tijdstil rondom Noah Kahan. In 2024 stond hij nog in Ziggo Dome. Dat was ook een moment dat Stick Season op 3FM helemaal plat werd gedraaid. Maar daarna was er eigenlijk weinig nieuwe muziek van de man te bekennen. Tot nu!

Noorkaan eigenlijk werd. Daar komt het op neer. Inclusief alle struggles die daarbij komen kijken. Of zoals hij dan mooi zelf zegt, de nummers op het album zijn de woorden die ik zou zeggen als ik ze hardop uit zou durven.

Je luistert dus naar de verlanglijst op 3FM, de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Iedere week kun jij stemmen op 3fm.nl/verlanglijst op de platen waar jij het meeste naar verlangt. Al die verlanglijstjes die worden dan op een grote hoop gegooid en daar komt dan een playlist uitgerold die ik elke zaterdagmiddag aan je uitserveer tussen 4 en 7. 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. En doe je niet voor niets, hè? Je maakt elke week kans ook op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Dus ga gewoon lekker stemmen als je nu toch aan het genieten bent van het zonnetje. Iets voor 7 hoor je welke plaat op dit moment het populairst is. Dat is de plaat met de meeste stemmen. Maar daarvoor moeten we wel verder aftellen. We zijn gebleven bij nummer 17. En op die plek staat een band die eigenlijk toch wel vaste gasten zijn in de verlanglijst. Het gaat om Direct met Won't Fall op 17.

0: warme zon valt deze toch wel lekker. Op 15 Bruno Mars. En Risk It All hoor je op de verlanglijst. Kiora, een hele goede middag.
1: Hoi, goedemiddag met Kiora.
0: Wat leuk dat jij even wilt bellen.
1: Ja, inderdaad. Vond ook wel leuk.
0: En je hebt gestemd op de verlanglijst en ook op een band waar jij toch volgens mij wel een beetje een speciale band mee hebt op de een of andere manier, hè?
1: Ja, een beetje wel. Komt door mijn partner, Janice. Die is een groot fan.
0: Ja, want leg even helemaal uit. Ik ben benieuwd naar dit verhaal hierachter.
1: Helemaal goed. Ja, mijn partner en ik hebben een lange afstandsrelatie. En zij woont in Amsterdam en ik in Vlissingen.
0: Ja.
1: En onderweg in de trein naar Amsterdam hebben we naar het nieuwe album geluisterd van Hikpi. En hebben we samen een review gegeven wat we vinden van de muziek. En dat een beetje. En zij heeft ook zangles gehad van de zangeres van Hikpi.
0: Ah, kijk eens, wat leuk
1: zeg. Dus dat is wel gaaf.
0: Ik vind het altijd zo leuk om te horen wat je zegt. Het is een lange afstandsrelatie, maar die muziek die verbindt dan toch op de een of andere manier.
1: Ja, best wel. Dat is echt onze muziek geworden. Dus we hebben een hele verschillende muziekstijl, maar Hikpi is dan echt de muziek dat wel ons verbindt.
0: Daar zit de overlap in.
1: Ja, en ik ga hun ook binnenkort live zien samen met mijn partner op Douwpop. Dus dan ga ik ze voor het eerst zien.
0: Oh, en dat voor mij ook live.
1: Voor de eerste keer live en voor mij het eerste festival. Dus dat vind ik heel speciaal.
0: Ja, joh, een bijzondere zomer gaat het worden dan.
1: Ja, dat gaat een hele bijzondere zomer worden.
0: Wat leuk om te horen, hè. Wat heerlijk om te horen. Ik hoor ook aan je dat, nou ja, als je over deze muziek spreekt en ook over je partner, je begint helemaal te stralen. Gewoon door de telefoon heen al.
1: Ja, nou, helemaal goed. Ja, dat is ook helemaal zo.
0: Zullen we gaan draaien, die plaat?
1: Helemaal goed. Kom er maar in.
0: Dat gaan we doen. Op nummer 14 staat Hikpi en Nothing.

wat nou een jaar of misschien wel 2 jaar geleden op nummer 1 stond. Het verbaast me elke keer weer. Dit is alweer 2 jaar geleden, maar het is nog als de dag van gisteren. De beste man is inmiddels uitgebroken tot, nou ja, ik denk de meest populaire Nederlandse artiest wereldwijd op dit moment. Ook omdat hij dus gewoon nu in Amerika is om daar in het Nederlands gewoon zijn platen te zingen. En mensen vinden het fantastisch. Ik zag gisteren nog een interview bij hem. Toen was hij te gast ergens bij een talkshow in Chicago. Ja, iedereen vreet hem op. Iedereen is fan van Joost Klein. En dat begon natuurlijk allemaal daarbij die grote afwijzing, die grote teleurstelling in 2024 op het Eurovisie Songfestival. We gaan even terug naar 2024. Toen was dit de nummer 1 van de verlanglijst. Joost natuurlijk, met Europapa.

0: Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wat, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: 2 jaar geleden stond hij week na week op nummer 1. Joost en Europapa, even een duik in het archief van de verlanglijst. Zometeen na het nieuws zijn we weer in het hier en nu. Dan gaan we verder met de nummer 13. Dat is deze. Verder tellen we natuurlijk af naar de nummer 1 plaat... waar

Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud?

0: maak stacks zomaar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De wereldorde verandert in razend tempo.
5: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
6: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:30, VPRO NPO 2.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Sam verder met Olivia Dien. Ga je horen na het nieuws van 6 uur.
1: Door Alt Negens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit.

0: Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. En bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan nog de verkeersinformatie. Dit zijn de 3 langste files. Het zijn er ook maar 3, dus dat is mooi meegenomen. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Wegwerkzaamheden, 20 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Oude Rijn. Daar 20 minuten. En dan nog de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-Oost. Ongeluk gebeurt, kwartier. Rij voorzichtig. 3FM.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is er toch een... Oh, nee, hè.
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas hoe het hoort.

0: maak stacks zomaar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De wereldorde verandert in razend tempo.
3: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
4: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

Swims en Mr. Know-It-All op nummer 11 van de verlanglijst. Zometeen gaan we beginnen aan de top 10. Eerst wil ik je voorstellen aan een nieuwe plaat. Deze staat nog niet op de verlanglijst. Ik wil hem wel graag aan je tippen, want het is gewoon een hele goede tune. Eentje die goed past bij het weer wat heerlijk is de afgelopen weken. En wat ook nog wel even de komende tijd lekker blijft als het goed is. Het is nieuwe muziek van Bakermat samen met Rani. Bakermat ken je natuurlijk. Ik bedoel, de man met de saxofoon die altijd vrij lichte house tunes heeft gemaakt, vind ik altijd. Een beetje licht zijn ze wel, maar wel allemaal gewoon grote hits natuurlijk. Deze daarentegen

Het is gewoon een moddervette housebeat. Het is gewoon echt, het klinkt vetter dan ooit eigenlijk wat hij heeft gemaakt. Ik vind het echt een ontzettend goede tune. Leuk misschien voor op jouw verlanglijst. Zou leuk zijn als hij volgende week in de hitlijst binnenkomt. Maar dat kan alleen maar met genoeg stemmen natuurlijk. 3fm.nl/verlanglijst. En stem dan even op deze, zou ik zeggen. Het is een Bakermat, nieuwe muziek met Rani en I Love Life. Get a drop!

een diptrack voor tussendoor die nog niet officieel staat genoteerd in de, nou ja, de toplijst die de verlanglijst heet. Het is de meest democratische hitlijst van Nederland. Jij bepaalt wat daar wel in thuis hoort. Dat kun je doen door te gaan stemmen. Kan bijvoorbeeld via de NPO Luister-app. En dan kan je gewoon op de stemknop drukken van de verlanglijst. Of 3fm.nl/verlanglijst. Als je daar bent, kun je aanvinken wat de beste plaatsen zijn volgens jou. Druk op verzenden. En dan heb je gestemd. Had je ook nog eens kans op deze speaker. De Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. 1 keer per week wordt die weggegeven. En alleen maar hier op zaterdagmiddag bij 3FM. Goed, stemmen dus op 3fm.nl. De track met de meeste stemmen. Die pakt natuurlijk de koppositie, de nummer 1 positie. Vorige week was dat Alex Hoor met Fever Dream. En deze week, als dat nog steeds is, ga je horen over... Nou, een goed half uurtje. Iets voor 7. We gaan verder. We zijn gebleven bij nummer 10. En daar staat Taylor Swift met Elizabeth Taylor.

Harry Styles en American Girls deze week op nummer 9 van de verlanglijst. Waar straks nog een speaker weggegeven gaat worden. Dus heb je nog niet gestemd? Doe dat op 3fm.nl/verlanglijst. Laat ook even je telefoonnummer daarbij achter. Die ga ik niet in mijn telefoon zetten, maak je niet druk. Is alleen maar zodat je straks op de radio kan bellen om je wellicht blij te maken met die felbegeerde speaker. Die kan je nu wel gebruiken. Ik zie steeds meer mensen ook weer barbecuen. Instagram staat er vol mee. Snapchat, allemaal mensen die aan het roken zijn buiten met die barbecue. Dat is toch lekker als je dan een speaker erbij hebt. 3fm.nl/verlanglijst. Daar kun je je stemlijst inleveren met volgens jou de allerbeste platen van dit moment. We gaan verder. Zometeen op nummer 7. Sommieu met Dark Before the Dawn. Maar eerst nog de samenwerking van Madonna en Sabrina Carpenter. Die staan op 8 deze week met Bring Your Love.

Harry Styles en American Girls deze week op nummer 9 van de verlanglijst. Waar straks nog een speaker weggegeven gaat worden. Dus heb je nog niet gestemd? Doe dat op 3fm.nl/verlanglijst. Laat ook even je telefoonnummer daarbij achter. Die ga ik niet in mijn telefoon zetten, maak je niet druk. Is alleen maar zodat je straks op de radio kan bellen om je wellicht blij te maken met die felbegeerde speaker. Die kan je nu wel gebruiken. Ik zie steeds meer mensen ook weer barbecuen. Instagram staat er vol mee. Snapchat, allemaal mensen die aan het roken zijn buiten met die barbecue. Dat is toch lekker als je al een speaker erbij hebt. 3fm.nl/verlanglijst. Daar kun je je stemlijst inleveren met volgens jou de allerbeste platen van dit moment. We gaan verder. Zometeen op nummer 7, Somjeu met Dark Before the Dawn. Maar eerst nog de samenwerking van Madonna en Sabrina.

weggegeven gaat worden. Dus heb je nog niet gestemd, doe dat op 3fm.nl/verlanglijst. Laat ook even je telefoonnummer daarbij achter. Die ga ik niet in mijn telefoon zetten, maak je niet druk. Is alleen maar zodat je straks op de radio kan bellen om je wellicht blij te maken met die felbegeerde speaker. Die kan je nu wel gebruiken. Ik zie steeds meer mensen ook weer barbecuen. Instagram staat er vol mee, Snapchat, allemaal mensen die aan het roken zijn buiten met die barbecue. Dat is toch lekker als je al een speaker erbij hebt. 3fm.nl/verlanglijst, daar kun je je stemlijst inleveren met volgens jou de allerbeste platen van dit moment. We gaan verder, zometeen op nummer 7, Sommieu met Dark Before The Dawn. Maar eerst nog de samenwerking van Madonna en Sabrina Carpenter. Die staan op 8 deze week met Bring Your Love.

0: van de nummers 10 tot en met 4.
1: Want we gaan.
0: 10. Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Met de American Girls.

maak nog heel even kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Want zometeen bij de nummer 1 aankondiging ga ik die weggeven. Heb je nog niet gestemd? Wil je die speaker? Ga dan stemmen op 3fm.nl/verlanglijst of via de NPO Luisterapp op de verlanglijst natuurlijk. Wie weet spreek ik je dan zometeen. Gaan we eerst beginnen aan de top 3. Miranda heeft gestemd onder andere op de plaat die op nummer 3 staat. Zij vindt de nieuwste van Jet van der Steen een heerlijke knaller. Als ze vaker van zulke muziek dropt, nog meer van dit soort muziek, zal Miranda trouw Jet van der Steen in de verlanglijst blijven stemmen, zegt ze erbij. Deze week pakt ze dus even een brons met Alles of Niets. Dit is Jet van der Steen.

0: American Girls van Harry Styles, die daarvoor op nummer 1 stond. En die is ook een stukje afgezakt. Dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. Eens even kijken. Olga, een hele goede middag. Of avond moet ik zeggen.
1: Hallo, goeie avond.
0: Staat er wat leuks op het menu voor vanavond of wordt het een heerlijk rustige avond?
1: Een beetje bank hangen.
0: Een beetje bank hangen. Kijk eens aan zich. Hé, ik heb je gebeld omdat je ook hebt gestemd op de verlanglijst.
1: Yes, klopt, ja.
0: Nou, bij deze mag ik je blij maken. Met de speaker.
1: Superleuk.
0: Die kom je
1: heel blij mee.
0: Daar kun je heerlijk ook mee bank hangen. En ook eventueel buiten. Nou goed, het is jouw speaker. Je mag mee doen wat je wil natuurlijk. Olga, ja. Ik heb jou ook aan de telefoon. Omdat ik op zoek ben dus naar die nieuwe nummer 1. Er is maar één iemand in heel Nederland op dit moment die dat weet.
1: Oh, wat top.
0: Weet jij ook wie diegene is?
1: Ik denk dat ik dat ben.
0: Nou, dat mag ik hopen. Want anders dan wordt het een hele moeilijke anticlimax dit.
1: Ja.
0: Hey Olga, als jij er klaar voor bent. Dan mag jij zeggen wat de nieuwe nummer 1 van de verlanglijst is.
1: Dat is Olivia Rodrigo met Drop Dead.
0: Juist! Yes.

0: zaterdagavond.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
1: 3FM.
2: Podcast.
3: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
4: Totaal niet, nee.
3: En het nieuws kijken op tv.
5: Ja, dat gaat heel ver terug.
3: Maar wil je wel weten wat er speelt?
6: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
3: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
2: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix, voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL, voor maar 10 euro. Fijn weekend, dat zie je van Jumbo.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 3FM.
5: Hartelijk zaterdagavond. Zometeen hoor je Vera on track. Eerst krijg je het nieuws van 7 uur.
15: Dooral Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza... en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet... maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten... in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger... en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien... als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen... toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig... dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond... van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht... om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen... Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva... Hij won de sprint van een uitgedund peloton... nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald... vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij... waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
1: Ster.
2: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
1: Ik ben van school afgetrapt.
2: Hoe ga je ouders dit vertellen?
1: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
3: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
4: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
5: Ik doe toch mijn fucking best!
0: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go!

0: lentezon liet zich van haar beste kant zien vandaag. En ik hoop dat je genoten hebt van een al dan niet vrije zaterdagavond. Rol lekker met mijn medeavond in. Want ik heb genoeg muziek om je lekkere dag af te sluiten. Zometeen heb ik kerstvers rock'n'roll. Ja, de dansvloer is dood van Charlie XCX voor je. En heel veel punk van Merel, die later vanavond aanschuift als mijn co-host. Binnen nu en drie kwartier is Schuitse Aden in de studio. Maar eerst wil ik je voorstellen aan mijn favoriete muzikale ontdekking van 2026. Hot and Freddy. Ja, mijn hart gaat echt sneller kloppen. Van die hysterische, theatrale, perfecte, ik zou bijna zeggen circuspop. Ik ben heel erg blij dat ze volgende week voor het eerst live in Nederland spelen. Dan staan ze namelijk op het festival London Calling in Paradiso in Amsterdam. En als je daarbij bent, als je voornemens bent te gaan, ja, verwacht dan niet dat je daar gewoon in je kloffie kan staan. Want ik sprak Hot and Freddy. En toen verklapte ze dat je ja, eigenlijk de middeleeuwse circuscultuur alvast van stal zou moeten halen.
1: Ja, literally bring your most circus couture looks. I mean, the whole ethos, as any royal courtier knows, is to just make whatever you have work and, you know, be scrappy about it, but have fun. And yeah, you know, get those ruffles ready.
0: En misschien is dat wel het leukste van een fancommunity, een grote fanzone, dat als je als band, als artiest, gewoon weet dat ze je dresscode volgen. Hot and Freddy, als je ze even googelt, dan zie je dat ze er altijd dus ja, gewoon uitzien alsof ze uit het circus zijn kunnen komen rollen, in de meest positieve zin van het woord. En de fans, they understood the assignment. Het is nieuwe muziek waarvan ik vind dat je je radio er echt even harder voor moet zetten. Hot and Freddy, volgende week live op London Calling Festival.

Dracula hoorde je hier op 3FM, waar je graag voor wil stellen aan nieuwe muziek, gisteren uitgekomen, en van niemand minder dan Charlie XCX.

niet wil kopiëren, als het ware. En ze vindt het dus heel erg leuk om dan totaal het andere te gaan doen dan wat de fans, het publiek of misschien jij en ik als luisteraar nu van haar verwachten. Dus al die popliedjes die je net voorbij hoort komen, dat is hoe we Charlie XCX kennen.

veel meer. Een heel album aankomt. Verder gewoon geen idee. Charlie XCX heeft zwart-wit beelden online gezet. Heeft deze track gisterochtend 6 uur Nederlandse tijd uitgebracht. En het is, ja, just Charlie's world. And we're just living in it, I guess.

0: Opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Kimbara van Barry Can Swim op deze zonnige zaterdagavond. Die zometeen nog zonniger, nog bijzonderder wordt. Want niemand minder dan Merel is vanavond mijn co-host. Vorige week bracht ze haar gloednieuwe album Leven de Fakes uit. En dat gaan we vieren vanavond. We gaan natuurlijk over dat nieuwe album praten. Maar ook neemt zij de playlist over. Weinig mensen aan wie ik dat zomaar geef. Eerst nieuwe

0: Deze zomer één van de headliners op Lowlands. Je hoort Lord
1: Vera.
0: Royals. Nou, over het Koningshuis gesproken. Vorige week is het Veekse seizoen officieel geopend. Toen bracht de grote koningin der Rode Veekse, Merel, haar gloednieuwe album uit. Leven de Veeks! Ik schreeuw erbij, omdat het in capslock is. Hier slaat Merel een nieuwe weg in. De plaat is brutaler, punkier, misschien ook wel bozer dan ooit, mag ik dat zeggen?
2: Oui.
0: Oké. Het komende uur luister je dan ook naar Veeks FM, want Merel, je hoort er al een beetje, is bij mij in de studio. Ze is een uur lang mijn co-host en van harte welkom, Merel. Ik ben heel blij dat je er bent op deze bloedhete zaterdagavond.
2: Ik ben ook heel blij dat jij er bent.
0: Gelukkig, dankjewel. Het is ook fijn dat iemand het wel eens tegen mij terug zegt. Ja, ik zit hier ook gewoon elk fucking zaterdag.
2: Jij bent over van je terrasje hier naartoe gehobbeld.
0: Jij bent mijn co-host en zometeen neem je de playlist over hier op 3FM.
2: Ja, super. Wat is dit opeens voor? We zijn het voor Fishables.
0: Ja, we gaan de release van Leven de Veeks vieren. Hoe is de start van het Veekse seizoen geweest?
2: Ja, echt overweldigend. Echt precies zoals je het wil. De feesttrein rijdt en ze stopt niet meer.
0: Kun je een beetje meenemen, de luisteraar, in je agenda van de afgelopen dagen? Waar is zij allemaal geweest, deze vrouw?
2: Nou, donderdagavond stond ik hier in de livebox.
0: Ja.
2: Vrijdag heb ik toen een release party gegeven in Toekomstmuziek. Zaterdag 2 shows in de Charlatan in Gent. Zondag heb ik een speciale middag in Café Serijn gehost. Toen had ik maandag een soort chilldag. Maar ja, dat is dus natuurlijk niks van gekomen, want ik was nog aan het nasluiteren. En toen had ik dinsdag bevrijdingsdag met 2 shows. Toen ging ik woensdag naar de Belgische televisie en toen bleef ik daar slapen. En toen ging ik de dag daarna naar een Belgische podcast. En nu ben ik hier.
0: Wauw, wat een showbiz eigenlijk. Wat een polderglamour, of niet?
2: Nee, het is niet eens polderglamour meer. Het is echt showbiz life.
0: Het is gewoon de real deal, wauw.
2: Ja.
0: En fijn dat je een amazing plekje in je agenda kon vrijmaken om hier dus bij Vera on Track aan te schuiven. We gaan uitgebreid luisteren. Praten over het album. Laten we beginnen zo meteen met een track. Die ga ik zo meteen al draaien. Voor mijn gevoel vatten de thema's van het album goed samen. Baby. Voordat we daar zo meteen naar gaan luisteren. Wat is dit voor track voor jou?
2: Baby gaat eigenlijk over alle twijfels en angsten die ik heb als ik nadenk over of ik wel of niet moeder zou willen worden.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat heb ik gewoon, ja, al die gedachten die ik heb ik gewoon in een liedje gestopt. En ik merkte dus dat ik heel lang heb gedacht, oh, je mag niet twijfelen.
0: Ja.
2: Dus ik zing ook op die track, zing ik ook van, moet mijn wens in steen gebeiteld of mag ik het ook als ik twijfel? Omdat ik heel lang dacht, jij moet het 100% weten, je moet dat oergevoel hebben, je moet hier allemaal in de eierstokken en daar herkende ik me helemaal niet.
0: Ja, dat je eigenlijk als meisje op de basisschool al mee bezig bent van en dan later. Ja, ja, ja.
2: Terwijl ik ben er nooit mee bezig geweest.
0: Nee.
2: Dus ik herkende me ook gewoon niet in dat beeld van de moeder, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En op dit liedje ben ik een beetje heb ik dat al die gedachten gewoon mijn hoofd een beetje zo gewoon blootgelegd.
0: En voelt dat dan ook als een opluchting dat je dat dan eruit zingt, schrijft, maakt in de studio?
2: Heel erg. Het is echt, het is wel therapeutisch ook wel geweest.
0: Mm-hmm.
2: Om gewoon je hele ziel en zaligheid bloot te leggen. En jezelf dus ook van, dat heb ik echt gemerkt. Van, ik heb mezelf echt van schaamte bevrijd. Want door gewoon dit te zeggen. En gewoon merk ik ook van, ik schaam me er echt minder over. En ik merk ook door de reacties van, ik ben echt niet alleen met deze
0: gang. Ja, want je krijgt ook bijval over de herkenbaarheid van de thema's. Of mensen die zeggen van, zo dacht ik er ook over. Maar dat durfde ik misschien niet hardop te zeggen. Of niet toestaan van mezelf om dit te denken.
2: Ja, precies dat. En er zijn ook, ik heb heel veel inspiratie ook gehaald uit vette boeken. En ook theatervoorstellingen en zo. Dus er wordt al veel meer over gesproken. Ik heb sowieso het gevoel dat moederschap in alle vormen en maten en gedaantes. Ja. Dat het veel bespreekbaarder ook is. En dat we ook veel meer buiten dat heteronormatieve beeld daarvan ook durven te denken.
0: Ja, en het imago misschien. Ik moet ook meteen denken aan Robin, die nu een album uit heeft, die daar ook veel over zingt.
2: Ja.
0: Over praat in interviews, als alleenstaande moeder. Het opvoeden van een kind en ook in die teksten het over, volgens mij noemden ze het een album voor horny males of zoiets dergelijks. En die vervolgens over het podium kruipt. Ik vind dat echt waanzinnig. En Merel, ik zag jou eerder zeggen in een interview, of dat hoorde ik ergens, dat jij ook een andere kant is voor jezelf die je echt channelt, die je aanzet. Van dat het misschien, een aangedikte versie vind ik een stom woord, maar dat het ook een persoon is, je album, als je die muziek uitvoert, bijna vrij van die onzekerheden.
2: Ja, absoluut, dat is ook zo. Ik merk echt dat ik zo de schaamteloze, onverschrokken versie van mezelf kan zijn in mijn muziek.
0: Ja.
2: En dat ik, deze plaat wel ook heel emotioneel en heel kwetsbaar. Maar voor mij zit ook kwetsbaarheid heel erg in een soort ja, in die schaamteloosheid. Dus echt heel erg, gewoon heel radicaal eerlijk zijn eigenlijk. Mm-hmm. En ik merk dus dat dat zoveel kracht geeft. En dat dat juist op een podium ook, ja, durf ik wel wilder te zijn. En naakter te zijn. En ruiger te zijn dan ooit. Omdat die muziek dat heel erg van me vraagt.
0: Maar ik vind jou eigenlijk bij uitstek een artiest die dat vanaf het begin af aan al deed. Die,
2: ja, dat moet je me nu eens zien.
0: Ja,
2: dan
0: precies. Moet je mij look at you now. Oh my god. Nee, ook een hele gezonde vorm van zelfspot. Die ik bij heel veel muzikanten of bij popmuziek eigenlijk wel mis.
2: Oh ja. Ik hou gewoon toch heel erg van humor. Zonder dat het je onderuit haalt. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een ander liedje van de plaat Mommy. Zing ik ook nu live met een neptietenharnas.
0: Ja, dit moet je even uitleggen. Ja. Wil je dit even heel beeldend beschrijven? Okay. Want ik heb de stories voorbij zien komen. En ik dacht, zo werkt Kolf. Ik had er geen idee van.
2: Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee. Tijdens trek ik een neptieten, een harnasje aan met neptieten. En daar plaats ik dan zo'n kolfapparaat op. Dus twee soort van zuignapjes op die tepels. En dat zit verbonden met een buis aan een supersoker. En daarmee spuit ik dan het publiek in de bek. Al die gretige, een beetje zoals jij Salmari schenkt bij de Lesbische Liga, zeg maar. Zo staan dan al die meiden zo met hun mondjes open. Zo, geef me je melk.
0: Dat is uiteindelijk waar het om draait, volgens mij, als kunstenaar.
2: Je geeft ze je melk.
0: Ja.
2: Dat is waar het op. Nee, en wat ik dus leuk vind aan dat beeld is dat ik eigenlijk daarmee ook laat zien van mama is een popidol. Van je kan moeder zijn en popidol. En het heeft ook humor.
0: Ja.
2: Dus het haalt het ook weer helemaal. Het is ook een soort heilige huisjes intrappen gewoon.
0: Ja, dat gaan we komend uur doen. Want na 8 neem jij de playlist over. Die is waanzinnig. Die is supergoed. En die gaat de mensen geven in hun bek, in hun oren. In dit geval wat ze willen. Mocht je nu aan het luisteren zijn en ook iets kwijt willen, dan kan dat natuurlijk ten alle tijden via de gratis NPO Luister-app. Als je die nog niet hebt gedownload, doe dat vooral. Want dan kun je gewoon ook lekker meekijken naar mij, bijvoorbeeld ondergetekende, terwijl het artwork van Merel, nou, als je dat nog niet gezien hebt.
2: Ja, en die ene reactie van Atze de Vriezen de hele tijd op repeat.
0: Ja, die vond ik wel mooi.
2: Ja, die vind ik ook wel
0: mooi. Dan gaan we zo meteen, want de mensen denken, waar hebben zij nou weer over? Dat en meer hoor je zo meteen na 8 uur bij de NPO.

0: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
1: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
0: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Even overlaten.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: 3FM. Het is de zaterdagavond met Vera on Track. Zometeen een uur lang Merel als mijn co-host. Eerst het laatste nieuws.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: Ster. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
16: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om?
15: Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: De wereldorde verandert in razend tempo.
17: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
18: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:30, VPRO NPO 2.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: 3FM. NTR. Vera Simons.
21: Maar ik ben niet alleen. Oh mijn god. Radkapje is hier. De rode seksfeet. Mami.
22: Het is een beetje mail-FM.
21: Het is mail-FM.
22: Mail neemt de playlist over.

op 3FM, daarvoor Raise Where Is My Husband op deze zaterdagavond. Deze zaterdagavond die op het punt staat om een heel stuk fakesiger te worden. Er valt ook spontaan iemand van de stoel. Vanavond is namelijk niemand minder dan deze zelfbenoemde rode seksfakes mijn co-host.

0: welcome to the show.
1: Ja, dankjewel.
0: Het komende uur is de koningin van de Nederlandse alternatieve pop, mijn co-host. Merel neemt de playlist over met een aantal van haar favoriete tracks. Allemaal natuurlijk om jouw gloednieuwe album Leven de Fakes te vieren, die vorige week is uitgekomen. Je hoorde het net al een beetje voorbij komen als luisteraar. Staat vol met zulke punky electropop. Ja, DJ's willen er dan een genre-stickertje op plakken. Ik weet het niet zo goed. Punk voor op de dansvloer. Dat is altijd de dansvloer. Morspit, dansvloer. Alles?
1: Alles? Ja, ik weet ook niet goed. Ik noem het dan wel electropunk. Maar ja, joh, wat je wil.
0: Echt. Ja, het is echt te gek. Het staat vol met zulke goede tracks waar de woede en de energie van afspat. En ik kan het ook echt zeggen. Ik heb de afgelopen 2 weken al heel veel van je plaat gedraaid op de dansvloeren. En mensen gaan ook helemaal gek daarop. Het is onverwacht. Het is zo goed.
1: Zo vet.
0: Hoe ben je eigenlijk op dit...
1: Mag ik trouwens ook dit moment gebruik maken om je een plaat te geven?
0: Heel graag.
1: Heb je een plaatspeler?
0: Ja.
1: Je bent echt de eerste aan wie ik hem geef. Meestal met interviews en zo, dan wil ik hem altijd weer terug. Omdat ik gewoon een gierige meid ben.
0: Ja, het is ook duur om artiest te zijn.
1: Koop die plaat, mensen. Bestellen. Want ik ben independent artiest. Maar
0: welke website moeten we bestellen?
1: Merel.nl.
0: Oh ja, precies.
1: Ja, en stem ook baby de verlanglijst in. Zodat ze me gaan draaien hier op deze radiozender. Maar omdat jij gewoon mijn ontdekker bent, Vera, krijg jij...
0: Oh,
1: een plaat van mij, alsjeblieft.
0: Oh, dankjewel. Ik heb een prachtige vinylplaat gekregen van Leven de Fakes met wat...
1: Wat voor schrift.
0: Exact. En natuurlijk het prachtige artwork van jou. Moeten we die omschrijven op de radio of moeten mensen gewoon het plaat gaan streamen en gaan kijken wat de voorkant is van het album?
1: Ja, of ze moeten nu naar de livestream schakelen.
0: Dat sowieso. Ja. Hoe ben jij op dit nieuwe muzikale pad gekomen? Want het is wel echt een nieuwe sound die je op Leven de Fakes meebrengt.
1: Ja, nou, het begon eigenlijk wel vooral met de inhoud. Dus ik wilde gewoon heel graag iets maken over die kinderwens. En toen belandde ik gewoon in mijn hoofd en in mijn hart met gewoon alles waar ik me voor schaam. Dus ook alles rondom seks en mijn lichaam. En ik merkte gewoon van welke schaamte wil ik mezelf bevrijden. En ook welke male gaze wil ik mezelf bevrijden. En toen ben ik dus over al die onderwerpen gaan schrijven. En daar kwamen zulke eerlijke teksten uit. En best wel harde teksten. En toen dacht ik, ik wil gewoon met een nieuwe producer gaan werken. Mm-hmm. Die past bij de ruigheid van die teksten. En toen kwam ik bij Jeroen de Bessemeer uit. Een Vlaamse producer van onder andere The Subs.
0: Pope is Dope. Een van de beste liedjes ooit, hè?
1: Ja, echt.
0: Zo, niet normaal.
1: De Pope of Dope.
0: Ja, sorry.
1: Ja, echt geweldig. Ja. En ik ben in Antwerpen bij hem langs geweest. En het eerste liedje waar ik mee aankwam was Uitstekende Kut. Dus ik zei, ik wil een liedje maken waarin mijn binnenste twee vulva-lippen zingen eigenlijk dat ze niet gecorrigeerd willen worden. Want het is nergens voor nodig. Je hebt een uitstekende kut. En hij was zo, ja, amai, ja, leuk. Laten we dat doen. En toen dacht ik, oh, dit is my guy.
0: Oh,
1: hij vertrouwde mij gewoon zo erg. En het was zo'n speeltuin met hem. En die sound die is ontstaan is echt wel heel elektronisch. Dus hij heeft ook allemaal van die modular synths en zo. Maar ook heel erg gecombineerd met live gitaren en percussie en zo.
0: Ja, want de boosheid, je omschreef het net al een klein beetje, als ik het zo mag zeggen, op deze plaat is, ik zou willen zeggen, gericht op de maatschappij. Over hoe genormaliseerd seksisme hierin is. Ook in Nederland, dat vrouwen altijd nog eigenlijk met 1-0 achterstaan en meteen moeten voldoen aan allerlei onmogelijke eisen. Bijvoorbeeld op skinroutine, bikinilijn.
1: Ja, de beauty-industrie inderdaad. Zo.
0: Ja, want je zou toch... Het is belangrijk om te zeggen dat het niet alleen een plaat is enkel voor vrouwen. Want op je Substack schreef je over een mannelijke journalist die zich afvroeg of dat album dan...

0: wel voor hem was.
1: Ja, en toen dacht ik, oh, dat vind ik weer, dat is zo exemplarisch. Want ik ben opgegroeid met alleen maar mannenbands. Ik heb alleen maar naar mannenmuziek geluisterd. Alleen maar naar films gekeken, gemaakt door mannen. Heel die wereld is vormgegeven en gebouwd voor en door mannen. En dat heeft vrouwen heel empathisch gemaakt. Wij kunnen ons dus heel goed inleven in mannen.
0: Ja.
1: Maar daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat mannen ook juist kunst van vrouwen gaan consumeren. Dus die meer kunst vanuit de female gaze. Ook films en zo, maar ook deze plaat. Het zijn namelijk onderwerpen die iedereen aangaan.
0: Mm-hmm.
1: En het is wel vanuit een vrouwelijk perspectief. Maar dat betekent niet dat het niet voor iedereen is.
0: Nee, nee. 100%. We gaan luisteren naar zoveel mogelijk van het album en jouw inspiratiebronnen.
1: Leuk, ja.
0: Want de eerste naam die ik zie staan is Peaches. Inspiratie voor dit album neem ik aan, toch?
1: Absoluut. Ik vind Peaches waanzinnig. Het is een wandelend kunstwerk. Ze maakt waanzinnig muziek. Ik heb haar ook live gezien in het Paard, echt een paar weken terug.
0: Ja, dat is recent.
1: Haar outfits zijn ook zo goed. En haar statements. En gewoon ook de politiek die in haar muziek zit. Ja, ik hou echt van haar.
0: Ja, en wat maakt de sound van Peaches voor jou interessant? Want ik denk ook als mensen zo meteen die track horen dat ze wel een connectie kunnen leggen. Maar voelt het voor jou ook, dit vul ik even zelf in, dat specifiek deze Fuck the Pain Away ook zo'n tijdloos liedje is? Want het is inmiddels heel oud, maar als ik ergens op een indie sleaze feest ben, dan zie ik het Joost van Bellen of wie dan ook weer ergens inmixen. En denk ik, het klopt nog steeds. Ik zie ook gewoon begin twintigers dit van begin tot eind meezingen en voelen ook, toch?
1: Ja.
0: Universeel.
1: Ja, maar die woede die erin zit, die is gewoon, die blijft gewoon overeind.
0: Ja.
1: Maar wat ik ook vet vind aan deze track is dat je hoort volgens mij echt maar drie instrumenten. Het is echt zo bas, drums en haar stem, volgens mij.
0: Ja.
1: En dus dat een song kan echt super minimaal zijn.
0: Ja.
1: Dat bewijst deze song. En als er gewoon emotie, als er gewoon een hart in zit.
0: Ja, en een heerlijke opbouw ook gewoon. Deze hele
1: vet, hè?
0: Ach, dankjewel Merel. Zij is de baas hier, de co-host, de fakes achter de knoppen. Peaches trappen we mee af op 3FM. Fuck the pain away.

0: Got the Love. Florence and the Machine op 3FM. De playlist van Merel.
1: Van Merel, ja.
0: Cheers. Proost. Waarom Florence and the Machine? Vertel.
1: Heb ik die door? Die heb ik helemaal niet doorgegeven.
0: Oh, dat dacht ik.
1: Oh
0: nee, ik had het over Peaches, sorry.
1: Peaches, maar
0: Peaches
1: Florence,
0: hebben we net over gehad, Florence and the Machine.
1: Ja, Florence is ook, heeft ook en die Everybody Scream, die track.
0: Ja.
1: Echt zo'n heksentrack, I love it.
0: Sorry, ik zit zelfs gewoon Florence and the Machine even te
1: luisteren. Nee, maar I love her. Ze past helemaal in het fekse thema.
0: Ja,
1: weet je.

0: vorm van een soort kerstbal.
1: Ja, ik heb niet geschud en ik ga nu een eerste slok nemen.
0: Ja, ik wil graag even taste-test wat jij hiervan vindt. Want ik denk dat dit...
1: Oh, godverdamme, ja.
0: Ja?
1: Oh, nou, dit smaakt echt naar de middelbare school. Echt schuren en niet praten.
0: Gewoon, ja, ik wil...
1: Toch gewoon en dan zo'n zoete drankjes drinken.
0: Nou, daar zijn we nu een beetje. Op de middelbare school. Lekker een beetje klieren. Merel en Vera samen in de studio. Om te vieren dat het album Leven de Fakes er is. Er staat heel veel lekkere... Wacht, ik ben ondertussen dit aan het openmaken.
1: Doe je ding. Oh. Lekker meid. Geniet ervan.
0: Oké, het is goed dat het radio is. Daar zie je helemaal niks van. Boze... Feministische punkrock. Laten we daar even over hebben. Welkom bij Zomergasten. Artiesten, net als jij, die geen blad voor de mond nemen. Luisterde jij ook al veel naar in je tienertijd? Waren dat ook muziek? Want je zei net altijd even over, opgegroeid met heel veel
1: mannen. Ja, ik ben wel echt opgegroeid met al die mannen. Met bijvoorbeeld Libertines en The Strokes. Mm. En, maar ook ja, gewoon The Velvet Underground, Nick Cave, John Cale. Gewoon al die mannen. Ja. I love ze wel echt. Ja, ja. Ze zijn ook echt soort vaders van mij. Nick Cave, ook die stem is gewoon vaders.
0: Ja.
1: Maar er waren ook wel een paar vragen... Je moet helemaal schoongeschropt worden.
0: Sorry, er komt één keer Merel langs. Ja, we hebben natuurlijk allemaal de koffer gezien van het album. Ik wou het zeggen, jij deed het.
1: Maar er zijn er ook een paar van die soort van die punkbands waar ik wel naar luister heb. Bijvoorbeeld de J.J.S.
0: Ja.
1: Heb ik echt wel naar geluisterd.
0: Ja.
1: Maar ook Be Your Own Pet. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ik ken dat dus helemaal niet. En ik heb het nog niet...
1: Ik heb ook een drumstok gevangen toen ze op Lowlands speelden. Heb ik een drumstok gevangen.
0: En dan hebben we het over de 2009 of zo? Of wat voor jaartallen zitten we nu te denken?
1: 2006, denk ik.
0: Want wat voor band... Wat was je eerste kennismaking met Be Your Own Pet?
1: Ja, hoe kwam ik daar dan bij? Ja, ik ging gewoon naar de Velvet in Dordrecht.
0: Shout-out.
1: Shout-out. Oh, is dat ook een merk wel, hè? Nou ja, god.
0: De platenzaak.
1: Ja.
0: Heeft ook geld nodig.
1: Precies. En trouwens, morgen ga ik ook een in-store spelen in Dordrecht. En ook in Amsterdam in de Velvet. En in de Paagman in Den Haag. Wil het maar even gezegd hebben.
0: Het houtje van de straat.
1: Als je een leuke moederdag date zoekt, neem je moeder mee. En kom gratis dus naar mijn in-store.
0: Geweldig.
1: Oké, genoeg over mij. Be Your Own Pet, ja. Nee, volgens mij heb ik dit dus in de Velvet ontdekt. Weet je wel, dan ging ik naar die plaatszaak en dan zei ik gewoon... Peter Paul, wat moet ik luisteren? En dan kwam hij weer met het nieuwste aanzetten.
0: Want ik moet zeggen, ik heb dit dus helemaal niet meegekregen. Jij noemde net allemaal bands die ik ken en waar ik ook mee werd doodgegooid.
1: Ja, dit was wel wat meer underground.
0: Ja.
1: Toen was het meer voor die fijnproevers. Zo.
0: Ja, kijk, ik moest het nog allemaal leren. Ja. Ik had dat toen nog niet in de vingers. Maar je hebt toen in 2006, we hebben het even gefactcheckt, gezien op Lowlands.
1: Ja.
0: Was het voor jou ook het complete plaatje van een festivalervaring? Ergens barrier vooraan staan? Je zei, wat had je een drumstok in setlist?
1: Ik ging altijd helemaal vooraan staan.
0: Ja.
1: Echt aan dat hek. En het ging er wel wild aan toe, hoor. Er werd echt wel flink gemorst en zo. En ik weet nog dat ze die drumstok gingen gooien en dat ik het toen samen met iemand anders heb gevangen. Maar dat we echt ook een tijdje zo hebben,
0: Heel ongemakkelijk.
1: Besloten van hij is van ons allebei en dat we hem dan zouden gaan wisselen.
0: Nou, maar toen heb jij hem gewoon mee naar huis genomen.
1: Ja, ik heb hem natuurlijk mee naar huis genomen.
0: Ik zie dat heel vaak gebeuren en dan denk ik ook altijd, hoe loopt dit af? Omdat er gewoon een soort stare-down plaatsvindt en dan uiteindelijk...
1: Ja, je bent opeens echt gewoon twee kinderen.
0: Maar wel goed om te horen dat hij niet zeg maar door twee is gebroken. Dat je hem gewoon hebt geknakt ter plekke en dacht, ik ga hem afstaan.
1: Doei.
0: Bicycle, you are my bicycle. Specifiek dit liedje?
1: Nou, ik ging gewoon die plaat terugluisteren. En toen dacht ik, welk liedje herken ik het meest of zo? En dat was dan deze.
0: Ja, nou, ik ga het voor het eerst nu horen. Dus ik denk nu even de vliegende drumstokken erbij. Lowlands 2006, All the Feels, Be Your Own Pet op 3FM.

0: Bicycle, Bicycle, You Are My Bicycle, Be Your Own Pet uit de playlist van De Enige Echte Merel. Ik vind het heel vet en gewoon 2 minuten recht toe recht aan. Dit is toch
1: gewoon knallen, ja,
0: wat je
1: super,
0: wil.
1: Toch?
0: Oh, heerlijk. Een band die grijs werd gedraaid in de tienertijd van mijn co-host van vanavond, Merel. En wij gaan natuurlijk, ik zeg natuurlijk, maar wij gaan way back. In 2018 was je bij mij te gast. Toen Lekker met de Meiden net viraal aan het gaan was. Ja. En dat klonk zo.
1: Je zit echt op hoeveel streams nu met Lekker met de Meiden?
2: Ik zit dus al bijna op 1 miljoen. Het is crazy. Het is echt crazy. Hij wordt per dag 30.000 keer beluisterd.
1: Wow.
2: Dus ik zit denk ik volgende week misschien, als het zo doorgaat, al bijna op 1 miljoen. Ja. Nou, dat heb ik nooit meer meegemaakt sindsdien. Oh. Zoveel streams op een dag. Nu mag je echt blij zijn met 1000.
0: Nee, niet meteen de downplay. Je hebt ondertussen 14 miljoen streams voor Lekker met de Meiden.
2: Ja, sick toch? Nee, maar ik, zeg maar, als ik toen had geweten hoe uitzonderlijk dat eigenlijk is.
0: Want ja, maar je klonk wel heel erg onder de indruk, toch?
2: Ja, absoluut. Maar ik ben eigenlijk nu nog meer onder de indruk van hoe sick dat eigenlijk is.
0: Ja, en nu ga ik ook een soort van, niet met de billen bloot. Ik weet niet wat voor spreekwoord je gebruikt, maar dit was in 2018.
2: Ja.
0: Ik zat toen bij 3FM. Ik zat net in de nacht. Toen maakte ik een programma met David Achter de Molen. Hij was radio-dj, maar hij kon heel goed zingen. Hij is vooral goed in zingen.
2: Ja.
0: En ik moest met hem samen een uitzending maken. En dit heb ik dus echt verdrongen. Dit is een trauma. Dus dit is exposure-therapie. Dit heb ik nooit meer teruggehoord.
2: Oh my god, ik heb er nu al zin in. Ja, ik weet niet wat het is.
0: Dus ik zei tegen mijn lieve

0: Bicycle, Bicycle, You Are My Bicycle, Beer Own Pet uit de playlist van De Enige Echte Merel. Ik vind het heel vet en gewoon 2 minuten recht toe recht aan. Dit is toch
1: gewoon knallen, ja,
0: wat je
1: super,
0: wil.
1: Toch?
0: Oh, heerlijk. Een band die grijs werd gedraaid in de tienertijd van mijn co-host van vanavond, Merel. En wij gaan natuurlijk, ik zeg natuurlijk, maar wij gaan way back. In 2018 was je bij mij te gast. Toen Lekker met de Meiden net viraal aan het gaan was. Ja. En dat klonk zo.
1: Je zit echt op hoeveel streams nu met Lekker met de Meiden?
2: Ik zit dus al bijna op 1 miljoen. Het is crazy. Het is echt crazy. Hij wordt per dag 30.000 keer beluisterd.

0: Are My Bicycle, Beer Own Pet uit de playlist van De Enige Echte Merel. Ik vind het heel vet en gewoon 2 minuten recht toe recht aan. Dit is toch
1: gewoon knallen, ja,
0: wat je
1: super,
0: wil.
1: Toch?
0: Oh, heerlijk. Een band die grijs werd gedraaid in de tienertijd van mijn co-host van vanavond, Merel. En wij gaan natuurlijk, ik zeg natuurlijk, maar wij gaan way back. In 2018 was je bij mij te gast. Toen Lekker met de Meiden net viraal aan het gaan was. Ja. En dat klonk zo.
1: Je zit echt op hoeveel streams nu met Lekker met de Meiden?
2: Ik zit dus al bijna op 1 miljoen. Het is crazy. Het is echt crazy. Hij wordt per dag 30.000 keer beluisterd.
1: Wow.
2: Dus ik zit denk ik volgende week misschien, als het zo doorgaat, al bijna op 1 miljoen. Ja. Nou, dat heb ik nooit meer meegemaakt sindsdien. Oh. Zoveel streams op een dag. Nu mag je echt blij zijn met 1000.
0: Nee, niet meteen de downplay. Je hebt ondertussen 14 miljoen streams voor Lekker met de Meiden.
2: Ja, sick toch? Nee, maar ik, zeg maar, als ik toen had geweten hoe uitzonderlijk dat eigenlijk is.
0: Want ja, maar je klonk wel heel erg onder de indruk, toch?
2: Ja, absoluut. Maar ik ben eigenlijk nu nog meer onder de indruk van hoe sick dat eigenlijk is.
0: Ja, en nu ga ik ook een soort van, niet met de billen bloot. Ik weet niet wat voor spreekwoord je gebruikt, maar dit was in 2018.
2: Ja.
0: Ik zat toen bij 3FM, ik zat net in de nacht. Toen maakte ik een programma met David Achter de Molen. Hij was radio-dj, maar hij kon heel goed zingen. Hij is vooral goed in zingen.
2: Ja.
0: En ik moest met hem samen een uitzending maken. En dit heb ik dus echt verdrongen. Dit is een trauma. Dus dit is exposure-therapie. Dit heb ik nooit meer teruggehoord.
2: Oh my god, ik heb er nu al zin in. Ja, ik weet
0: dus
2: niet wat het is.
0: Dus maar ik zei tegen mijn lieve collega Jelmer, de hardstwerkende persoon in Hilversum, van: wil je die uitzending voor mij terugluisteren, want ik ga dood. En ik wil ook niet te lang terugluisteren, maar even een klein stukje.
3: Hoe is ie?
2: Goed.
3: Gaat die lekker?
2: Ja, gaat lekker.
3: Jij hebt een beetje een grote fangirl in de studio hier.
2: Oh, echt?
3: Schuin tegenover.
0: Als ze nog niet door, ze had de Insta-DM's nog niet gelezen.
3: Vera, dit is wel een beetje jouw crush. Ja, Vera, dat is toch jouw dingetje. Ik hoor jou er heel vaak over.
0: Dit was zeg maar dat ik een programma moest presenteren. En dat ik had gezegd, ik heb Merel's muziek te gek. Ik nodig haar uit. En toen ging David Achter de Molen.
2: Even de bus gegooid.
0: Die dacht, ja, ik ken 1 lesbie. Dus die is natuurlijk, die rent alleen maar achter die vrouwtjes aan. En ik weet nog dat ik dat zo erg vond.
2: Oh, echt, ja.
0: Ik vind het een goed bruggetje. Niet How Can I Make It About Me. Maar je album gaat natuurlijk over al die lagen waarin je soms denkt, ik ben een vrouw. En nu werk ik in principe in een hengstenbal. En dat vind ik heel vaak prima. Soms komt Leeuw Kleine over de vloer. Soms wordt er bij Internationale Vrouwendag gezegd, goh, Vera, valt toevallig op een zondag. Maak jij een uitzending en doen we daarna of het niet gebeurd is. Prima, kan gebeuren. Maar dan denk ik nu 2018. Ik vond dat echt verschrikkelijk. Dat ik dus jou serieus neer wilde zetten. Dat ik heel blij was dat je wilde komen spelen. Want het was midden in de nacht. En dan heb ik jou geappt van, hey, dit liedje, kun je even gratis even komen spelen? En dan is er gewoon een of andere heteroseksuele
2: crush.
0: Dat vond ik echt heel erg. Maar je hebt het vergeten. Want anders was je hier nu niet.
2: Ik ben het echt helemaal vergeten. Maar ik snap wel echt wat je bedoelt.
0: Ja.
2: Ja, maar waar is hij nu, hè?
0: John Coffee? Zit ergens biertjes te vangen. Oké, laten we het hebben over levende fakes. Hebben dit soort mannen die, weet je wel, on-air. Nou goed, nu zit ik heel erg te betrekken op mijn eigen collega's. Maar zorgt het voor jou soms ervoor dat je radicaler wordt? Ik vind radicaler een moeilijk woord om te gebruiken. Maar ik merk het dus wel in mijn werk. Als ik dan hoor hoe er gepraat wordt over je. Of als je erbij zit. Dat je denkt van, dat is toch moeilijk om compleet te negeren. Heb je dat ook?
2: Ja, weet je waar ik gewoon op een gegeven moment gewoon helemaal gek van werd? Was gewoon dat lacherig doen over hou je bek en bef me.
0: Ja.
2: En het besmuikt uitspreken zo, hou je bek en? En dan zou ik dat niet uit willen spreken. En altijd lacherig doen over seks. Terwijl seks is eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp. En dat gaat voor mij, seks gaat voor mij over vrijheid, over macht, over grenzen, over lichaam, over kindermens, over gelijkheid. Zeg maar, dat is zo'n breed onderwerp. En om dat altijd maar weg te schuiven als iets ordinair, als porno eigenlijk.
0: Ja.
2: Als iets ordinairs, vind ik zo makkelijk. En ik vind het ook zo preut. En ik vind ook, daar werd ik wel echt een beetje gek van. Ik voelde me gewoon heel vaak niet serieus genomen. En dat het altijd zo, nou, meer rollen. Alsof ik een soort seks. Ja, ik ben ook wel een seksgodin.
0: Dat sowieso. Dat
2: bedoel, laten we eerlijk zijn. Maar, dat je dan zo gereduceerd wordt tot, ja.
0: Maar in dit fragment letterlijk, een dingetje. Dat is wat David zegt. Dit is wel een dingetje.
2: Dit is wel een dingetje. Ja, ik snap
0: het. Een dingetje. Een soort van de ongemakkelijkheid die het tot bij mensen teweeg kan brengen. En misschien ook boosheid. Dat als je dit nu aan het luisteren bent, terwijl je in de auto zit en denkt, god, het is gewoon lekker weer. Ik wil de raampjes naar beneden doen. Het wordt me weer opgedrongen. Nee, het wordt je niet opgedrongen. Wij zijn gewoon even lekker goede muziek aan het bespreken. Dat moet ook gebeuren. Want we gaan luisteren naar muziek van Leven de Fakes. De track Rad. Het gaat niet over een Argentijnse vuilnisbelt. Dat moeten we er even bij zeggen.
2: Nee, klopt. Oh ja, inderdaad.
0: We gaan niet helemaal hand aan nu.
2: Ja, maar ik hoop wel dat hij nu viraal gaat, deze track. Door de actualiteit, ja. Maar we gaan niet hand aan, nee.

0: Sorry. Merel, deze track, waar gaat die over? Want het is mijn favoriet. Het is echt ook geweldig om deze in de club op de dansvloer te draaien.
1: Ja, daar heb ik zo zin in. Ja, Radgaat is eigenlijk een soort liefdesbrief aan mijn lieve queer vrienden. Die geile seks hebben in darkrooms. Maar ook, ik zie gewoon hoe zij ook bezig zijn met hun leven vormgeven. Bijvoorbeeld met kinderen en ook relaties. En ik zie dat zij dat gewoon heel erg moeten doen. Ja, soort van niet op een normatieve manier.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind het gewoon, ik bewonder ze gewoon zo erg. En ik denk ook dat heel veel hetero's echt iets kunnen leren van queer mensen. Omdat je ook buiten dat heteronormatieve, de heteronormatieve paden en de monogamie paden kan bewandelen. En dan denk ik, dat bewonder ik gewoon heel erg. En ik denk, de hetero's kunnen daar echt wat van leren. Dus Rad is gewoon een, voor alle lieve gays en girls en queers.

0: om deze te luisteren? Wat zou je zeggen? Die Lambrini Girls die we net hoorden.
1: Ja, weet je, ik sta ermee op. Ik ga ermee op de fiets zitten. Ik eet er een boterham mee. Ik kan hem eigenlijk gewoon de hele dag luisteren. Want dat geeft je gewoon face energy. Het geeft je gewoon die cunty energy die je nodig hebt om gewoon, ja, de slut te zijn die je hoort te zijn. De massive whore te zijn die je wil zijn.
0: Ja, laat het even gaan ontleden. Er is de muziek, maar er is ook de aesthetic. Ik weet nog dat jij naar de Edisons kwam en toen had jij die rode hoorns op je hoofd. Of was het 3FM, maar het was Edisons, toch?
1: Edisons,
0: ja. Op de albumcover sta je met een gigantische rode dildo.
1: Nee, podium... clitoris.
0: Oh, sorry. Dat is natuurlijk... Dit heb je nog gezegd tegen... Je weet wel wie in België.
1: Ja, ik heb nog uit moeten leggen aan Herman Bruggemans dat het een clitoris, ja, reuzenklit is.
0: Ja, de BEF-koningin van België.
1: Ja.
0: Excuse me, podium zwart met leren konijnenoren. Ja. Natuurlijk niet voor de poes. Wie en wat stond er in godsnaam allemaal op het moodboard voor dit album?
1: Ja, nou ja, eigenlijk zo de archetypen van de vrouw. Dus de moeder, de maagd, de hoer en de heks. Dus ik ben samen met een hele vette kostuumontwerpster die ik nog ken uit theater, Nikki Nina de Jong. Zijn we eigenlijk een heel, ja, gewoon allemaal outfits gaan bedenken die dus in die feestenwereld passen en die heel erg zo die

0: Playboy-icoon.
1: Ja.
0: En het is dan leuk om echt van die typisch vrouwbeelden daar naar te verwijzen. Die rode horens. Ja, wat was daar de inspiratie voor? Ja, ik wilde gewoon opvallen bij de Edisons. Ik dacht gewoon, ik moet gewoon mezelf laten zien. En het heeft wel iets hekserigs, iets fakesterigs om dan die horens te dragen. En nou ja, we hebben nu... Ja, god, we hebben echt zoveel vette outfits nog in het vizier ook nog voor de zomer. Maar het is gewoon super leuk om zo creatief na te denken over hoe je met outfits ook een verhaal kan vertellen.
1: Ja.

0: dat tuigje erbij.
1: Ja.
0: En we vonden dat gewoon zo'n vet beeld. Een soort Napoleon op een paard ten strijde trekkend. Maar als je er ook een dildo in ziet of een penis, doet het ook niks af aan de betekenis. Zeg maar, het is gewoon een supersterk beeld.
1: Ik zie gewoon de beste outfit voor Pride. Ik bedoel, het staat voor de deur. Als jij op een boot zit of ergens langs de kant, dan doe je dit aan, neem ik aan,
0: absoluut,
1: toch?
0: Absoluut, ja.
1: Geweldig.
0: Misschien moet ik ze gaan verkopen, gewoon, die clip.
1: Ja.
0: Die clips.
1: Ja.

0: Ja, ik vind het een dunne lijn, moet ik zeggen. Dus ik vind sommige vulva-outfits vind ik iets te letterlijk vulva-outfits. Ja. En dan denk ik, ja, zo leveren vulva, ja, I get it. Maar daarom vind ik dus deze klit zo leuk, omdat het... Iemand zag er bijvoorbeeld ook een zaadcel in. En toen dacht ik, vet. Dan is het toch ietsje geabstraheerd. Of vind ik iets smaakvoller, vind ik dat. Ja. Maar het komt ook door de fotograaf, want Cleo Kampert heeft het gefotografeerd. En zij was dus de fotograaf van de Roxy, van die legendarische klit. Ja. En ik kreeg dat boek voor mijn verjaardag. En ik was zo haar foto's aan het bekijken. Ik dacht, dit zijn zulke vette foto's. Gewoon in een tijd dat mensen nog uitgingen. Dat er geen telefoons mee waren. Mensen hadden excentrieke outfits aan. Mensen waren echt, ja, voor mijn gevoel, veel schaamtelozer. En ook gewoon veel authentieker. Mensen leken allemaal niet op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Dus ik moest haar vragen voor die...

0: kustenmeisje, ja. Maar ik ga er nog niks over verklappen. Maar ze zijn in de maak en ze zijn wel echt... Ja, ze worden wel iconic.
1: Ja, laten we gaan naar de muziek. Want Doechii is volgens jou ook een artiest die echt big fakes energy heeft.
0: Ja, zeker,
1: heeft.
0: Ja.
1: Waar ligt dat bij haar aan?
0: Ja, Doechii heeft gewoon een energie van... Ja, gewoon zo unapologetic.
1: Mm.
0: Gewoon met mij fok je niet. En I love it. Ik vind haar zo... En ik vind haar ook heel... Ja, ik vind haar ook iets heel geinigs hebben. En gewoon waanzinnig goed. Maar zij heeft gewoon ja, die soort nonchalante stoerheid. Ja, en gewoon die fake. Die fake look.
1: Laten we het draaien op 3FM. Denial is a river.
2: Hey, I thought it was

0: Let's go.
1: Op 3FM. Het is een zaterdagavond met Merel. We hebben het album Leven de Fakes kort, maar intiem en krachtig gevierd. En dat gaat Merel natuurlijk de rest van het jaar nog doen. Bijvoorbeeld heel veel shows, Pukkelpop, Wilde Weide. Maar Best Kept Secret doe je zowel live als een DJ-set, toch?
2: Jazeker.
1: Zeg je het
2: ook
1: goed?
2: Mijn DJ-debuut gaat daar plaatsvinden.
1: En hoe gaat het met de voorbereidingen van jouw inner Martin Garrix? Waar moeten we aan denken? Wat kunnen we verwachten?
2: Nou, ik heb DJ-les van Lisa van der Brink. Jou wel bekend natuurlijk, ja. Hè? Nou, zij is geweldig en zij leert mij dus DJ'en. Want ik dacht wel van, als we dit gaan doen, gaan we het goed doen. Mm-hmm. Ik ga niet daar staan en op play drukken of denken, nou, dat kan ik wel.
1: Ja.
2: Nee, ik wil het gewoon echt, ik wil het gewoon rocken. Dus ik heb allemaal liedjes gekozen, die heb ik al gekocht op Bandcamp. Nu ben ik met haar dus dat aan het oefenen en ik vind het zo leuk. En ik vind het zo creatief. Dus al die loopjes maken en die overgangetjes. Dus ik hoop dat ik dat allemaal live ook kan doen. Dat lijkt me echt vet. Om gewoon... Ja, dat, dus ik ga ook eigen liedjes draaien. En ook wel een paar liedjes die we nu vanavond voorbij zijn gekomen. Ik wil ook echt die inspiraties van de plaat gaan draaien. Dus het wordt wel een fake uurtje.
1: Ja.
2: Maar ik heb er zoveel zin in.
1: Maar sowieso, als ik nu denk aan dat Best Kept Secret is volgende maand al. Dan staan we gewoon in de Beekse Berg, heel vaak Beek. Lekker.
2: Het gaat zo snel. Ja, en er staan ook twee... Dash, mijn drummer, mijn liefste ratje, die staat ook bij mij in de DJ-booth. Want dat is wel iets wat ik heb geleerd. Je moet wel mensen meenemen in de DJ-booth.
1: Ja.
2: Volgens mij wordt het ook gewoon heel gezellig. Het is gewoon al bijna, inderdaad.
1: Welke stage, welke dag is
2: het? Het is in de Cashba-tent.
1: Ah, oh, kijk, dat is wel echt de leukste tent van Best Kept Secret.
2: En het is om 1 uur 's nachts.
1: Nou,
2: op zaterdag. Mensen zijn natuurlijk al helemaal naar de get.
1: Jij gaat van 1 tot 2 in de Cashba draaien.
2: Ja, dat is de beste spot
1: dat is echt de beste
2: van
1: spot.
2: Het hele festival.
1: Geweldig.
2: Ja, ze zijn al helemaal emotioneel door elkaar gejakkerd door Nick Cave. En dan komen ze bij mij, mogen ze die tranen afvegen.
1: Ja. En lekker verder zweten op de dansvloer.
2: Ja.
1: En hoe ziet het najaar voor je eruit? Je gaat ook nog tour?
2: Ja, klopt. Ik ga de clubs in het najaar. Leuk dat je erover begint.
1: Ja.
2: Ik sta bijvoorbeeld in Paradiso, maar ook in Doren Roosje. En niet in de Maasilo, de Annabel. Nou, ga zo maar door. Ja. Dus mensen, haal die kaarten, want dat wordt onvergetelijk.
1: Ja, ik kan het weten. Ik ben vorig jaar ook bij je clubshows geweest. Het is geweldig.
2: Het wordt echt een groot feest.
1: We gaan eerst die festivals overwinnen en dan nog lekker de clubs in. Ik heb er echt heel veel zin in, Merel. En ik hoop dat je nu ook de komende dagen, weken, natuurlijk maanden en jaren verder nog gaat genieten van leven. De Fakes en alles wat erbij komt kijken. Het hele circus. En dat zeg ik in de meest positieve zin, want I love een goed circus eromheen.
2: Absoluut.
1: En dankjewel dat je hier vanavond met mij een lekker biertje en een vieze cocktail wilde drinken. Best of both
2: worlds. Maar met niemand liever dan met jou.
1: Oké, gelukkig. Ik ben heel blij om dat te horen. We gaan afsluiten met een track van jouw playlist van Zep.
2: Ja.
1: En wat was de inspiratie? We hadden het gevraagd aan jou. Stel, er zou een remixalbum komen. Ja. Zoals bijvoorbeeld Charlie XCX heeft gedaan. Pink Panther, Sarah Larsson hebben gedaan. En jij kwam met deze artiest.
2: Ja, ik dacht van als er iemand een remix moet maken, is dat natuurlijk sowieso Peaches. Maar ook Zep. Want Zep heeft ook net een nieuw album uitgebracht. En dat is een Nederlandse artiest. Ook uit Dordrecht, volgens mij. En die is echt zo aan het knallen. Die is zo vet bezig. En hij gaat ook nu op tour, internationale tour, echt in Europa spelen, maar ook in Amerika. En het is zo'n vet artiest. Ook live. Ik heb hem in Paars gezien met zo'n 360-graden show. Dat was zo lijp. Echt, nou echt voor mensen die hem nog niet kennen, je moet hem echt in de gaten gaan houden. Want ik denk dat hij echt, net als Joost Klein, hij gaat gewoon de wereld veroveren. En Nederland snapt dat dan weer niet. Maar ik weet zeker, 3FM-luisteraars, dat jullie van hem gaan houden. Dus ga zijn nieuwe album checken. En vooral dus deze tune.
1: Nobody van Zep. Merel, nogmaals bedankt. En we zien elkaar
2: heel gauw.
1: Op de clubs, op de festivals, op de dansvloer. Overal en ergens natuurlijk.
2: Zeker weten.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
16: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
15: Die andere stuiterbal daar.
16: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: zometeen heel veel nieuwe muziek voor je. Eerst het nieuws van 9 uur.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
3: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
2: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
3: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: 3FM. Simons.
0: Hartelijk zaterdagavond. Ik heb de allerbeste soundtrack voor je klaarstaan. Van Robin tot Roxy Dekker en van The Strokes tot Summer. Eerst Toy Sivan met Rush.

0: Joe op 3FM.
1: Vera on track.
0: End of beginning. En nog Troye Sivan met Rush. Volgens mij perfect op zo'n toch wel enorm warme zaterdagavond. Het is 9:10. Je luistert naar 3FM. Fijn dat je erbij bent. Het aftellen is begonnen, want over exact een week, dan is het zover. Dan is Harry Styles in Nederland. Dit keer niet om een marathon te lopen, zoals hij de afgelopen tijd in Tokio en in Berlijn deed. Maar voor de concertreeks van 10 avonden, 10 shows in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Understatement, misschien mee er bij een van die shows ook bij. Maar de komst van Harry betekent ook dat de Zweedse popkoningin Robin eindelijk na al die jaren weer in ons land is. Het icoon staat namelijk in het voorprogramma van Harry in Amsterdam. En ja, ze maakt zelf ook gewoon meteen het beste van het bezoekje aan de hoofdstad. Deze week werd namelijk bekend dat niemand minder dan Robin zelf op 31 mei, dat is dus gewoon al over een paar dagen, een bijzondere clubnacht cureert in Amsterdam. Ze komt naar de Nachtbar, dat is een hele vette plek. En zij heeft dus een eigen avond samengesteld. Wat dat inhoudt, dat hoor je zo meteen van de organisatie. Eerst heb ik nieuwe muziek voor je van Vrouwtje, die je morgenavond over deze track hoort bij Vera on Track. Nieuwe muziek op 3FM, dit is Jaar na Jaar.

Gorillaz en ook nog Joshua Eden. It always was. Nog precies een week en dan is deze gigantische, iconische superster weer op Nederlandse bodem voor maar liefst 10 shows in de Johan Cruijff Arena.

0: Robin, ja oké, ik hoor je. Die 10 arena-shows zijn niet voor haar eigen tour. Want het Zweedse pop-icoon staat in het voorprogramma van natuurlijk Harry Styles tijdens zijn concertreeks in Amsterdam. En die begint over precies een week, op 16 mei. En gaat dus 10 avonden lang door, verspreid over bijna 3 weken. En als je zo lang in Amsterdam zit, dan moet je er natuurlijk het allerbeste van maken. En, dat wil ik er zelf als fan even bij zeggen, Robin gaat op Europese tour en staat dus door deze reden helaas niet met een eigen show in Nederland. Dat is voor mij als fan, die eigenlijk al 8 jaar hierop aan het wachten was, heel jammer. Maar, goed nieuws. Deze week is er aangekondigd dat ze op 31 mei een clubnacht cureert in de Amsterdamse Nachtbar. In samenwerking met Vrij, dat is een fantastisch clubcollectief dat queer dansavonden organiseert. En wie daar alles over kan vertellen is de co-founder Stef Morrow, die nu bij mij aan de lijn hangt. Goedenavond.
1: Goedenavond, leuk om met jou te praten.
0: Ja, hoe kwam dit nieuws allereerst tot jullie? Dat Robin misschien interesse had om eventjes bij jullie langs te komen?
1: We hebben een DM ontvangen en bijna gemist eigenlijk. We dachten op de eerste instantie dat het misschien spam is geweest, want we zijn heel klein. Dus natuurlijk verwacht je niet dat een van je soort van de grootste supersterren ter wereld in jouw DM's gaat sliden op die manier. Maar het blijkt op dan waar te zijn, wat echt insane is geweest. En dan wij in gesprek gekomen met elkaar en samen besloten om dit te doen. Dus echt heel vet.
0: Maar het was gewoon echt Robin op jullie Instagram-account.
1: Our team, maar ja.
0: Ja, oh my god, ik zou ook echt denken van verified, what the fuck. En dat is dus terechtgekomen bij jullie als Vrij. Kun je allereerst vertellen wat voor avonden, wat voor clubnachten jullie organiseren?
1: Ja, sowieso. Dus we zijn vooral een Fem Plus avond. En dat betekent dat wij proberen om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor flinte mensen op de dansvloer. En wat ons betreft is de clubwereld nog steeds in Nederland, maar overal ter wereld eigenlijk, denk ik, heel erg gedomineerd door cis mannen. En dat ervaar je overal. En er zijn natuurlijk heel veel mooie flinte collectieven in Amsterdam die al heel veel werk gedaan hebben, zoals Emma and the Planet en The Queer Agenda en jaren geleden is er heel veel ruimte al gemaakt. Maar voor ons was het wel heel belangrijk om dan op echt van die clubavonden Femplus ruimte te creëren om een soort van hypotheses te kunnen testen van wat zou het betekenen als we een soort actief mannen decenter op de dansvloer en Femplus cultuur creëren voor flinten mensen op de dansvloer, achter de decks, overal in onze team. En ja, dat is echt nog steeds vrij nieuw, maar dat is voor ons echt een hele mooie project. En we zijn daar nu al 2 jaar bezig. En echt insane om op dit moment dan dat samen met Robin te doen, die zoveel ruimte creëert in dansmuziek voor vrouwelijkheid en wat dat eigenlijk betekent. En om ook als vrouw ouder te worden als je dansmuziek maakt en wat dat betekent in clubcultuur, dat vindt ons echt heel belangrijk en heel interessant om te ontdekken. Dus ja, het is een beetje over ons en
0: ja, en een prachtig compliment ook, want Robin die verkoopt natuurlijk overal nu met die eigen clubshows door de rest van Europa hele stadions uit. En die staat dan als, of ja, die is als co-curator, moet ik het goed zeggen, als partyplanner. Ja. Dat is misschien wel een leuke titel voor haar. Betrokken bij jullie club in de Nachtbar. Dat is een plek in Amsterdam waar volgens mij maar 350 mensen of zo inpassen, toch? Dit is echt heel intiem, heel exclusief voelt het.
1: Ja sowieso. En voor ons is dat echt een bewuste keuze geweest. We willen nooit echt groot worden. Voor ons was het echt heel belangrijk dat het altijd een houseparty-achtig vibe creëert. Ik kom oorspronkelijk uit New York en toen ik opgegroeid ben, dus het gewoon heel veel houseparties of gewoon bars waar je een soort van stiekem een dansvloer in de achterkant hebt. Een van mijn co-founders komt uit Los Angeles en de andere uit Bristol. En wij hebben gewoon zo mooie ervaringen van onze early club days. Van uitgaan en zo ruimtes. En we vinden het wel zo'n andere vibe. Vooral met flinte mensen. Dat je echt vriendelijker dansvoeren creëert. Waar je dan vrijer jezelf kan uiten op wat dan ook manier. En voor ons is dat dan heel vet om te doen in intiemer ruimtes. En we hebben echt een goede partner gevonden in Nachtbar. Maar het is inderdaad echt insane om dat te doen met iemand zoals Robin, die zo'n grote fanbase heeft. En dan om dat te doen bij een club zoals Nachtbar, die echt iets van 350 man.
0: Ja, ja, want voor de luisteraar die dit niet kent en die hoort, Robin heeft een feest georganiseerd, co-curator, wat houdt het dan in de praktijk in? Heeft zij de DJ gekozen? Heeft zij iets anders geïnitieerd? Kun je me dat misschien uitleggen, Stef?
1: Ja, sowieso. Dus we hebben heel dichtbij gewoon hun team gestaan om alles samen te beslissen. Van die line-up, er komt Isabella, Bella en Bibi Bad. En we hebben gewoon door een lijstje samen met hen gewerkt van wat zou passen. We willen het natuurlijk vrolijk en leuk maken. Maar natuurlijk flinten, DJ's die ook van meerdere schalen bestaan. Te hebben op dansvloer. We wilden, er komt ook nog... De Fataal Cabaret met Yves Fataal en haar collectief, wat heel vet is. En dan krijg je meer interactieve elementen. En we hebben een paar verrassingen die gaan gebeuren. En dat hebben we allemaal. En zelfs van alles met de grafisch vormgeving en al de rest dus samen met hun team. Gewoon gedaan, bedacht. Dus het is heel erg echt van die keuzes samen te maken. En dan even denken van wat zou het mooiste ervaring creëren voor haar flintenfans in Amsterdam op een echte hele mooie fanplus avond te krijgen met haar.
0: Ja, en ook gewoon als DJ, als je geboekt bent, dan kun je dus gewoon zeggen, Robin is fan van mij. Ik ben Robin approved. Dat lijkt me ook al fantastisch. Ik kan me zo voorstellen dat er mensen luisteren die in één keer denken, ik wil 31 mei in de nachtbar zijn. Kan ik hier nog bij zijn? Ben ik al te laat? Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, dus de tickets gaan live op dinsdag op 12 uur. Dus de link gaat op onze Instagram handle live worden. Dat is vree.dance op Insta. En dus dan kan je de ticketlink vinden. En je hebt sowieso een kans om daarbij te zijn. Dus volg ons. En kom er lekker bij. We vinden het echt alleen maar leuk als meer mensen komen.
0: Te gekke. Sowieso organisatie FREI Dance. Dat is jullie Instagram handle waar alle informatie te vinden is. Waar ook die fantastische poster is te vinden. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dit is voor het eerst in mijn leven. Ik ben dan op vakantie en ik maak zelf geen schijn van kans om erbij te zijn. Maar ik hoop echt dat het een onvergetelijke avond gaat worden. Het kan niet anders. En ik vind het zo vet voor jullie en zo vet van Robin dat ze dit samen doet. Dus alvast heel veel plezier met de voorbereidingen. En natuurlijk op 31 mei met co-curator Robin.
1: Thank you.

maar ook gewoon op 31 mei in Amsterdam een hele intieme clubnacht heeft samengesteld. Het is tijd voor Elektronica van Vera. Een nieuwe toevoeging aan de playlist. Nee, het ligt niet aan je speakers. Dit is gewoon 2026 volgens Sega Bodega.

Amersfoort in sinds 2020 er een nieuw album aankomt van de band die je net hoorde, The Strokes. Het duurt nog maar een maandje. 26 juni is het zover. Dan komen ze met Reality Awaits. En dus ook zo'n show in Nederland. Ze komen naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is op zondag 11 oktober. Die kaarten waren echt meteen uitverkocht. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat live gaat zijn. Ooit mogen zien op Best Kept Secret. En heel vet dat ze bijvoorbeeld na ook zo'n hele sikke Coachella-show weer op tour zijn. Dit is Vera on Track. Daarvoor hoorde je niemand minder dan Sega Bodega. Nieuwe release, deze week uitgekomen. En die heb ik toegevoegd aan de playlist die je kunt vinden op 3fm.nl/elektronica. Als je enig ander moment in een huisfeestje situatie, weekendgevoel, dag en nacht, jetlag zit en denkt, ik zoek nog een paar goede elektronische praten in de meest brede zin van het woord, dan durf ik bij deze te zeggen en plechtig te beloven, op die playlist kunt u rekenen. Zometeen de Blast Madonna, Shades of Love. Eerst Kevin met Roxy Dekker. Je hebt mij.

0: Love. En natuurlijk ook de nieuwe samenwerking van Kevin met Roxy Dekker.
1: De Vera on Track.
0: Je hebt mij. Ah, 3FM heeft jou de hele zaterdagavond. Want zometeen bij Vooraan. Hoor en zie je Florence Road. Een band die je deze zomer echt op Down the Rabbit Hole moet checken. Maar het goede nieuws is dat je dat zometeen al uitgebreid kan gaan doen. Kennis met ze gaat maken via Sebastiaan bij Vooraan. Ga je zometeen alles over ze horen. Ik heb nog één track voor je van een aanrader om ook echt live te gaan checken. Op 29 mei, om precies te zijn, staat hij in Nederland in de Melkweg in Amsterdam. De naam is Anthony Schmirik. En volgens mij is het een heel uitstekend liedje om zo net voor 10 de zaterdagavond in te rollen. Die, en dat moet gezegd worden, nog echt alle kanten op kan gaan. Of je nog wel dat huisfeestje gaat bezoeken, of je toch op tijd naar bed gaat. Je gaat over laten halen door je vrienden. De groepsapp die vraagt waar je blij zat uit de hand gelopen terrasje. Maar vergeet niet, free will. Je mag het zelf bepalen. Niet onder druk laten zetten. Door alle mensen die heel veel van je verwachten. Ook gewoon jouw zaterdagavond. Anthony Schmirik op 3FM. Ik wens je een hele fijne avond. Rafters.
2: The bass shakes leaves a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before. And you're the only one who notices that he catches the light. You did say you were looking for a sign and this might be it. Spinning out over a first kiss. Dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in. We're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damn flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: 3FM. Normaal wat er allemaal gebeurt in die wereld van de nieuwe muziek. Dus het is tijd om het allemaal even bij te houden zometeen bij Vooraan. Eerst het allerlaatste nieuws.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Sebastiaan Ockhuizen.
14: De allerbeste nieuwe en live muziek staat voor je klaar in de nieuwe editie van Vooraan na 11 uur. Zometeen Florence Road in de livebox. Eerst Lola Young, dit is One Thing.

en Sex on Fire. Op de late zaterdagavond van 3FM, je luistert naar Vooraan. Met zometeen vanaf 11 uur in de livebox Florence Road. En binnen nu en 7 minuten gloednieuwe muziek van Isabel van Gelder. Vooraan. Na Tomorrow en Somewhere.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn bij 3FM.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Ach, en met hele fijne nieuwe muziek van Isabel van Gelder. Heb je misschien wat vaker voorbij horen komen hier bij

0: toen ook gesproken over deze track Obsession. En eventjes een uitnodiging gestuurd om te komen spelen hierbij vooraan in de 3FM Livebox. De datum is geprikt binnen nu en 7 dagen, namelijk komende zaterdagavond staat Isabel van Gelder hierbij vooraan in de Livebox. Heel veel zin in die sessie, waar zij dus haar nieuwste single I Don't Wanna Fall In Love Again gaat spelen. En ik dacht, ja, dit is natuurlijk een beetje een nieuw talent wat we dan draaien hierbij vooraan. Nieuw voor jou, nieuw voor mij. Tijd om even goed kennis te maken. Dus heeft Isabel van Gelder zelf even de nodige introductie gegeven bij haar nieuwste track.
1: Hallo, Isabel van Gelder hier. Gisteren heb ik mijn nieuwe single I Don't Wanna Fall In Love Again uitgebracht. En ik ben ontzettend trots op dit liedje en ik ben er heel erg blij mee. Ik heb het gemaakt samen met Jay Gosling in Londen en met Simon de Wit, die je misschien ook wel zou kennen als Planks. En als je het nummer heel letterlijk neemt, dan is het natuurlijk een heartbreak nummer. Maar het is op dit moment in mijn leven eigenlijk ook heel erg relevant en relatable op een andere manier. Namelijk dat ik voor het eerst eigenlijk weer single ben na een hele lange periode. Maar ook voor het eerst daar echt heel erg content mee ben en blij mee ben. En het helemaal oké vind dat ik me lekker kan focussen op mezelf en op mijn muziek. En ik ben in ieder geval super blij dat ik hem volgende week al in de Livebox mag komen spelen bij jou, Sebastiaan. Dus dankjewel, ik heb er heel veel zin in. En ik zie je dan!

eens eventjes te laten dansen. Van de vloer te halen op de zaterdagavond van 3FM worden je Outcast. En hey ja. En zometeen vanaf 22:30, 22:30, krijg jij eigenlijk de sleutel en de volledige controle over de playlist van 3FM. In een nieuwe editie van Voor het Eerst Vooraan staan twee artiesten lijnrecht tegenover elkaar in een stembattle via de NPO Luisterapp. Dus wil jij bepalen wie er morgen wordt gedraaid op 3FM? Download dan alvast de NPO Luisterapp. En zometeen ook een interview met Bonsira over zijn nieuwste track London Carry Me Home naar Sienna Spiral.

0: 3FM met Sienna Spyro en Die on This Hill. Je luistert naar Vooraan, de plek op 3FM waar je de meeste nieuwe muziek hoort.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: En vorige week hebben we zijn nieuwe track voor het eerst gedraaid. Nu hangt hij aan de telefoon. Welkom bij Vooraan, Bon Sira.
2: Goedenavond.
0: Hey Joep, goedenavond. Welkom bij Vooraan. Aangenaam kennis te maken. Sowieso een hele fijne kennismaking. Vorige week werd London Carry Me Home ook aangevraagd tijdens Vooraan in de NPO Luisterapp. Hebben we hem ook gedraaid. En ik vond het eigenlijk hartstikke lekker. Vertel, hoe waren de reacties verder op deze track?
2: Ja, dankjewel man. Ik heb hele leuke reacties gehad. Tot nu toe gaat het best lekker. En ik hoorde inderdaad via dat de track was aangevraagd bij jullie, ja, door een luisteraar. Dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws.
0: Lekker man. Het is een beetje een sound die heel erg bekend voelt. Omdat het misschien wat inspiraties heeft uit een beetje 90's, uit een beetje zero's voor mijn gevoel. Maar ook een sound die eigenlijk niet echt meer wordt gemaakt. Hoe heb je je plek weten te vinden eigenlijk in dit geluid?
2: Ja, kijk, die muziek die jij net benoemd inderdaad, die zero's en 90's, is eigenlijk waar ik mee ben opgegroeid en waar ik al jarenlang fan van ben. En ik wil dat graag gewoon terugbrengen, maar dan wel met de moderne sound gewoon van nu.
0: Je wil dat jouw muziek eigenlijk een beetje een ontsnapping is uit het zwaar beladen dagelijks leven. Is dit iets wat je zelf heel erg nodig hebt of iets wat je juist heel erg wil uitstralen met je muziek?
2: Beide eigenlijk. Het leven is natuurlijk is niet altijd een feest. Maar nee. Voor mij is muziek altijd juist het moment geweest dat ik daaraan kan ontsnappen. Ik ga heel graag naar concerten en naar festivals. En ik ga vanaf de ochtend tot en met het slapen gaan, draai ik muziek. En ik wil dat ook bieden aan mensen met mijn muziek.
0: En wat is dan de want ik ben in Londen geweest, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen in zijn leven in Londen is geweest. Wat is het verhaal met Londen in deze London Carry Me Home track?
2: Ja, Londen is meer symbolisch dan dat het letterlijk gaat over Londen, hoor. Dus okay. Het gaat om ontsnapping.
0: Ah, zo. Het is gewoon als het maar een plek is eigenlijk.
2: Ja,
0: en verder, nu denk ik dat er wel nog meer muziek ergens in de pijplijn zit. Hoe ga je het nu aanpakken? Want ik heb wel het gevoel dat deze track je op heel veel plekken kan gaan brengen. Heb je een soort stappenplan in je hoofd? Hoe werkt dat?
2: Ja, ik ga uiteraard door het jaar heen ga ik nu veel meer tracks releasen. Eerst eventjes deze lekker laten landen. Maar door het jaar heen komen er nog 4 tracks aan. En zo hopelijk gewoon zoveel mogelijk mensen weten over te winnen om dit genre weer te beluisteren.
0: Nou, vet hoor. En qua optreden zullen er vast wel wat dingen gepland staan. Hou je daar nu heel erg rekening mee in deze periode ook? Want nee, je zegt, er ligt dan muziek klaar. Als je dan nu de studio induikt of überhaupt gewoon begint aan een schrijfproces voor nieuwe muziek, hou je nu al heel erg rekening met de live performance en de uitvoering ervan en het gevoel ervan? Of wil je echt eerst gewoon bij die songs blijven, bij het schrijven ervan en het uitbrengen ervan?
2: Nee, sowieso is, zeg maar, terwijl ik songs schrijf, denk ik al heel erg aan de live ervaring. Voor mij is live muziek is het. Dat is echt het einde. Dat is waarvoor ik het eigenlijk doe. Eigenlijk breng ik alleen maar muziek uit omdat ik live wil spelen.
0: Oh, nee, luid.
2: Ja, kijk, die muziek die jij net benoemd inderdaad, die zero's en 90's, is eigenlijk waar ik mee ben opgegroeid en waar ik al jarenlang fan van ben. En ik wil dat graag gewoon terugbrengen, maar dan wel met de moderne sound gewoon van nu.
0: Je wil dat jouw muziek eigenlijk een beetje een ontsnapping is uit het zwaar beladen dagelijks leven. Is dit iets wat je zelf heel erg nodig hebt of iets wat je juist heel erg wil uitstralen met je muziek?
2: Beide eigenlijk. Het leven is natuurlijk is niet altijd een feest. Maar nee. Voor mij is muziek altijd juist het moment geweest dat ik daaraan kan ontsnappen. Ik ga heel graag naar concerten en naar festivals. En ik draai vanaf de ochtend tot en met het slapen gaan, draai ik muziek. En ik wil dat ook bieden aan mensen met mijn muziek.
0: En wat is dan want ik ben in Londen geweest, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen in zijn leven in Londen is geweest. Wat is het verhaal met Londen in deze London Carry Me Home track?
2: Ja, Londen is meer symbolisch dan dat het letterlijk gaat over Londen, hoor. Dus okay. Het gaat om ontsnapping.
0: Ah, zo. Het is gewoon als het maar een plek is eigenlijk.
2: Ja,
0: en verder, nu denk ik dat er wel nog meer muziek ergens in de pijplijn zit. Hoe ga je het nu aanpakken? Want ik heb wel het gevoel dat deze track je op heel veel plekken kan gaan brengen. Heb je een soort stappenplan in je hoofd? Hoe werkt dat?
2: Ja, ik ga uiteraard door het jaar heen ga ik nu veel meer tracks releasen. Eerst eventjes deze lekker laten landen. Maar door het jaar heen komen er nog 4 tracks aan. En zo hopelijk gewoon zoveel mogelijk mensen weten over te winnen om dit genre weer te beluisteren.
0: Nou, vet hoor. En qua optreden zullen er vast wel wat dingen gepland staan. Hou je daar nu heel erg rekening mee in deze periode ook? Want nee, je zegt, er ligt dan muziek klaar. Als je dan nu de studio induikt of überhaupt gewoon begint aan een schrijfproces voor nieuwe muziek, hou je nu al heel erg rekening met de live performance en de uitvoering ervan en het gevoel ervan? Of wil je echt eerst gewoon bij die songs blijven, bij het schrijven ervan en het uitbrengen ervan?
2: Nee, sowieso is, zeg maar, terwijl ik songs schrijf, denk ik al heel erg aan de live ervaring. Voor mij is live muziek is het. Dat is echt het einde. Dat is waarvoor ik het eigenlijk doe. Eigenlijk breng ik alleen maar muziek uit omdat ik live wil spelen. Oh, nee, maar ik schrijf heel erg muziek met het idee van, oh, dit

0: snappen. Ik ga heel graag naar concerten en naar festivals. En ik draai vanaf de ochtend tot en met het slapen gaan, draai ik muziek. En ik wil dat ook bieden aan mensen met mijn muziek.
1: En wat is dan de want ik ben in Londen geweest, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen in zijn leven in Londen is geweest. Wat is het verhaal met Londen in deze London Carry Me Home track?
0: Ja, Londen is het is meer symbolisch dan dat het letterlijk gaat over Londen, hoor. Het, okay. het gaat om ontsnapping.
1: Ah, zo. Het is gewoon als het maar een plek is eigenlijk.
0: Ja,
1: en verder, nu denk ik dat er wel nog meer muziek ergens in de pijplijn zit. Hoe ga je het nu aanpakken? Want ik heb wel het gevoel dat deze track je op heel veel plekken kan gaan brengen. Heb je een soort stappenplan in je hoofd? Hoe werkt dat?
0: Ja, ik ga uiteraard door het jaar heen ga ik nu veel meer tracks releasen. Eerst eventjes deze lekker laten landen. Maar door het jaar heen komen er nog 4 tracks aan. En zo hopelijk gewoon zoveel mogelijk mensen weten over te winnen om dit genre weer te beluisteren.
1: Nou, vet hoor. En qua optreden zullen er vast wel wat dingen gepland staan. Hou je daar nu heel erg rekening mee in deze periode? Ook want je zegt, er ligt dan muziek klaar. Als je dan nu de studio induikt of überhaupt gewoon begint aan een schrijfproces voor nieuwe muziek, hou je nu al heel erg rekening met de live performance en de uitvoering ervan en het gevoel daarvan? Of wil je echt eerst gewoon bij die songs blijven, bij het schrijven ervan en het uitbrengen ervan?
0: Nee, sowieso is, zeg maar, terwijl ik songs schrijf, denk ik al heel erg aan de live ervaring. Voor mij is live muziek is het. Dat is echt het einde. Dat is waarvoor ik het eigenlijk doe. Eigenlijk breng ik alleen maar muziek uit omdat ik live wil spelen. Oh, nee, het is, nee, maar ik schrijf heel erg muziek met het idee van, oh, dit wil ik echt aan mensen live laten horen en mensen laten dansen en springen. Maar dat is wel, het is natuurlijk alsnog, moet je die songs live wel anders ombouwen. Dus, maar ik hou het zeker in gedachten, vaak zelfs als het vertrekken.
1: Ik vind die feel-good vibe, om maar even het woord vibe te zeggen. En gewoon het doel wat je dan hebt met je muziek is wel de ultieme live sfeer, denk ik. Waar kunnen we je zien de komende maanden?
0: Ik heb vooral net heel veel shows gespeeld. Ik speel sowieso nog op Breda Bars dit jaar.
1: Oh, leuk.
0: En de rest. Ja, dus dat is bij jou in de buurt volgens
1: mij. Ja, zeker.
0: Dus, voor de rest van het jaar ben ik nu nog heel erg veel in contact met mensen om zoveel mogelijk nog te kunnen regelen. Dus er komen zeker nog wel heel veel shows aan dit jaar.
1: Mocht je nu luisteren, boek de beste man. Bon Sira, ik vind het een heerlijke track die je hebt gemaakt, Joep. London Carry Me Home. We gaan hem nu draaien op 3FM en ik zal hem zeker even opschrijven voor de komende week ook nog. Dankjewel, hè.
0: Superleuk, man. Jij
1: hoi.
0: Fijne avond. Bye.

0: ben zo blij met dit onderdeel van het radioprogramma eigenlijk. Voor het eerst vooraan, daar is het wederom weer tijd voor. Je hebt namelijk tot aan 22:55, 22:55, om te stemmen op jouw favoriet van de volgende twee artiesten en tracks. Degene met de meeste stemmen zometeen in de NPO Luister-app, die wordt morgen voor het eerst volledig gedraaid op 3FM en mag langskomen in de studio voor een interview. Je kan je als artiest opgeven via 3fm.nl/pitch. En de beste pitches die verdienen dus een plekje in deze stembattle. Vandaag twee zeer verschillende artiesten tegenover elkaar. Ik vind het een hele leuke combinatie en een hele spannende combinatie. Ik ben heel benieuwd welke van deze twee dus gaat winnen. Welke met de meeste stemmen vandoor gaat. Kandidaat nummer 1 is Flo the Duchess.
1: Hoi, mijn naam is Flo the Duchess. En ik heb afgelopen vrijdag mijn allereerste single ooit uitgebracht. Die heet Dancing with an Angel. Ik was geïnspireerd door God is a DJ van Faithless. En toen begon ik deze song letterlijk op de dansvloer te schrijven. Het zou zo cool zijn als mijn allereerste single ooit op de radio komt. Dus wil jij mij helpen? Zet dan de wekker op zaterdag om 22:30 en stel...

0: lekkere sound hoor. Beetje Dua Lipa-achtig. Een beetje vocals à la Addison Rae. Flo de Dutchess, kandidaat nummer 1 met Dancing with an Angel. Kandidaat nummer 2 is Newark.
1: Hallo, Newark hier. Ik maak filmische hip-hop en indie-pop. Mijn track Wonder gaat over jezelf verliezen en jezelf weer terugvinden. Wat denk ik iedereen wel een beetje kent. Als je dit ook voelt, stem dan op mij in de NPO Luister-app. En dan hoor je me morgen. Doei.

0: FM, ontdek je nog.
1: Ah, ik vind het een hele mooie combinatie met twee artiesten. Maar goed, er kan er maar één met de winst van doorgaan. Jij kan stemmen via de NPO-luister-app. Daar heb je in de chat van 3FM, vind je op dit moment een poll. Die staat tot 10:55 open. Dan sluiten de stembussen. Dat betekent dus dat een appje sturen niet telt. Dat heeft geen zin. Alleen de stemmen die via de poll binnenkomen, die tellen. Nog 13 minuten, dan sluiten die stembussen.

Gravity Six en Star Into the Sun bij 3FM. Je hebt nog een, kleine 7 minuten de tijd om te stemmen via de NPO Luisterapp op jouw favoriete track in Voor het Eerst Vooraan van vandaag. Twee artiesten staan tegenover elkaar in een stembattle. De stemmen kun je uitbrengen via een poll die klaar staat in de chat van 3FM in de NPO Luisterapp. Dit zijn de twee kandidaten. Nummer 1 is Flo the Duchess.

Degene met de meeste stemmen wordt morgenavond volledig gedraaid op 3FM hierbij vooraan. En mag ook langskomen in de studio voor een interview. Ik ga niet een definitieve tussenstand geven, maar de stemmen liggen heel dicht bij elkaar. Maar we hebben wel eens dingen gezien, we hebben wel eens dingen voorbij zien komen hierbij voor het eerst vooraan. Dat in die laatste 5 minuten alsnog de hele stemstrijd om werd gegooid. Dus stem nog snel via de NPO-luisterapp op jouw favoriet. Dat is dit thema.

Alex Warren en Fever Dream. Het is 10:55 geweest. De uitslag van voor het eerst vooraan van vanavond is bekend. Wie zit er morgen hier in de studio? Wiens track wordt voor het eerst volledig gedraaid op 3FM? Het ging vandaag tussen Flo de Dutchess en Newark in de stembattle de afgelopen half uur via de NPO Luister app. En uiteindelijk is het omgedraaid hoor. Het lag net nog heel erg dicht bij elkaar de stemmen. Maar met een percentage van 66,25% om precies te zijn, is de winnaar geworden. Flo de Dutchess, Dancing with an Angel, wordt morgen volledig gedraaid op 3FM. Onder andere dankzij stemmen van Isabel, Bas, Jeffrey, maar ook Deborah, Thijs en Michel en nog vele, vele anderen. Hoor je morgenavond Flo de Dutchess met Dancing with an Angel volledig hier bij Vooraan op 3FM. En zometeen in de 3FM Livebox een hele fijne live sessie van Florence Rock.

0: smart speaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line, get ready for greatness.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusbrees. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de

0: goede avond zometeen in de 3FM Livebox. Muziek van Florence Road. Heel vette sessies dat geworden. Eerst het laatste nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0-overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerkgordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: 3FM. Sebastian Ockhuizen.
0: Tijd om een Guinnessje in te schenken en misschien een kleine Tato-zakje open te trekken. Zometeen de live-sessie van Florence Road, de beste eerste band van dit moment, hier bij 3FM.

Florence Road, live in de 3FM Livebox bij Vooraan. Met Break the Girl en daarvoor hoorde je Hanging Out to Dry. Echt in tijden niet een band gezien die met zoveel gemak en zoveel plezier zulke heerlijke muziek maakt. Wat super. Sessie.

0: lekkerste nieuwe muziek bij 3FM. Door de Suki Waterhouse. En de nieuwste Back in Love. Zometeen moet ik het even in contact gaan leggen met Lianne. Die heeft namelijk een appje gestuurd via de NPO Luister-app. Wat ik kan me wel bekoren. Die zegt, hoi, even dankjewel zeggen voor een fantastische avond bij Olivia Dean. Gewonnen tickets bij een gelukkige mens terechtgekomen. Nou, dan wil ik eens even alles horen over natuurlijk Olivia Dean, die vanavond voor de eerste van twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam stond. Zometeen naar Fred again.
1: But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

0: laatste track van deze week, de 3FM Mega Hit, is van Noah Kahan en heet American Cars. Afgelopen avond stond Olivia Dean in de Ziggo Dome. Haar eerste van twee concerten, nog eentje in juni of juli. Dat weet ik even weer niet zeker. Ik kan me best voorstellen dat je misschien nu in de auto terug zit naar huis, of misschien wel in de trein terug zit naar huis, van een heerlijke avond in de Ziggo Dome. In ieder geval wel het geval bij Lianne. Lianne, hallo.
1: Hallo, ik ben je avond.
0: Kun je binnen een schaal van 10 blijven voor Olivia Dean vanavond?
1: Oeh, dat vind ik wel lastig om raar. ja, ik vond het dus fantastisch, laat ik dat vooropstellen. Maar ik vind het ook wel iets hebben om haar heel intiem en klein te zien. Dus kan het, ik denk, 9.
0: Een 9?
1: Ja.
0: Oké, maar je vindt het ook iets hebben om intiem en klein te zien. Dat heb je dus ook een keer meegemaakt al?
1: Ja, gelukkig een keertje in de Beltweg en een keertje in Paradiso.
0: Oh, wat vet. En dan een beetje een klein gevoel van trots wel, als ze dan nu in die grote Ziggo Dome staat, toch?
1: Ja, een beetje zo'n grote zusgevoel. Look at you.
0: Hey, wat was het hoogtepunt van het concert van Olivia Dean vanavond in de Ziggo Dome?
1: Ja, wij stonden, ik was samen met mijn vriend, die sleep ik altijd mee. Wij stonden best wel dicht bij dat tweede podium. Dus ik vond het heel indrukwekkend toen zij ineens zo dichtbij was. En ze had een hele mooie veren rok aan. Dat was wel mijn hoogtepunt, denk ik. En op het eind met een concert, die is van ontlading, blij moment. Ja, dat was ook vet.
0: Dat heerlijk. Ja, maar en dat ze dan zo dichtbij staat, heb je toch een beetje dat intieme gevoel.
1: Ja, precies. Ja,
0: toch
1: ja.
0: Wel, hè. Wat was het beste liedje? Wat was het leukste liedje? Welk liedje kan ik voor je draaien van Olivia Dean? Ja.
1: Ik denk... Ladies Room is mijn all-time favorite. Maar van haar nieuwe album denk ik Baby Steps. Zo mag jij kiezen voor mij.
0: Nou, dan gaan we voor Baby Steps. Gaan we die draaien?
1: Yes, thanks.
0: Oké, fijne avond en wel thuis nog, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.

Voor iedereen die terug is, onderweg van de Ziggo Dome naar huis bij het concert van Olivia Dean is geweest. Baby Steps aangevraagd door Lianne, die tickets won voor Olivia Dean in de Ziggo Dome hier bij 3FM. Tijdens de 3FM ticketmaand. Als het goed is, nog een maand of 4. Het is altijd in september de ticketmaand. En dan gaan we het gewoon weer doen, hè. Wie weet wat voor tickets we dan weer gaan geven. Mijn favoriete track van dit moment is deze. Janet Leigh en...

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: 3FM.
4: Een bijzonder goede nacht is het inmiddels. De zondag van 3FM is begonnen. Gaat zo meteen verder met het nieuws van Madonna en Sabrina. En ook nieuwe muziek van Editors voor je onderweg na het laatste nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 3FM. Boat.
1: Sebastiaan Okhuizen.
4: Met zometeen de allernieuwste van Editors. Er komt een album aan, maar geen optreden in Nederland. Hoe zit dat dan? Je hoort zometeen naar Madonna en Sabrina Carpenter. En eerst Jungle Back on 74.

0: talk about.
1: Ik wil even een speciale shout-out doen naar mijn zeer gewaardeerde collega Jona Hofman. Voor het maken van de starter van deze track. Madonna en Sabrina Carpenter hoorde je met Bring Your Love. Die hoor je vanaf nu altijd zo op 3FM namelijk.
2: Dit is 3FM.
3: 3FM.
1: En dan gaat die tafel opeens omhoog hier. Dat is niet normaal. Dat komt door mij. Applausje voor Jona. Sorry, wilde ik even kwijt. Ja, anders dat soort mensen achter de schermen worden niet gewaardeerd, hè? Hallo. Een hele goede nacht. Welkom bij 3FM. Het is vooraan waar je naar luistert. Ik ben Sebastiaan. En ik ben een heel groot fan van Editors. Echt mijn favoriete band. Ze hebben nieuw werk uit. Het is zeker niet het beste werk wat ze ooit hebben gemaakt. Mag ik best erbij zeggen. Maar goed, ik ben zo groot fan dat ik het toch eigenlijk altijd wel leuk vind. Er komt een album aan. Ik heb Tom Smith gesproken afgelopen najaar in Ierland toen hij bezig was met zijn solotour. Tom Smith is de frontman van Editors. Toen zei hij al, ja, dat album komt er sowieso aan. En qua tour, ja, moeten we even kijken hoe we het gaan doen. Ze staan wel op Pinkpop. Hij staat solo op Rock Werchter. Heeft solo ook op Paaspop gestaan. Editors staat dan weer op Pinkpop. Er is een tour aangekondigd waarin Nederland en België volledig worden overgeslagen. Dat is echt heel raar, want buiten Engeland zijn Nederland en België wel echt de landen waar Editors de hoogste waardering heeft. Zeg maar, ja, je begrijpt wel wat ik bedoel. Dus er zit misschien nog een klein haakje aan. Misschien dat we de agenda van Tom Smith zelf misschien iets te vol hebben gegooid met Nederland dingen. Ik weet niet, maar zodra we er iets meer over weten, hoor je natuurlijk als eerste. Tot die tijd, als je ze live wil zien, moet je naar Landgraaf. En dat is ook geen schande hoor, want de line-up van Pinkpop, die is ook niet heel erg dit jaar, zeg maar. Dat is een super line-up. En zij mogen op de main stage deze spelen. Call it in, nieuw bij 3.

and Turn the Lights Off bij 3FM. Iedere zaterdag-editie van Vooraan altijd een Nederlandstalige track in het zonnetje zetten. Omdat ik vind dat die dan goede lyrics heeft. En niet dat het gewoon goed float of dat het goed klinkt of zo. Nee, dat er echt gewoon een goed taalkundig trucje in zit. Ik wil nu heel graag de nieuwste van Dave Buddha voor je draaien. Kun je nog kennen van deze? Hebben we heel veel gedraaid op 3FM.

kwam uit waar je een stukje van liet horen. Hij heeft, wat is het, een week of drie terug, een nieuwe track uitgebracht. Wapens opzij heet die. Sowieso een goed liedje. Erg leuk om weer een beetje die... Het is altijd een beetje stom om te zeggen als iemand weer een nieuw werk uit heeft. Want toch te zeggen, ja, wel fijn om weer die oude sound te horen. Maar goed, dat is wel waar Dave Boeddha echt onwijs goed in is. En in dit liedje, net voor het refrein, als ik me niet vergis... Daar zit zo'n goed, ik weet niet of je bewust hebt gedaan, taalkundig trucje in. Luister. En dit lijkt misschien een beetje op iets onbewust, maar ik geloof ook wel, als hij zou zeggen dat hij het echt bewust heeft gedaan. Ruzies worden groot, net als Jupiter, natuurlijk de grootste planeet in ons zonnestelsel. Terwijl het eigenlijk draait om niets. Terwijl juist alles in dat zonnestelsel, dat draait om iets. Altijd. Dus een beetje een moeilijke vergelijking die wel en niet klopt. Maar daardoor is hij ook zo ontzettend vet. Ik vind het een hele fijne tune. De nieuwste van Dave Boeddha heet Wapens opzij.

Goma in Santé hoorde je bij 3FM. Vaak wil je samenwerken met mensen die hetzelfde als jij denken, toch? Dat is altijd lekker makkelijk. Calvin Harris heeft het tegenovergestelde gedaan. Hij is juist op zoek gegaan naar iemand die echt zijn tegenpol is. En is daar juist de studio mee ingedoken. Calvin Harris zit natuurlijk al jaren in het vak. Heeft al meerdere hits op zijn naam staan. Gaat alle grote podia af. Bijvoorbeeld dit jaar op Tomorrowland. Dit keer als grote headliner. Iets wat uniek is voor Calvin Harris. Maar hij heeft dus nu samengewerkt met Jazzy. En dat is een opkomende DJ uit Dublin. Zij combineert haar eigen werk eigenlijk altijd met house en R&B. En die R&B, dat is dan weer iets waar Calvin Harris niet helemaal in thuis is. Ga maar eens na. Als je alleen al naar de hits kijkt, zit eigenlijk niks echt R&B's tussen bij Calvin Harris. Goed, ze zijn uiteindelijk samen toch de studio ingedoken en daar is deze rammer uitgekomen. Het is echt een track die je gewoon lekker op een bootje, met een lekker kratje bier erbij, gewoon keihard aan wil knallen dat de buren en iedereen die langs loopt, als jij lekker in je bootje zit, toch wel een beetje gaan klagen. Maar vooral heel jaloers zijn. Calvin Harris en Jazzy, dit is Satisfy.

0: Gardner en Hardwired.
1: Vooraan
2: met Sebastiaan.
0: Echte naam die je moet gaan onthouden hoor, Jim Gardner. Zijn stem kun je misschien al wel kennen. Hij is namelijk voordat hij begon aan het Jim Gardner project heel lang zanger geweest op heel veel hele grote danceplaten. Maar nu is hij begonnen met het roer om te gooien. En echt een solo carrière als singer-songwriter. Dit is de derde track die hij nu uit heeft gebracht. Nu ook al 3FM megahit geweest. Afgelopen woensdag kwam hij langs hier in de 3FM ochtendshow bij Wijnand en Jamie. Waar hij Hardwired akoestisch speelde. Dat was ook niet normaal.

echt ongelooflijk goed. Wat een talent we toch hebben ook in Nederland. Jim Gardner. Als je het hele nummer terug wil luisteren, die akoestische versie, kan dat via 3fm.nl. En een hele dikke tip. 21 november speelt hij zijn eerste headline show in Tivoli-Vredenburg. Kun je tegen die tijd dat hij de avonds uit heeft verkocht wel zeggen dat je er vroeg bij was. Maar dat kun je bij meerdere artiesten doen als je 3fm luistert. Dat scheelt. Dit is London Grammar en Strong.

0: lekker bezig met een heerlijke Tour de Wonder Boys. Vorige week nog in een uitverkochte helling in Utrecht. Kan niet wachten tot zij een keer gewoon echt zo'n Honda doen in Tivoli. En dan toch hopelijk een keer ergens in de carrière van die boys een AFAS Live. Dat wordt zo'n dikke show.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Komende donderdag is het hemelvaart. Het is nu moederdag trouwens. Fix je cadeautjes, nog niet op gedaan. Tankstations zijn nog wel open. Dat was wel een bloemetje voor je klaar. Komende donderdag is het hemelvaartsdag, 14 mei. En is ook de avond van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. En omdat het hemelvaartsdag is, heb je de weekendprogrammering hier bij 3FM. Dus hoor je ook vooraan komende donderdagavond. En we hebben wat leuks geregeld. We hebben namelijk een officieel deelnemer, oud-deelnemer van het Songfestival 2021 in Nederland. In Rotterdam deed Daddy Freyr mee voor IJsland. En hij komt hier komende donderdagavond twee gloednieuwe tracks spelen in de 3FM Livebox. En natuurlijk ook een beetje babbelen over het Songfestival. Heel veel zin daarin. Dit is zijn nieuwste Hot Damn bij 3FM.

Ik hoor. Vet eigenlijk. Roxy Dekker hoorde je op 3FM met Satisfyer. Ja, in één keer goed. In één keer goed. Zo meteen nog met 3FM. Sia, Chandelier. En daarna de 3FM Nachtdienst met niemand minder dan Bas van Schaik. Veel plezier daar. Zometeen vanaf 1 uur. Het is nog somber. En

0: bijzonder goede nacht. Je bent bij 3FM waar je Mike Magoo en Direct zo meteen hoort. En eerst het laatste nieuws. Het is 1 minuutje voor 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM Mount. Bas van Schaik. Ze zijn zo lekker. Ja, ze zijn zo lekker. Maar een of andere slechte manager heeft bepaald dat ze gaan verdwijnen uit de schappen. Waar ik het over heb, hoor je zo.

0: bij 3FM. Jorde Won't Fall. Echt, ze zijn helemaal gek geworden. Ze zijn helemaal gek geworden. 3FM. Ik snap er echt helemaal niks van.
1: Bas van Schaik.
0: Ik had vroeger op de basisschool had ik een vriend. Isaiah heette die. En die stond om één ding bekend. Die stond erom bekend dat hij elke dag een zakje Nibbitchips meenam naar school. En die at hij dan op tijdens de pauze, vond hij hartstikke lekker. En bij zijn verjaardag, op zijn verjaardag, nam hij enorme zakken mee. Die deelde hij dan uit. Want ja, iedereen vindt die dingen lekker toch? Die chippies van het merk Cheetos, die je dan ook zo om je vinger kan doen met dat gat er doorheen. Ja, die zijn gewoon echt ontzettend lekker. Dus wij elke keer daar op school, ik heb die hele basisschooltijd zakjes chips, zakjes Snippets van Isaiah gekregen. Maar nu zag ik het schokkende nieuws afgelopen week. Ja, het is, ik vind echt, ik begrijp er helemaal niks van. Ze gaan verdwijnen. De Nibbits gaan verdwijnen. Manager van Cheetos die heeft een keuze gemaakt. Die zegt, ja, ik vind het tijd om naar de toekomst te kijken.

0: Nooit meer Nibbits. Nooit meer Nibbits. Wat een drama, hé. Maar goed, ik ga nog even een paar zakken inkopen. Ondertussen nieuwe muziek.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM. Olivia.

0: de meeste muziek in je weekend. Je hoort Lil Nas X en That's What I Want. Nou, muziek van Harry Styles, dat is wat je wil deze nacht. Komt er zometeen voor je aan. En let op, dit is vet, hé. Mocht je naar een concert gaan van Harry Styles in de Arena, ja, dan kan jij samen met je vrienden met de exclusieve 3FM Partybus gaan. Dan heb je gewoon geen stress met, weet ik veel, overstappen, volle treinen of midden in de nacht nog naar huis komen. Dat zou lekker zijn, hé. Meld je aan via 3FM.nl. Harry Styles, dag voor je klaar, naar Fateless.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true.

Harry Styles bij 3FM en American Girls. Hé, wat is die nieuwe generatie? Wat zijn dan toch eigenlijk softies, hé? Ja, oké, ik hoor zelf ook tot die generatie. Mijn naam is Bas, ik ben 20 jaar oud. Maar hier sta ik niet achter, nee, absoluut niet. De centraal eindexamen zijn begonnen. Heb ik een jaar of 2, 3 geleden heb ik die gemaakt. En nu gaat er dus een petitie rond, zag ik op social media. Bijna 20.000 keer ondertekend al. Over de 5.5-regel. En mocht de middelbare school zo'n trauma voor je zijn, ik kan het begrijpen dat je dat helemaal gewist hebt uit je geheugen. Die 5,5-regel, dat was dus dat je op al je centraal eindexamens bij elkaar gemiddeld een 5,5 moest halen. Dus je kon nog zo goed scoren, allemaal 8 in totaal voldoende staan. Nee, je moest een 5,5 halen. En nu zeggen heel veel mensen van, nou ja, mijn leeftijd dus, of eigenlijk 2, 3 jaar jonger, oh, dat geeft zoveel stress, want oh, nu voel ik veel meer prestatiedruk. Ja, maar dat is toch belachelijk? Het zou toch, maar ik kan hier toch niet de enige in zijn. Het zou toch het normaalste in de wereld moeten zijn om gewoon gemiddeld een 5,5 te halen? Anders verdien je toch helemaal niet om te slagen ook. Wat is er mis met een beetje prestatiedruk? Ik bedoel, op deze manier, dan leiden we alleen maar softies op met nul mentale veerkracht. Ja, ik zeg, niet zeuren. Ik bedoel, gebruik die tijd om te zeuren gewoon om te leren. Dan ga je in ieder geval die 5,5 wel halen, ja toch? Ja. Nou, vooruit, om een beetje die prestatiedruk toch een beetje te verlagen, ga ik zometeen een man voor je draaien die dus de school niet heeft afgemaakt en het toch heel erg heeft gehaald. Heel goed heeft gehad. The Weeknd staat namelijk zo voor je klaar.

0: Ja, hij heeft de school dus niet afgemaakt, maar is helemaal goed gekomen. Dus hij is een beetje het bewijs dat je zonder je school af te maken ook super succesvol en ook super rijk kan worden. Je hoorde The Weeknd samen met Metro Boomin en 21 Savage bij 3FM. En Creepin.
1: 3FM. Zing mee. Om 14:15.
0: Jawel, jawel. Het is er tijd voor Zing mee om 14:15. Het is het nationale meezingmoment. Elke zaterdag op zondagnacht. Nou, je hoort het al. Dat is om 14:15. Dat is het over 10 minuten. En dan gaat heel Nederland, dat gekluisterd zit aan de radio die op 3FM staat, keihard meezingen. Inclusief jij. Met een lekkere meezing. En die meezinger, welk liedje dat is, met welk liedje iedereen meezingt, dat verschilt elke week. Waardoor, nou, omdat jij aan de andere kant van de radio bepaalt welk liedje dat wordt. Het is toch wel, één liedje waarvan jij nu denkt, hé, maar als ik die hoor, dan kan ik er zo lekker op meezingen. Toen ik bijvoorbeeld net in de club stond, ging ik daar heel hard op los. Of als ik toen alleen thuis was en ik zette toen dat liedje aan om keihard mee te zingen. Ik had bijvoorbeeld net nog een liedje van Kygo wat ik heel leuk vond in de auto om mee te zingen. Maar ook deze had ik net aan in de auto hier op weg naar de studio. Rihanna, Only Girl in the World, ook super goed om mee te zingen. Ja, toch? Maar goed, misschien heb je zin in Justin Bieber.

De rest is dus helemaal aan jou. Kom maar door, de NPO-luisterapp die staat voor je open. Ik zal niet meezingen, ik zal het je besparen, maar het is helemaal aan jou. Kom maar door, die NPO-luisterapp staat dus voor je open. Wat is jouw meezinger van dit moment?

0: dan is het nationale meezingmoment. Dan gaat heel Nederland lekker meezingen. En doen we vandaag op de keuze van iemand minder dan Erik. Hey Erik.
1: Hey.
0: Het is een bijzondere dag. Je hebt hier vandaag je verjaardag, hè?
1: Ja, kom.
0: Ja, het is, ja, kom maar. Voor elke jarige. Ik had vorige week had ik ook al een jarige in de show, maar daar heb ik

0: Hoe oud ben je geworden, Erik?
1: Ik ben 38 geworden.
0: 38, al prachtige leeftijd, prachtige leeftijd. En heb je nog leuke cadeaus gekregen?
1: Zeker.
0: En waar moet ik aan denken?
1: Een fles wodka blueberry.
0: Oh ja, lekker.
1: Lekker een hardloopboek.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat gaat niet echt goed samen, maar...
0: En is die fles al op? Of...
1: Voor de helft.
0: Nou, lekker toch. Daar zijn dit soort avonden ook gewoon voor. Dat is ook wel zo. Is er ook een cadeau wat je hebt gekregen waarvan je denkt... Daar heb ik helemaal niks aan? Waarom heeft hij mij dat gegeven?
1: Ja, ik heb een M-shirt gekregen, maar ik heb eigenlijk XL nodig.
0: Oh, ja. Dus, en, ja, meer hardlopen, dan ga je vanzelf passen.
1: Ja, precies. Misschien in de toekomst.
0: Precies. Hey, en nog een beetje druk op die verjaardag? Of gaat zowel iedereen rond 13:45 naar huis?
1: De helft is gebleven en de andere helft is naar huis.
0: Oh, nou prima toch. Gaan jullie ook met z'n allen meezingen of ga jij het doen?
1: Ik hoop met z'n allen.
0: Ah, mag ik de rest even horen die er allemaal zijn?
1: Ja, zeker.
0: Kom maar. Ah, gezellig. Voor welk liedje gaan jullie?
1: Sea Wolf van David Guetta.
0: Ja, uitstekende keus. Het is jullie moment. Zingen met z'n allen. Ga ervoor. Het nationale amazing moment. Zing mee om 13:45 door Erik.
1: Ja, super. Ja.

0: mag ik even een heel groot applaus voor Erik en Co. Uitstekend, prachtig meegezongen. Ook echt wel een banger dit, hè? Dat is echt, ja. Los van dat je lekker dat er vrij kan meezingen. Ook even helemaal uit je plaat gaan. Dat gingen we hier in de studio ook. Daar zo te horen ook.
1: Zeker.
0: Ik ga nog genieten van de verjaardag. En drink die fles lekker leeg deze avond.
1: Dankjewel. Ja,
0: doei.

Messi. Hey, Nel Horan, die ga ik nu voor je draaien. En die man die kleedt zich echt best wel heel erg simpel. Hey. Die heeft geen horloges, die heeft geen gouden kettingen, geen hele dure schoenen. Eigenlijk best wel heel simpel kleedt hij zich gewoon. Met sneakers, spijkerbroek, casual t-shirtje. Gewoon eigenlijk dus een beetje de buurjongen van drie deuren verderop, weet je. Gewoon best wel simpel, best wel leuk. Maar die man die verdient miljoenen, hè? Echt miljoenen met zijn liedjes. Dus waar gaat dat geld dan heen? Ja, nou, ik heb het ontdekt. Ja, in een recent interview gaf hij namelijk toe dat hij aan een skincare routine doet van 22 stappen. 22 stappen! Dus ik heb even samengevat. Dat is

0: Alexis Jordan Happiness bij 3FM, waar zometeen Deadmau5 en ook Olivia Dean voor je klaarstaan. Na het laatste nieuws, het is 1 minuutje over 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden, maar